0: ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Koentje, goedemiddag.
2: Ja, onze eigen Koen.
1: Koentje!
3: Koentje,
2: lekker! Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
4: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
4: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
2: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
5: Op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste

0: De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Glog na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. In het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: saying. Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Kijk eens, Alec.
2: Overal in Brabant.
3: Van Asten tot aan Zevenbergen.
4: Brabant is om trots op te zijn.
3: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoorde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden.

0: volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: enige zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers.

0: Omroep Brabant.
1: Nou, gewoon dit, hè?
2: Gezelligheid.
1: De gezelligheid.
3: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
0: Omroep Brabant. Oh boy.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel. Nou, ik zou zeggen, geniet er nog lekker eventjes van op deze woensdag. Van harte welkom trouwens op deze woensdag. We gaan weer naar de tweede helft van de week. En ook deze ochtend zijn wij er weer voor jou. Tot 10 uur met een keigoeiemorgen op Omroep Brabant. Zometeen Joe Buck, maar eerst Billy Joel. Dit is Uptown Girl. Keigoeiemorgen allemaal.
1: Dit is Omroep Brabant.

0: Jobak, the way you take time.
1: Kei, goedemorgen.
0: Jawel, welkom op deze woensdagochtend. We gaan naar, ik zei het al, de andere kant van de week. Richting het weekend alweer. Zo gaat dat supersnel. Ook de maand verloopt alweer behoorlijk snel. We zijn alweer een weekje verder. Het is 7 oktober. En dan nog één dag boven de 20 graden. Het blijft ook lang droog vandaag. Pas in de avond trekken er buien over de provincie. En vanaf morgen is het dan net even wat minder weer.
2: Ja. Ja, het is wat het is. Dus, ja, maar nog even genieten vandaag,
0: ja,
2: toch?
0: Zeker. Ja, zeker. Ja, absoluut.
2: En dat dan op Wereldkatoendag, dat is het vandaag. Het is de Werelddag voor Fatsoenlijk Werk. En het is ook Mannenborstkankerdag. En dat is natuurlijk dan een dag om een soort van in het licht te stellen dat dat ook bij mannen een ding kan zijn.
0: Ja, ik ken zelfs iemand die heeft dat gehad.
2: Ja, want je denkt natuurlijk meteen, snap ik ook,
0: bij vrouwen.
2: Bij vrouwen. Ja. Maar het is ook bij mannen bestaat het.
0: Ja, absoluut. Goed dat er aandacht voor is. Vandaag jarige Tom York, zanger van Radiohead. Die wordt vandaag 58 jaar. Ellen ten Damme wordt 59. En eigenlijk moeten we Nieke even bellen, omdat zijn grote vriendin jarig is. Tony Braxton wordt vandaag ook 58.
2: Ik hoop dat hij nog slaapt.
0: Ja. Die kennen niet.
2: Nee, dat is wel waar. Dat
0: is vaak al heel vroeg. René is er ook vroeg bij op woensdag vanuit Europa. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben?
3: Nou, Krista Pike die is bij bewustzijn gekomen nadat de uitvoering van haar doodstraf vorige week in de Verenigde Staten was mislukt. Dat melden haar advocaten. Pike is ook weer aanspreekbaar. Hoe het nu verder gaat en of er nog een poging komt, dat is dan weer niet duidelijk. Executies in de staat Tennessee zijn voorlopig uitgesteld. Momenteel wordt eerst nog onderzocht hoe het zo mis kon gaan.
2: Ja, ze gaan er wel vanuit dat het naast het bloedvat heeft gezeten.
0: Ja, ze hadden het gewaarschuwd ook. Dat zij haar aderen waren niet geschikt, hè?
2: Ja, nee, dat klopt. Nou, begrijpen ze aan de voorkant natuurlijk alles aan om het uit te stellen. Dus
0: nou, dat weet ik niet. Nee, volgens mij niet.
2: Nee?
0: Nee, in dit geval was het echt de bedoeling dat het ook over. Ook zij was daar volgens mij mee eens.
2: Oh ja. Ja, ik vind het gewoon zo'n bijzonder verhaal überhaupt. Ja, maar ze hebben het dus waarschijnlijk naast het vaatje gespoten.
0: Ja.
2: En dan komt het wel in je lichaam, maar dan komt het niet in je bloedvaten.
0: Nee.
2: En dan krijg je dus dit.
0: Ja, maar het schijnt dus een wet te zijn. Als het niet lukt, dan ben je eigenlijk.
2: Dan
0: is het vonnis namelijk.
2: Ze mag u nog wel in de gevangenis?
0: Nee, volgens mij kan je zelfs vrijkomen dan. Oh, omdat het vonnis
2: ik las dat bij haar niet een ding was. Maar goed, we gaan het meemaken.
0: Gaat want, mee. Maar zij is intussen. Zij is dagelijks nu in het nieuws. Dus zij is een soort van. Ja. Steg bijna.
2: Ja.
0: Dus
3: het heeft heel veel tv gebracht. Zij is een type gezicht geworden van de doodstraf daar.
2: Ja, maar het gekke is, je gaat bijna vergeten wat voor verschrikkelijk. Want zij heeft echt verschrikkelijke dingen gedaan. Precies. Waardoor ze de doodstraf kreeg. Ja. Dat zou je haast gaan vergeten.
0: Je krijgt bijna sympathie voor haar.
2: Ja, een beetje wel. Terwijl, als je ziet wat zij heeft gedaan, valt het allemaal wel mee. Zeg maar.
0: Ja, zeker. Dus, daarom heeft ze ook die straf gekregen.
2: Nee, zeker.
0: Ja.
3: Goed, naar het volgende bericht. Iets meer lokaal, want de politie heeft dinsdag een man van 26 uit Helmond aangehouden voor betrokkenheid bij een aanslag op een huis in Eindhoven in 2020. Een jongen van 16 raakte toen ernstig gewond nadat bij zijn woning aan de Moorseelse Laan een zelfgemaakt explosief was gebruikt. Een andere verdachte werd in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord. En een vliegtuig met 30 personen heeft een noodlanding gemaakt in Tanzania. En dat het tijdens het opstijgen op een zebra botste.
0: Oh.
3: Ja, door de klap met het dier raakte het landingsstel beschadigd. Het toestel moest uiteindelijk zonder werkend landingsstel landen en schoof daarna op zijn buik over de landingsbaan.
0: Weet je.
3: Nou, kom maar in met de grappen over een zebra.
2: Nee, ik vind het zielig, man.
3: Ja.
2: Vind ik heel zielig.
0: Ja, maar ik zit even te denken hoe dat dan voor. Want als je ziet ook wel eens van die landingsbanen. Dan zie je ook gewoon wel vaak ook zo'n soort zebrapad.
2: Ja, dat is waar. Ja, die ligt er nu dan één extra.
0: Ja, maar. Ja. Dus ik ook denk, what the fuck is dit? Wat een raar zebrapad is dit. Een 3D. Nee,
3: daar doelde ik op.
0: 3D-versie.
2: Ja. En dan mag je nog blij zijn dat het geen olifant was.
0: Ja, precies.
2: Want dan gaat het meer kapot.
0: Nou.

0: Yellow Spyro en Great Expectation in de Kei Goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, mooi op schema. 7:10 is het intussen geworden. Een moment voor een bakje koffie of thee. En daar hoort een lekker liedje bij. Vandaag keuze weer uit twee varianten. Deze zijn te kiezen voor vandaag.
2: Wil jij koffie?

0: Of toch liever een bakje thee?
1: Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil.
2: Nou, ga er maar aan staan. Twee prachtige liedjes. Koffie, Michael Sardou, Michel Sardou. Le Lac du Connemara of de Pumas. Zij maakt het verschil voor thee. En ik ben blij dat jij de keuze moet maken. 06-573-2203. Koffie, Michel Sardou of thee, de Pumas. Jij mag het zeggen. Wij gaan de stemmen tellen. En straks wordt een van de twee liedjes helemaal gedraaid. En die keuze ligt mede in jouw handen. Dat is mooi. Zometeen de scripts in een kei goeiemorgen. Maar eerst een dansje maken met deze 70s hit. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

0: The Script and The Man Who Can't Be Moved. In een kei goeiemorgen op Omroep Brabant.
1: Wil jij koffie?
2: De laat, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le connemara.
3: Of toch liever een bakje thee?
4: Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil.
0: Ja, twee prachtige liedjes, maar daar gaat het niet om. Want het gaat om jouw keuze. Wordt het Michel Sardou, Le Lac du Connemara? Of wordt het toch de Pumas? En zij maakt het verschil. Jij gaat het zeggen met een appje 06-573-28203. Als je dat nog niet hebt gedaan, koffie of thee? Koffie voor Michel Sardou, thee voor de Pumas.

0: vergeet die drie niet, want anders komt het appje niet aan. Wij willen toch jouw stem hebben. De verkeersinformatie. ABB is nog niet wakker, denk ik. Maar ja, ze zijn druk de schermen aan het bijwerken. Nee, er is niks. Dus,
1: maar er is
0: wel een file.
1: Wel wat kleins, ja zeker. Ja. Allereerst een algemene mededeling. Zeker voor iedereen in het westen van de provincie. Daar komt mist voor. Oh, nou, ik was er al aan begonnen.
2: Ik even kijken. Zelf.
0: Hallo?
1: Nee,
0: hallo.
1: Ja, ik dacht, we beginnen er vast aan.
0: Hallo?
2: Ja, lekker dan. Het is een Brabant voor.
0: Ja.
2: Brabants klokkie.
0: Brabants klokkie.
1: Ja, maar ik heb alleen verteld dat er mist is. Dus de rest kun je dan doen. Ja.
2: Nou, dat heb ik dan gemist. ik denk, ik maak hem even. Het is nog vroeg. Ja, dat is in het noordoosten en zuidwesten van het land. Dus ook bij jullie inderdaad. Daar kunnen mistbanken voorkomen. Maar je ziet ze vanzelf. En ja, anticipeer erop. Hou wat meer afstand. Verder al een paar korte files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht. 5 minuten vertraging bij afrit Kerkdriel. En 5 minuutjes op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Dordrecht Centrum in 4 kilometer.
0: Robert, dankjewel. Tot over een half uurtje.
2: Tot zo.
3: Omroep Brabant.
0: Ja, de mist die trekt op. En dan krijgen we vandaag nog even een lekkere zonnige nazomerse najaardag. Het is veel tekst voor te beschrijven dat het vandaag 23 graden wordt. Het is gewoon een lekkere dag.
1: Ja.
0: Het is tijd voor het nieuws. 6:30, René Snippert.
4: Het Rijk moet provinciale politici meer gaan betalen voor hun werk. Daarvoor pleit de commissaris van de Koning, Ine Adema. Een lid van de Provinciale Staten ontvangt nu maandelijks €222,50 bruto... plus een onkostenvergoeding van bijna €225. Het werk wordt volgens Adema steeds complexer en de maatschappelijke druk neemt toe. Goed nieuws voor feestneuzen, want de tulpentrans Klune in Roosendaal blijft bestaan. Eerder leek de populaire carnavalsevenement na 6 edities te stoppen, maar Stichting Carnaval Roosendaal neemt de organisatie over. Bij de laatste editie deden ruim 8000 mensen mee. De volgende editie is op 10 januari 2027. Vliegbasis Eindhoven heeft een nieuwe blikvanger, een muurschildering. Hierop zijn militairen afgebeeld die afscheid nemen als ze op missie gaan. Iets dat daar regelmatig echt gebeurt.
5: We kunnen wel zeggen dat de militairen natuurlijk al heel stoer zijn, maar stiekem ook wij huilen.
4: De muurschildering is gemaakt door Studio Giftig en is te zien bij de aankomst en vertrekhal van vliegbasis Eindhoven. Lionel Messi heeft afscheid genomen van de nationale ploeg van Argentinië. In zijn laatste interland won Argentinië met 3-0 van het West-Afrikaanse Benin. De hele wedstrijd stond in het teken van de sterspeler en dat kon je goed horen bij de Argentijnen.
6: Supina, Valeo, waar is hij? Valeo!
4: Ons commentaar, maar eigenlijk saai.
0: Ja, dat
4: is
0: zeker. Ja. Ja, Mark kan daar ook, die kan heel enthousiast commentaar geven.
1: Nou ja, nee, klopt, juist. Maar niet zo. Maar dat wordt ook in Nederland niet gewaardeerd. Als je zo doet, zeggen ze aansteller.
0: Ja, maar ik kan me wel herinneren dat jullie een keer een wedstrijd hebben verslagen. Volgens mij was het bij Studio 040 destijds, Glow. En wat toen werd overgenomen door de NOS, omdat jullie daar heel uitbundig tekeer gingen.
1: Oh, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, dat was heel leuk.
1: Ja. Nee, maar zo echt zo. Hugo!
0: Ja, nee, dat zit ik er niet echt op te wachten. Maar
1: nee,
0: het mag soms wel net even iets meer jeu hebben.
1: Ik zal meer schreeuwen vanaf nu.
0: Ja, maar jij doet het al lekker. Maar misschien moet je gewoon wat groter podium krijgen.
1: Ja, nou, ik ben te bellen. Ik ben te boeken.
0: Wil je een nummer even geven?
1: Ja, 06 573
0: 2803.
4: Nou, Messi nam ook afscheid in stijl. Hij scoorde 1 keer en gaf 2 assists. Voor 85.000 supporters in Buenos Aires zette hij zo een punt achter een interlandcarrière van 208 wedstrijden.
0: Mooi. Nou, die zien we niet meer terug.
4: Nee, tenzij je Inter Miami gaat kijken in Amerika. Maar ja, dat doen niet heel veel mensen. Deze week is het week van ons eten. Een week waarin extra aandacht is voor wat er bij ons op tafel staat. Waar ons eten vandaan komt en hoe onze eetgewoonten veranderen. Wij vroegen Brabanders wat zij eigenlijk nog vinden van de traditionele Hollandse kost.
7: Nou, ik denk 2-3 keer in de week.
8: Oh, dat is nog best een aantal keer.
7: Ja, mijn man is er gek op.
8: Wat staat er vanavond op het menu?
9: Hutspot.
8: Hutspot, kijk, Hollandse kost.
7: Ja.
8: Wat eet jij graag?
10: Friet.
8: Dat is aardappel.
4: Ja, en dat we graag aardappels eten hier, dat is niet gek. Want Brabant is met 2000 aardappeltelers de grootste producent van Nederland. En ja, dat geldt dan ook voor het eten van frietjes.
0: Oh, wauw.
1: Lekker.
0: Ja, lekker hoor.
1: Aardappels is lekker, man.
0: Ja, heerlijk. Vind je aardappels zelf lekker?
1: Ja. Gekookt, gebakken, gefrituurd.
0: Ja, dat de laatste wel, ja.
1: Gratennetje, in de uit de oven.
0: Gefrituurd, gebakken en dan houdt het...
1: Nee, je eet geen gekookte aardappels.
0: Nee, dat vind ik niet lekker.
1: Ook niet in een boerenstampot of een...
0: Nee, moet je mij niet bellen.
1: Oh, ik vind het wel lekker. Aardappels, beetje prakken, jus van het vlees wat je hebt gemaakt eroverheen. Absoluut
4: niet. Ja, heerlijk. Nee. Ja, nee. Gekookte aardappel, daar hoor je niet veel dat mensen dat lekker vinden.
0: Nee, daar hoor je niet veel meer.
4: Ik vind het
1: ook
4: heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, jullie zijn dan uitzonderingen daar op de regel, denk ik.
1: Ja, en terecht ook.
0: Ja, nee, het mag absoluut gepromoot worden, maar ik hou er gewoon niet van.
1: Nee, ja, dat is
4: hoe eet
1: ook
4: je hem het liefst dan?
0: Zeg je?
4: Hoe eet jij hem het liefst?
0: Nou, wat ik net zeg, in de volgorde van gefrituurd naar gebakken en gekookt, daar komt er. Wat ik wel lekker vind, de maken was, ik grill hem wel eens, maar dat pak ik zo'n liefst een paarse aardappel.
1: Een
0: zoete aardappel.
1: Ja.
0: Die vind ik wel lekker.
1: Dat vind ik wel
0: en dan uitlepelen. Nee.
4: Of zo'n gepofte inderdaad.
0: Ja,
4: op de
0: precies
4: barbecue.
0: Dat. Ja. Ja, dat vind ik wel lekker. Beetje zeezout erop zo.
1: Ik heb honger nu.
0: Ja. Ja, is het weer gelukt?
1: Ja,
0: is weer gelukt. Mooi. Dat doen we ook altijd. Daar hoeven we niet zo heel erg ons best voor te doen.
1: Dat is altijd alleen als jij er bent ook.
0: Oh, het ligt het dan eens aan mij?
1: Ja, het ligt aan jou.
0: Nou, fijn.
1: Maar dat is positief, hè?
0: Ja, dat weet ik, maar ik ben ook niet boos.
1: Nee, oké, gelukkig. We moeten nog heel lang.
0: Ja, precies. Ja. Tot 10 en dan nog een paar. Nog 2 weken.

0: Duffy, ja, Mercy. En ik krijg goedemorgen hiervoor nog Calorie Bad, All for Love uit de jaren 90, een boyband.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ik zeg kei goedemorgen tegen Art.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Is het Art met een D of met een T?
2: Art met een D, de dure versie.
0: De dure versie. Nou, met een T, dan ben je ook weer een kunststuk, hè? Dus dat is ook wel weer mooi.
2: Ja, die art.
0: Ja, die art. Als je kunst zou zijn, Art, hoe zou je jezelf dan omschrijven?
2: Ja, gewoon een lekkere, rustige, normale, uitziende en goed gemutste kerel.
0: Kijk, nou, zo klink je ook. Ben je op weg naar je werk?
2: Ik ben al bij mijn werk.
0: Je bent al bij je werk. Wat doe je voor werk, Art?
2: Ik ben kraanmachinist bij de Van Berkel Groep.
0: Ah, zo'n grote kraan? Zo'n...
2: Ja, rupskraan, graafmachine. Ton of 15 weegt hij wel, denk ik.
0: Ja, en wat ga je vandaag tillen?
2: Ik ga graven. De sloot moeten we dichtmaken.
0: Dus sloot dichtmaken,
2: opschonen en weer vullen met grond.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat is mooi. En, ja, het is nog donker, maar de donkere tijden beginnen weer te komen, Art, op dit tijdstip.
2: Ja, klopt, ja.
0: Heb je daar last van?
2: Nee, ik heb genoeg verlichting, dus ik kan het wel even rekken een uurtje tot het licht is.
0: Dan zie ik de kaart van Brabant van bovenaf, zeg maar voor me, en dan zie ik ergens een hele lichte plek. Dan ben jij.
2: Ja.
0: Precies. Goed. Koffie of thee, Art? Jij mag de doorslaggevende stem geven.
2: Ja, voor mij was het koffie.
0: Nou, mooi. Dan gaan we die lekker draaien, Michel Sardou. Een
2: lekkere Franse meezinger.
0: Zeker. Nou, ga jij lekker meezingen in de kraan. En dan wellicht dat je collega's hem ook mee horen. Zet hem lekker hard. En dan komt de Lac de Connemarade eraan. En wens ik jou een mooie dag vandaag. Graaf ze.
2: Helemaal goed, John.
0: Dankjewel, Art. Yo, houdoe. Dankjewel voor het stemmen. Het is koffie geworden.

0: gezellig en altijd bij je.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep Brabant.
0: Omroep Brabant presenteert
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: is echt zo'n western, hè? Die dan, vind je niet? Het laatste stukje zo, het komt alsof het uit de film komt.
1: Ja,
0: gewoon,
1: ja.
0: Ja, ik vind het wel een bijzonder liedje. Het is ook Omroep Brabant tiplaat. We hebben erop gestemd afgelopen vrijdag. Snake Skin Boots en Miranda Lambert samen met Ella Langley, die nu ook op dit moment dikke hit scoort. We gaan het zo naar de andere kant van zevenen met René. Het nieuws, waar ga je het zo over hebben, René?
2: Nou, dit is de tease. De eerste van dit wordt geveld en dat gaat wel wat geld opleveren.
1: Oh ja. En wij raden dan altijd wat het dan
0: ja, wij raden wat
1: zijn.
0: Het is. En dan mag jij meeraden in de app 06-573-2203. Als jij denkt te weten waar dit over gaat. Het is gewoon voor de eer.
1: Een veiling van een eerste van iets en het levert een auto. De eerste Ford ooit.
0: Oh, de T-Ford.
1: Ja.
0: Zo'n zwarte.
1: Ja.
0: Ja, je kon je alleen krijgen in het zwart, hè? You can get any color you want if it is as long as it is black.
1: Ja.
0: Mooie uitspraak.
1: Ja, zoiets.
0: Zoiets.
1: Ja, nee, ik zeg niet per se de Ford, maar gewoon een eerste auto van iets.
0: Ja, oké. Okay. We zitten er deze week eigenlijk al niet helemaal lekker in, René. Dus we mogen bij jou...
1: Ja, wij hopen hier nu te gaan scoren. Straks.
0: Nou, matsen, nee. Want ja, goed, Niek is altijd heel streng.
1: Ja.
0: Ja, Niek is heel streng. Ik ga jullie toch verrassen, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Het is een Van Gogh.
1: Oh! Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Ja. Het is een Van Gogh. Ja.
2: Ik schrijf hem op.
1: Ja.
0: Schrijf maar op.
2: Ja. En Van Gogh heb ik hier staan en de eerste auto van
1: Heb je Van Gogh hier staan?
2: Nee.
1: Wat doe je hier dan nog?
0: Ik zou zeggen, haal de taart maar vast. Het voelt goed. Ja. Nou, denk jij te weten of ik gelijk heb, ja of nee? Laat het even weten.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
2: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
1: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
8: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
7: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interlandcarrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
9: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal!
7: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. We gaan naar Robert Schiessen van de ABB. Goedemorgen, Robert.
11: Goedemorgen, John. Ja, volgens het KNMI zit hier mist in het noordoosten en zuidwesten van het land. Dus dat is extra alert zijn eventjes. En let op je verlichting ook. Pas je verlichting aan. En bij minder dan 50 meter mag pas die mist achterlampaan. Ja. Dat is nog niet, denk ik.
10: Nee, dat is eigenlijk beter gezegd bijna nooit.
11: Nee, dat is echt bijna nooit.
10: Dus bij twijfel doe maar niet.
11: Precies.
10: Super irritant.
11: Ja, ja, dat we het er even over hebben. Zo over de vroege ochtend.
10: Ja.
11: Ja, files staan er ook al. Op de A16 Breda Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder, 20 minuutjes vertraging. Daar een stukje verderop bij de Drechttunnel, nog eens 5 kilometer op de A16 richting Rotterdam. Daar een half uur tijdsverlies. 10 minuten vertraging op de A50. Dat was zo. Die A50 is 5 minuten geworden. Dus die ga ik niet meer voorlezen. Ik lees daarvoor de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Want daar wel geteld 10 minuten vertraging bij Oorschot. En een kwartiertje op de N285 vanuit Breda naar Klundert bij Moerdijk.
10: Dankjewel, Robert. Tot over een half uurtje weer. Zometeen in de Kei. Goedemorgen. Ja, het is, gaat toch alle kanten op wat betreft. De eerste van dit wordt geveld en dat gaat heel veel geld opleveren. Als jij denkt te weten waarover dat bericht gaat, mag je een appje sturen 06 573 2203. Vinden we leuk. Het is voor de eer, maar wie weet.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
13: Doei-doei!
12: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
8: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: 9 minuten over 7, je luistert naar Kei Goeiemorgen. Dit was Sweet en Papa Joe. Kei
1: Goeiemorgen.
0: Op deze woensdag, de 7e van oktober. Nog één dag boven de 20 graden. Qua temperatuur blijft het ook nog lang droog vandaag. Zonnetje komt er lekker bij. Pas in de avond trekken er buien over Brabant. En vanaf morgen is het dan even wat minder weer. Dan gaan we meer naar de herfst, zoals gezegd.
2: Even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 1913 wordt de lopende band uitgevonden. Door Ford, we hadden het al net nog.
0: Oh, we hadden het net
2: meneer
0: al over.
2: Ford heeft dat uitgevonden. Ford. In 1952 wordt de streepjescode voor het eerste producten gebruikt. En nog niet zo lang geleden, 3 jaar geleden, 2023... wordt Max Verstappen voor de 3e keer wereldkampioen in de Formule 1 vandaag.
0: Ja, dat is vandaag dan.
2: Vandaag
0: in 2023. Was al vroeg, want toen had hij zoveel punten dat het kon niet meer mis. Hey, die streepjescode, 1952 zeg jij, hè?
2: Ja.
0: Ja, het is echt bijzonder, want dat is echt wel iets wat we, ja, we gebruiken het nog dagelijks.
2: Ja, zeker.
0: Dus wat moet je nou zonder streepjescode?
2: Is er iets beters opgevonden?
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee, dus dat is inderdaad wel bijzonder, ja.
0: Ja,
2: ja, ja, dat is echt heel bijzonder.
0: Echt heel bijzonder.
2: Het gaat ook wel snel, altijd gewoon nog steeds piep.
0: Ja, piep.
2: En door.
0: Maar ook hoeveel informatie je eruit hebt. Ja, QR-codes zijn een beetje de moderne streepjescode, zeg maar. Maar nee, mooi. Vandaag jarig, Vladimir Poetin, 74. Zouden heel veel mensen wensen dat hij die 74 niet had gehaald. Maar het is toch gelukt. Maartje van Wegen, 76. En deze man. And we dance on. Ja, dan denk je natuurlijk iemand van One Direction, maar niets is minder waar. De man die One Direction eigenlijk een soort van heeft ontdekt, maar zeker succesvol heeft gemaakt, Simon Cowell.
2: Simon Cowell is die man van American X Factor en Idols en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Hij heeft zoveel mensen groot gemaakt, dat is echt een talent. Wel.
0: Ja, is echt, nou, hij heeft een neusje voor talent. Ja,
2: precies, maar dat is dan zijn talent.
0: Ja, dat is zijn talent en hij weet het vervolgens ook nog te vermarkten.
2: Ja.
0: Dus het is wel een apart mannetje. Als je, hij zit in al die juries ook, hè, van X Factor en zo en... weet het, America Got Talent en dat soort dingen allemaal. Het is een aparte, ja.
3: Het is, hij heeft altijd een zwarte shirt aan, toch?
0: Nou, ja.
3: Hij heeft een beetje zijn karakter.
0: Nou, hij heeft vaak een beetje gekleurde brilletjes ook en zo. Ja. Dus het is een aparte.
3: Ja.
0: Het is een aparte.
3: Ja,
0: dat
3: kan goed op tv.
0: Ja. Zeker, ja, absoluut. René, het nieuws.
4: De coalitie is opnieuw intern verdeeld over de vraag waarvan de veranderingen rondom de vermogensbelasting betaald moeten worden. Dat is box 3, waar het de laatste tijd veel over gaat. D66 en CDA die zijn het eens met de meerderheid van de Kamer dat een deel van het gat gedicht kan worden door de papieren schenkbelasting aan te pakken. Dat is een fiscaal gunstige manier om geld te schenken en daardoor minder erfbelasting te betalen. Maar de VVD die wil dat niet dat dat gebeurt. Na de verkeerschaos rond de Efteling deze week laat het attractiepark weten de overlast voor omwonenden te betreuren. Dat doen ze in een brief die gericht is aan de omwonenden zelf. Volgens de Efteling wordt de drukte geëvalueerd en wordt er gewerkt aan maatregelen om soortgelijke situaties in de toekomst te beperken. En dan, over de tease van net. Nou, die ging hierover en helaas, ik moet net als Niek streng zijn. 0 punten.
0: Ah, echt serieus?
2: Ja, morgen ga ik het goed hebben.
0: Ja,
2: linksom of rechtsom?
0: Nou ja, ik
2: met
0: dacht
2: een echt
0: berichtje van de eerste Van Gogh die werd zou gevuld.
4: Nee, dat is wel een goede gok, want dat was inderdaad ook onlangs het nieuws.
0: Oh,
4: maar
0: toch.
4: Dit gaat over de eerste Apple-computer ooit.
0: Oh.
4: Ja, die wordt geveld. Die heet de Hatfield Apple One. En daar moet flink voor in de buiten worden getast. Er zijn nog maar 75 van op de hele wereld. Dus dat helpt mee met de hoogte van het bedrag. Nou, wat ook helpt, er zit een brief in van Steve Jobs. En ze verwachten bijna $1 miljoen op te halen.
0: Een brief van Steve Jobs?
4: Ja,
0: dus,
4: die zit er ook bij.
2: Stop doen.
0: Stop de stekker in een stopcontact. En druk op het appeltje.

0: vindt 2000 euro voor een iPhone al belachelijk.
1: Ja, dat is ook wel veel geld, ja.
0: En deze die doet het dan waarschijnlijk niet eens meer.
2: Goeiemorgen.
1: Goeie vraag.
0: Ja.
1: Ga ik even opzoeken. Ik denk dat hij nog wel doet, toch?
0: Update. We moeten updaten.

0: Texas Black Eyed Boy. En ik kijk, goedemorgen. Het is woensdag vandaag. En aanstaande zondag staat er het marathon op het programma in Eindhoven. Erik is begeleider op de Doe-boerderij. Dat is een zorgboerderij waar hij Mart helpt. En die had een bijzondere wens, namelijk fitter worden. En samen zijn ze de uitdaging aangegaan om de halve marathon van Eindhoven te lopen. En ja, dat is dus aanstaande zondag. Erik, kijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja,
1: ja.
0: Inderdaad, wat je zegt. Ja, dat klopt. Wij zijn hier ook altijd begaan met de marathon. Ook een aantal gelopen, een aantal mensen hier, waaronder ik zelf ook wel. Dus ik weet dat die laatste week altijd heel belangrijk is. Vooral niet zozeer fysiek, maar wel mentaal.
1: Ja, zeker. En zeker als je gaat kijken naar een jongen zoals Mart. Ja. Veel spanningen. En kan ik het wel? Ga ik het redden?
0: Ja.
1: Zo hebben we afgelopen zondag de laatste training gehad. En ik moet zeggen dat we er tegenaan gaan knallen en dan moet het helemaal goed komen.
0: Ja, even over Mart, hè, want Mart is er nu niet bij. Jij bent zijn begeleider. Wat is Mart voor type?
1: Mart is een heel energieke jongen. Maar ook een jongen die altijd heeft gehoord van, hey, zou je dat wel doen? Gaat het wel lukken, denk je? Doe maar het niet. Dus
0: en waarom is, waarom is dat, Erik? Wat heeft Mart?
1: Mart heeft een lichtverstandelijke beperking. En daarbij komt vaak kijken dat mensen ook ze vaak overschatten, maar soms ook onderschatten. En vaak overschatten op het niveau, als het ware.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je met hem een gesprek aangaat, nou ja, dan is het niveau vaak te laag om echt een goed gesprek met hem aan te kunnen gaan. Omdat hij het gewoon niet snapt, als het ware. Maar vaak onderschat je hem op het fysieke. En dan op het moment dat je als begeleider erbij kan zijn om het mentale stukje te helpen, als het ware, dan kan hij ook de dingen die de zaken normale mensen ook kunnen. Dus fysiek is op meestal niets mis mee. En op het moment dat daar iemand langs staat die hem daarbij helpt, dan zoals je kunt zien, kan hij best wel veel. We hebben ook de 10 miles gelopen. Afgelopen zondag de 18 kilometer al gehaald.
0: Ja.
1: Dus die 21 gaan we ook zeker redden. En zeker op het moment dat er zoveel adrenaline bij komt kijken die dag, gaat het helemaal goed komen.
0: Ja, want jullie zijn natuurlijk ook in training gegaan. En je zegt net de onverschatten en onderschatten zichzelf. Overschatting is dan in dit geval natuurlijk ook ligt wel om de hoek. Want een half marathon is niet niks.
1: Zeker.
0: Hoeveel had Mart gelopen voordat jullie met trainen begonnen?
1: Een sprintje. Eigenlijk vrij weinig. En wij zijn echt vanaf nul begonnen.
0: Ja.
1: En zo zijn wij. En wij kijken nu ook samen altijd terug van, hey, weet je nog die 1 kilometer dat je al eigenlijk langs bestond? Of de keren dat je zei dat je een blessure had, terwijl je eigenlijk geen blessure had, maar eigenlijk gewoon geen zin had om te lopen. En dat zijn de mooie momenten om terug te gaan kijken. En te kijken van, want je zegt een stukje fitter worden, maar het is ook vooral een stukje mentaal weerbaarder worden. En leren van, wat kan ik wel en wat kan ik niet? Waar zijn mijn grenzen? En daarbij helpen wij graag onze mensen op onze doelboerderij.
0: Ja, want als je eenmaal die halve marathon hebt gelopen, dan kan je wel zeggen dan dat je mentaal iets aan kunt. Want het is niet niks.
1: Zeker.
0: Je zegt zelf al, je komt onderweg toch wel een aantal keren tegen. Ja. Denk ik, hier heb ik geen zin meer in. Hey, hoe was dat voor jou? Want jij bent zijn begeleider, maar jij laat hem, je zit er niet in de auto naast. Jij loopt met hem mee.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb zelf voor de zorg ben ik personal trainer geweest, afgestudeerd als.
0: Oké.
1: Dus ik ben altijd al wel fit geweest. En voor mij was dit ook weer een leuke uitdaging om even aan te kijken van, tot waar ligt mijn grens weer en hoe kan ik die gaan combineren samen in de begeleiding bij Mart. Dus,
0: Is er een moment geweest, Erik, waarop je dacht, dat gaat hem niet worden? En wanneer was dat?
1: Heb toevallig dat is alweer 2 weken geleden, de 10 miles gelopen samen met hem.
0: Ja.
1: Maar toen heb ik mijn steunzoltjes ingehouden. En na 5 kilometer kreeg ik al heel erg veel last van mijn voeten. En die steunzoltjes heb ik net een 3 maanden, 4 maanden. En toen dacht ik, dit gaat hem niet worden. En eigenlijk tot aan zondag rust gehouden en zondag weer gaan lopen. En gelukkig geen last meer naar fysio nog geweest ondertussen. Maar ik dacht echt, dit gaat er niet worden. Maar gelukkig alles goed en wij zijn er gewoon helemaal klaar voor.
2: Is het doel gewoon uitlopen, Erik? Of hebben jullie er ook een tijd op geplakt met z'n tweeën?
1: Het doel is echt uitlopen en genieten van de weg ernaartoe. Dus
2: Ja. Is ook, want ik denk dat dat voor 80% van de mensen is. Kijk, je hebt van die strebers die willen dan per se onder de 2 uur, onder de 1,40, onder de dit, onder
3: zijn
2: de dat.
3: Zijn er stiekem wel heel veel,
2: dat,
3: hoor.
2: Ja.
1: Nee,
2: ja.
1: Dat is het doel inderdaad niet. Wij hebben gewoon lekker, we gaan lekker lopen. En waarschijnlijk, onze tijd ligt nu op 6,5 minuut, 7 minuten. En we gaan gewoon lekker uitlopen en dan gaat het helemaal goed komen.
2: Heerlijk,
1: en daarna gaan we lekker samen hapje eten. Ik heb hem beloofd om lekker rechts nog een flink biefstuk te gaan eten. Dus dat gaat helemaal goed komen.
3: Ja, en ik begreep dat ook zeg maar toch echt wel een soort van worst zeg maar, voor hem houden is. Want daar houdt hij heel erg van. Hè?
1: Kleine stukjes motivatie inderdaad. En weten wat je doet. Ook sowieso tijdens het lopen is het belangrijk om hem mentaal te blijven steunen.
3: Ja.
1: Zowel van tevoren, zag ik bij de 10 miles ook, is hij gewoon heel erg gespannen. Ik ben de betrouwbare factor dan op dat moment. En ik ga zorgen dat hij dan zich op dat moment gewoon ontspannen voelt. En klaar is om mentaal te kunnen.
3: Ja.
1: Kijk, het fysieke stukje lukt gewoon. Hebben we voor getraind. Hebben we bijna een jaar voor getraind. Alleen het is constant op dat mentale vlak, heeft hij ondersteuning nodig. En op het moment dat goed staat en veilig is en betrouwbaar is, kijk, dan kan hij het fysiek ook gewoon. Dus,
3: nou, het klinkt alsof alles in kan en kruiken is. We gaan jullie heel veel succes wensen, Erik. Dank je wel. En de marathon is ook te volgen zondag de hele dag via Omroep Brabant op tv live. Heel veel succes, Erik, en de groeten aan Mart.
1: Dank je wel.
3: Dank je wel. Dit is One Republic en Run.

0: Run. Aanstaande zondag allemaal in Eindhoven, de Eindhovense marathon. Nogmaals, te volgen hier bij Omroep Brabant natuurlijk, live op tv. En ook op de radio besteden we daar aandacht aan. We gaan zo naar het nieuws. René, waar ga je het over hebben?
1: Nou, zelfgemaakt explosief ontploft op een auto en het record voor te hard rijden is gebroken in Frankrijk.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Brabant, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter in Tilburg of naar onze megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
5: Dit smaakt naar meer.
6: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
8: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
9: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
8: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
9: Koppens biedt veel meer.
8: Kom langs in Volkel.
9: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
13: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: En voor de verkeersinformatie hebben we vandaag het genoegen van Robert Giesen van de ANWB. Robert, goedemorgen.
15: Ah, John, goedemorgen. In het noordoosten en zuidwesten, daar kan de dag mistig beginnen. Oppassen dus in het verkeer voor die mistbanken. Verder al file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 7 kilometer vanaf knooppunt Zonzeel duurde bijna een half uur langer over. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein weer 9 kilometer langzaam rijden. A59 Zonzeel Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Drunen-West en Nieuw-Kuik in de vorm van 5 kilometer file. En op de N285 vanuit Breda naar Klundert, 3 kilometer file tussen Zevenbergen en Moerdijk. Ook daar bijna een half uur vertraging.
0: Oké, okay, dankjewel weer.
16: Omroep Brabant.
0: Vandaag nog even genieten van een zonnige zomerse najaarsdag. Het wordt 23 graden vandaag. Zometeen uitgebreid weer met weerplaatsen over de verloop van de komende dagen. 8:02. We gaan naar het nieuws. René Snippert.
1: Op een geparkeerde auto in Eindhoven is vanochtend een zelfgemaakt explosief afgegaan. Buurtbewoners hoorden een harde knal. Het voertuig raakte dan ook flink beschadigd. In de voorruit van de auto ontstond een groot gat. Bij zeker 1 op de 3 scoutingsgroepen in Brabant is een wachtlijst. In totaal wachten bijna 700 kinderen op een plek. Ook in Berkel en Schot zitten de groepen vol. De scouting vreest dat kinderen daardoor voor een andere hobby kiezen en later ook minder snel zullen doorstromen naar een rol als leiding. En ze ergeren zich behoorlijk in Roosendaal. Op een parkeerplaats staat namelijk al jarenlang een verwaarloosde auto. En volgens de buurt doet de gemeente er niks aan. Dat deze auto er al lang staat, dat is ook goed te zien. Het mos zit overal en het onkruid groeit volop.
0: Dit is de bedoeling dat je nu iets hoort, maar er staat...
17: Bijna, geef het nog 3 seconden.
0: Ja.
17: Let op.
18: Kijk er al jaren op uit dus. Jaren.
17: Ja. Ja, straks is hij er gauw als ik.
18: Denkt hij jou op 8? Ja, zeker, hè? Ja.
19: 8?
18: Ja, echt. En we kunnen de banden wel lek prikken, maar ja.
19: Dat mag niet.
18: Dat doet ook niet. Nee, nee.
20: En niemand weet van wie die is.
19: U heeft al vaker met de gemeente gebeld, erover.
17: Oh, zo vaak.
19: Ja?
17: Ja, gewoon daar ben je er eerst van.
20: En iedere keer kun je dat melden bij de gemeente.
17: Plusje.
1: Zolang de auto intact is, is er geen juridische mogelijkheid om het voertuig weg te slepen. De Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te helpen. Ze zijn vooral de eerste dagen nodig, zegt het CDA.
21: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve en daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
1: Over 4 jaar zouden dat er 130.000 moeten zijn. Het kabinet is positief over het plan. En dan gauw naar Frankrijk, want daar heeft een Zwitser van 48 jaar afgelopen weekend de zwaarste snelheidsovertreding ooit begaan. Hij werd geflitst met zijn Porsche 911 GT3... terwijl hij 312 kilometer per uur reed. Ja, je mag de 130, dus even rekenen. Dat was bijna 200 kilometer per uur te hard. Nou, dat grapje kwam ook wel duur te staan. Zijn rijbewijs werd ingenomen. Hij riskeert een maandenlange celstraf. En zijn voertuig wordt misschien definitief in beslag genomen.
0: Ja, maar er zit nog een staartje aan. Want ik heb er toevallig gelezen. Het zou zo kunnen zijn dat hij wordt vrijgepleit door een advocaat. Omdat de meetapparatuur die ze daarvoor gebruiken, die is geëikt tot 250 kilometer per uur. Ja.
22: En maar dan krijgt hij alsnog wel een boete tot 250, nee, toch, neem ik aan?
0: Nee, want dan is de hele meting ongeldig. Want
22: dus kan... eigenlijk is de boodschap, ga harder rijden dan 250 kilometer per uur.
0: Ja, nee, het verhaal is nog iets langer, want ze hebben nieuwe apparatuur en die is geëikt tot 300 kilometer per uur. Maar ook daar zit hij boven. En dat geldt ook in België, want daar is een soortgelijk geval geweest vorig jaar, waarbij iemand ook boven de 300 kilometer per uur reed. Dus inderdaad, wat jij nu zegt, op basis daarvan kan je zeggen, als je al te hard rijdt,
22: ga dan maar.
0: Ga dan, zeg maar, echt tot het...
22: Ja, dus wat ze zouden moeten doen, ze zouden ook dit soort autofabrikanten, gewoon elke keer als er een auto wordt aangehouden die harder rijdt dan 180, want dat is al nergens nodig.
0: Ja.
22: Gewoon ook een boete naar de fabrikant. Zorg maar dat die dingen gewoon niet zo hard gaan.
0: Ja, dat is
22: nergens
0: voor
22: nodig.
0: Nee, dat klopt. Maar je wilt, ja, ik snap het, maar.
1: Het is wel echt hard, hè? 200 kilometer per uur te hard. In België was het trouwens ook al eerder gebeurd.
0: Ik wil het niet goed praten, hè, maar je koopt zo'n auto. En als je dan denkt, als er ergens een keer. Kijk, in Duitsland mag je dat gewoon. Dus,
22: mag je 300 rijden in Duitsland? Ja, maar niet echt. Dat kan misschien op 1 of 2 stukjes nog. Nee, daar is al zoveel. Je op
0: veel meer stukken kun je dat doen.
22: Nou, rij allemaal 300. Boete deelt John graag met je.
0: Nee, dat zeg
22: allebei
0: ik niet.
22: Allebei
0: dat
22: de helft. Niet. Allebei de helft.
0: Nee, want dadelijk krijg je. Jordi, je hebt al. Oh, wat gaat hier nou? Het is toch ook niet te geloven?
22: De computer heeft
0: toch weinig zin. Maar
22: dat geeft
0: vandaag
22: ook niks.
0: Nou, goed.
22: Het is ook woensdag voor de computer.
0: Jazeker. We gaan zo meteen naar Weerplaza.

0: Matthew Wilder en Break My Stride. We gaan naar het weer met Weer Plaza, Johnny Willemsen. Kei, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is nog één dag genieten, hebben wij onze luisteraars verteld, tot op heden.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik hoop niet dat jij daar gaat ontkrachten.
1: Nee hoor, het is heel rustig weer momenteel buiten, nauwelijks wind. In het westen van de provincie zit nog wat mist, maar dat gaat ook daar optrekken. Er komt overal de zon tevoorschijn. En dan wordt het vanmiddag zo'n 21 graden in het westen tot 23 graden in het oosten van de provincie. Weinig wind, behoorlijk wat zon. Echt een heerlijke najaarsmiddag nog.
0: Nou, heerlijk. Daar gaan we lekker van genieten. Hoe verloopt de avond dan, Johnny?
1: Ja, nat. Het gaat vanuit het zuidwesten regenen. En zelfs kans op wat onweer. Het kan ook flink doorplensen in de loop van de avond. En ook vannacht regent het nog een tijdje. Er steekt ook een stevige noordwestenwind op. En die noordwestenwind die is er morgen ook. Maar het weerbeeld morgen is niet eens zo slecht. Best wel veel zonneschijn, af en toe een bui. Maar het wordt maar 15 graden. Met die stevige noordwestenwind voelt het nog wat kouder. Dus het temperatuurcontrast met vanmiddag is wel behoorlijk groot.
0: Heel veel mensen die vinden dat helemaal niet zo erg. Want dan kunnen ze eindelijk hun nieuwe winterjas uit de kast halen en eens een keertje aandoen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat spreekt niet voor mezelf, maar ik hoor dat ze in mij omgeven.
1: Nee, voor mij is het voor vanmiddag nog prima voor de komende weken. Ja. Maar helaas, het is niet zo. We gaan naar 15 met wisselvallig weer. Ook vrijdag staat de regen op het menu. En ook het weekend een aantal buien, maar ook wel ruimte voor de zon. Ja. Daarna wordt het wel weer wat rustiger, maar we gaan niet meer naar de 20 graden.
0: Nee, nou oké, dat is op zich ook normaal voor de tijd van het jaar. Maar goed, we hadden het beide liever anders gezien. Op de iets langere termijn, wat voor weer kunnen we dan verwachten, Johnny?
1: Ja, volgende week dus grotendeels droog. Kan wel een keer een buitje vallen, maar de hoofdmoot is volgende week weer droog. De temperatuur gaat ietsje omhoog, dus ik denk een graad of 17 overdag. En verder krijgen we weer wat rustiger weer. Dus die wind die is morgen heel erg aanwezig, maar ook vrijdag en in het weekend wel. Maar volgende week is er weer veel minder wind. En dat betekent in oktober dat het ook wel weer eens een keer mistig kan zijn. Dus dat staat er voor volgende week op
0: het
1: programma.
0: Nou, jullie houden het voor ons allemaal in de gaten. Ik wens jou een fijne dag, Johnny. Tot de volgende.
1: Oké. Okay.
0: Dankjewel. Hè.
2: Woensdag. Gehaktdag.
0: Ja, het is, zal je niet ongaan zijn. Het is woensdag vandaag. Betekent de woensdag gehaktdag. En er is weer iets gemaakt door Mark. En dat betekent dat er zijn twee liedjes door de gehaktmolen gedaan.
3: Ja, zeker. Lekker hakken.
0: Lekker hakken.
3: Ja, lekker. Kwijt. Die liedjes in stukjes.
0: Likjes in stukjes. En de bedoeling is dat jij gaat raden welke twee liedjes door de gehaktmolen zijn gegaan.
3: Ja, en laat ik het zo zeggen. Het heeft te maken met wat je net allemaal hebt gezegd.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Nou, oké, daar heeft het mee te maken. Klein hintje. Nou, dan gaan we eens luisteren naar wat er door de gehaktmolen is gegaan.

0: Ja. Twee titels of twee artiesten. Ja. Of een titel en een artiest.
1: Rekenen
0: of...
1: we allemaal goed.
0: Dat is allemaal goed.
1: Ja, ik denk dat we hem nog één keer moeten
0: laten horen. Voor de zekerheid?
1: Voor de zekerheid,
0: keer?
1: Okay. Ja.

0: Ja, dus voor de duidelijkheid, de titel van de plaat is ook goed. Je hoeft er niet per se de artiest bij te zeggen.
1: En, nee, één van de twee.
0: Eén van de twee, ja. Dus wat hebben we zojuist laten horen? Welke twee liedjes? De titels of de artiest? Je mag het appen 06 573 28.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Michael Bublé en Everything. En een kei goeiemorgen. Het is vandaag
1: woensdag. Gehaktdag.
0: Chris, een hele goeiemorgen.
2: Kei goeiemorgen.
0: Kei goeiemorgen. Ja, het is woensdag gehaktdag. Kijk je altijd uit naar de woensdag?
2: Ja, het is altijd een leuke dag.
0: Ja, en waarom is het een leuke dag?
2: Nou, genoeg dingen te doen. S'avonds zie ik allemaal mensen. Ik zing namelijk op een koor. Dus oh. Dan, en we zoeken nog mensen.
0: Oh ja, nou...
1: Doe even een oproepje op de radio.
0: Ja, ik ben nou op de radio. Waar zoek je ergens mensen, Chris?
2: Ik zing dus bij het popkoor Sparkle in Eindhoven. Ja. En leden zijn altijd welkom.
0: Oké, en waarvoor kunnen mensen daar... kunnen mensen meer informatie vinden op een social site of een website misschien?
2: Ja, sparkle-eindhoven.nl.
0: Oké,
1: en wat zingen jullie dan?
0: Ja.
2: Vroeger zei ik van Bach tot Queen.
0: Ja.
2: Ja, Bach is er de laatste tijd iets uit. Maar het is heel breed. En het gaat van hele kleine liedjes tot hele grote liedjes.
1: Dat klinkt wel leuk, toch?
0: Ja, volgens mij is het heel ontspannend ook om in een koor te zingen.
2: Ook. En gewoon ook gewoon keigezellig.
0: Ja, oké. Okay. Dus de gezelligheid staat voorop. Waar moeten mensen aan voldoen? Moeten ze een beetje kunnen zingen of maakt het niet uit?
2: Een hele hoop mensen denken dat ze niet durven zingen of niet kunnen zingen. Ja. De meeste mensen kunnen wel zingen. Dus kom gewoon langs en kijk of dat het leuk is en kijk of dat het lukt. Want het is ook, ja weet je, oefenen, zingen is ook iets wat je oefent.
0: Ja, dat is zeker. Ja. Nou, ik heb aan mij niet besteed, maar ik heb andere kwaliteiten, denk ik dan hoor. Denk ik.
1: Dat hoe is het, John? Ja. Oh. Nou, opgelost, kan gewoon.
0: Kan gewoon, hè?
1: Ja, inschrijven.
0: Ja, nou. Zullen we het over spelletje hebben?

0: woensdag. Gehaktdag.
1: Christy, jij dacht het te weten. Welke twee liedjes zitten hierin?
2: Ik dacht te horen It's Raining Men en Stare Into the Sun.
1: Nou! Ja, dik applaus.
3: Ja, zeker.
1: Ja, absoluut. Want het was niet de makkelijkste opgave. Mark had hem al gemaakt en zei, het gaat niet makkelijk worden.
3: Dat is ook wel eens leuk, want dan weten minder mensen het. Dan maak je meer kans om te winnen.
1: Ja,
3: dus dat is ook goed.
1: Nou, je bent de winnaar, Chris. Dus dat betreft komt het helemaal goed. En wellicht levert het je ook nog extra nieuwe leden op. En voor de Sparkle pop...
3: Dinges.
1: Sparkle-eindhoven.nl. Nou, we kunnen het niet vaak genoeg noemen. Leuk dat je even naar uitzending wil komen, Chris. En ik wens jou een mooie woensdag. En zing ze dan vandaag.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel. Dag. De Commodores. Ja, die kunnen ook een potje zingen. Met Lionel Richie natuurlijk. En dit is een keigoeie morgen op Omroep Brabant. Voor die woensdag, de gehaktdag. En Night Shift.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
12: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
15: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
14: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
16: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee
14: op. Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
17: Dankjewel. Nou, ze had een beetje haast, leek het wel.
18: Ja?
17: Als je haast hebt, Robert, waar moet je dan vooral niet zijn op de weg?
18: Nou, het is op verschillende plaatsen. 147 kilometer in onze regio. Het kan mistig zijn, dat hoorde je ook al in het nieuws. Ik vertel niks nieuws. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartiertje vertraging bij Kerkdriel. Kwartier vertraging ook omdat de linkerrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht dicht is bij knooppunt Del. Daar 9 kilometer file door werkzaamheden. Kwartiertje extra op de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. En bijna een half uur vertraging op de A27. Als je vanuit Breda naar Gorkum rijdt, kom je in 15 kilometer file tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. Dan nog 10 minuten oponthouden op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot. 10 minuten extra op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Daar staat de file tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen en is 8 kilometer. En een kwartier vertraging bij Moerdijk als je over de N285 vanuit Breda naar Klundert rijdt.
17: Oké, dankjewel weer Robert. Tot over een half uurtje. Tot zo. Zometeen in een kei goeiemorgen. Een raccoon komt eraan. En we gaan het hebben over karikaturen. En dat is misschien wel leuk, want als jij denkt, hé, dat vind ik leuk, karikatuur zou ik graag hebben van mijzelf. Dan zou ik zeker blijven luisteren. Want het kan zomaar zijn dat je straks die kans krijgt om een karikatuur van jezelf te winnen.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar Dexcom.

0: ook slim zaken doen? En check odido.nl/business.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
7: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
5: Voordeelhaadjes.nl.
8: Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Kei. Goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Raccoon, happy family.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Op deze woensdag, de 7e van oktober.
2: Als jij moet kiezen, John.
0: Ja.
2: Engelse raccoon of Nederlandse raccoon? Je moet kiezen.
0: Je moet kiezen?
2: Ja.

0: Want het is allebei goed. Er is eigenlijk geen fout antwoord, maar je moet kiezen.
1: Ja. Ga ik voor Nederlands.
0: Echt, ja?
1: Ja.
0: Oh nee, ik ga toch voor het Engels wel.
1: Ja?
0: Ja, met Love You More, Happy Family.
1: Ja.
0: Feels Like Flying. Ja, dat is toch meer... Nee, je hebt al Nederlands gekozen. Ja, je mag zonder teruggrabbels.
1: Je dwingt me tot een keuze. Ja. Moet ik dan dus eerst
0: maar er is geen foute keuze.
1: Nee, maar weet je wat ik wel heb met de teksten van Raccoon? Bart, die kan ongelooflijk mooi poëtisch schrijven. En dat dan ook heel goed in de zang ten uitvoer brengen.
0: Zeker.
1: En dat kan dus ook in het Engels. Normaal zou ik zeggen, Engels is een mooiere taal, omdat je er met minder tekst meer kunt zeggen. Maar ik vind het wel heel mooi, omdat er te weinig van dit soort Nederlandse liedjes zijn eigenlijk.
0: Ja, dus ik vind Dicht bij het vuur bijvoorbeeld ook prachtig. Hè? Daar gaat het niet om.
1: Nee.
0: Maar nou ja.
1: Nee. Nou goed. Ja. Maar het leuke is, ze doen het allebei.
0: Nee, dus precies. Dus ja, je hebt best of both worlds.
1: Precies. Het is vandaag nog even genieten. We hebben het juist gehoord van Weerplaza. Johnny Willems die vertelde het al. Het wordt een zonnige dag, boven de 20 graden. Het blijft lang droog. Vanavond dan trekken er flink wat buien over. Er kan er onweer bij zitten. En vanaf morgen is het iets minder. Maar morgen valt het nog wel mee. Valt het. Ja. Alleen de temperatuur is wat lager. Maar gewoon weer droog.
0: En een buitje. Een klein buitje. Maar...
1: buitje, maar wel eventjes wel iets warmer aankleden.
0: Even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 1919 wordt de oudste vliegtuigmaatschappij ter wereld opgericht.
1: Oh.
0: En dat is KLM.
1: Is dat de oudste ter wereld zelfs? Oh, wat goed.
0: In 2001 valt Amerika Afghanistan binnen. En in 1840, lang geleden, doet koning Willem I afstand van de troon.
1: Ja, en dus vandaag ook nog dag van de frappé. Dag van het Canadese bier. En dag van de kool. De kool, ja. Er zijn heel veel koolsoorten.
0: Zeker.
1: Ja, echt heel veel kool.
0: En ze doen allemaal mee vandaag.
1: Allemaal. Ze zijn allemaal mee. René doet ook mee vandaag.
2: Ja, Jong Oranje die heeft zich op de valreep geplaatst voor de play-offs van de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger rekende in de slotronde van de groepsfase laat af met Bosnië en kreeg later nog de reddingsboei aangereikt van groepswinnaar Noorwegen. De boosheid en teleurstelling over het plan om de personeelskorting af te schaffen is groot bij veel bekende bedrijven. Het AD sprak met veel werknemers, onder andere de Jumbo hier in Brabant. En ook overal voelt het als het onnodig afpakken van een zeer welkom extraatje.
1: Ja, we hadden het hier gisteren samen even over. Ik las het bericht dat het eraan zat te komen. Dat ze dat serieus van plan zijn. Nee, voor de duidelijkheid. Dus je mag als werkgever mag je 20% personeelskorting geven.
0: Ja, dus bijvoorbeeld als je werkt in een bakkerij mag je 20% korting geven op het brood. Als je bij een kledingwinkel werkt mag je 20% korting geven op de kleding.
1: Ja. En toen zeiden wij van, waarom wordt dat weer afgepakt? Hè? Wat is dat de achterliggende de gedachte van. En toen zei je, mensen werken al hard en alles is al steeds duurder.
0: Ja, maar het is dan, dus de belasting die je dan over die 20% niet betaalt.
1: Ja.
0: Die willen ze toch hebben
1: ze
0: bij
1: hebben.
0: Het kabinet.
1: Ze willen alles hebben.
0: Ja, alles afpakken.
1: Ja, alles afpakken.
0: Ja.
1: Dus ik snap die verontwaardiging wel heel erg.
2: Ja, tuurlijk, want het voelt heel dichtbij natuurlijk.
1: Tuurlijk, absoluut. Ja.
2: Chocomel die krijgt het exclusieve merkrecht op het gebruik van de gele kleur op de verpakking van chocolademelk. Een Spaanse concurrent wilde het Nederlandse drankje qua pak kopiëren, maar dat mag niet van de rechtbank. Het specifieke chocomel geel zal dus voor altijd chocomel zijn.
0: Ja, wel goed bedacht toen dan. Dan pakken we deze geel.
2: Ja, het is heel herkenbaar.
0: Ja, heel goed.
1: Hey, die pakken ze niet af.
2: Hey, leuk.
0: Moet jij eens opletten.
1: Ja.
0: Ja hoor.
1: Ja,
0: halen ze ook goed 20% van het geel af.

0: Fool's Garden Lemon Tree. En daarvoor nog die prachtige plaat van Jazz. The Only Way Is Up. Het is 9:10. We gaan straks iets doen. Je gaat iets leuks doen, Mark.
1: Zeker.
0: Daarvoor is het handig om alvast leuke foto's te krijgen. Dan praat ik niet over jouw foto of over mijn foto. Ook leuk natuurlijk.
1: Dat is ook leuk.
0: Maar vooral naar onze luisteraars die een foto van zichzelf of van hun geliefde insturen via de app.
1: Of misschien samen, dat mag
0: of
1: ook.
0: Samen, dat kan inderdaad ook. Want zometeen is hier Harold Hugenholz. Hij is de gast, hij is karikatuurtekenaar. Hij heeft nu ook een hele leuke expositie, daar gaan we het straks ook al even over hebben. En die kan heel snel karikaturen maken. Dus stuur je foto in de app 06-573-28203. En dan maken wij misschien wel een karikatuur van jouw foto. En die sturen we natuurlijk later dan ook weer op naar jou. Dus dit is jouw kans. Je ziet het wel eens op vakantie ooit, of ergens in de stad, of dat je van die leuke dingen ziet. En denk je van, die zou ik ook wel eens willen hebben.
1: Nou, dat kan nu.
0: Of je zou willen weten, wat wordt er bij mij uitvergroot? Hè? Want het is natuurlijk een karikatuur, wordt er altijd één of twee dingen worden dan net even wat groter gemaakt. Nou, dan is dit jouw kans om je foto in te sturen. Dus 06-573-28203. Foto van jezelf, van je geliefde, van je vader, van je moeder, van je broer, van je zus. Het mag allemaal, iedereen mag het zijn. Het vinden wij leuk. Gaan we daar Hugo vragen om een, of Harold en Hugenholz vragen om daar een mooie karikatuur van te maken. Er komen al leuke foto's
1: binnen. Ja, oké, heel fijn.
0: Dat is altijd leuk om de reacties te zien. Dus zometeen in een kei goeiemorgen. Je hoort ook Hanson Bo.

0: Handsome Poets, Sky on Fire. Nou, er komen leuke foto's binnen die we straks wellicht gaan gebruiken voor een karikatuur. Dus je hebt nog eventjes de tijd om je foto in te sturen. 06-573-2203. Harold Hugendols intussen in de studio. En die gaat straks misschien wel van jouw plaatje een karikatuur maken. En dan zie je jezelf toch weer op een andere manier. René, waar ga je het zo over hebben in het nieuws?
1: Nou, man aangehouden voor een aanslag. En weten jullie wat een burgemeesterontbijt is?
0: Het zal vooral heel uitgebreid zijn, denk ik. We zien wel een hele luxe, fijn, lekker ontbijtje voor.
2: Ik denk niet dat je de burgemeester gaat opeten, maar zo klinkt het wel.
1: Ja, ik ga je zo vertellen wat het is.
0: Oké, nou, ben benieuwd.
3: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
4: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
3: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
4: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
7: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
8: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
9: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
10: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: Robert Gries is van de partij deze ochtend voor de gezelligheid, maar ook voor de informatie over de files op de weg.
11: Jazeker.
0: En hoe is het deze woensdagochtend, Robert?
11: Ja, druk wel. 140 kilometer toch weer bij elkaar. Aan een paar plaatsen loopt het behoorlijk vast. Nu zijn er werkzaamheden aan de gang op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Die spelen het verkeer parten hoor. 12 kilometer tussen knooppunt Hintham en knooppunt Delm met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 20 minuten oponthoud op de A16 Breda en Rotterdam bij Dordrecht. 20 minuutjes op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum kan je file rijden over 14 kilometer tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Die file kennen we wel. Bij Ravenstein staat hij weer vanaf knooppunt Valburg, 9 kilometer. En op de A59 Zonzeel Den Bosch, 20 minuten vertraging tussen Waalwijk en Vlijmen. En ook de N285 doet de hele ochtend al mee. Vanuit Breda naar Klundert, altijd nog 2 kilometer file bij Moerdijk. De vertraging is afgelopen. Nu nog 10 minuten.
0: Robert, dankjewel weer.
11: Alsjeblieft weer.
5: Omroep Brabant.
0: Ja, vandaag genieten we nog even van zonnige en een zomerse najaarsdag. Het wordt zo'n 23 graden vanmiddag. Vanavond dan neemt de bewolking toe. Volgt er een flink gebied met regen. Dat kan even pittig eraan toe gaan. Er zitten ook wat onweersbuien bij mogelijk. Koelt af naar 11 graden. Morgen dan half bewolkt en lagere temperaturen. Dat hoeft richting de 14, 15 graden. Het is 8:58. We gaan naar het nieuws met René.
1: De politie heeft gisteren een man van 26 uit Helmond aangehouden voor betrokkenheid bij een aanslag op een huis in Eindhoven in 2020. Een jongen van 16 raakte toen ernstig gewond nadat bij zijn woning aan de Moreelse Laan een zelfgemaakt explosief was gebruikt. Een andere verdachte in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord. Een Eindhoven stel van wie de foodtruck was gestolen krijgt hulp van een ondernemer uit Drunen. Die stelt tijdelijk een frietkraam beschikbaar. De foodtruck werd op klaarlichte dag gestolen bij winkelcentrum Kastelenplein. Via crowdfunding is inmiddels ruim €12.000 opgehaald voor een nieuwe wagen. Meer hierover lees je bij ons op de web en app. Een man van 45 uit Erp is gisteravond bij Berlicum aangehouden nadat hij 134 km per uur reed over de N279. Daar geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De man bleek onder invloed van alcohol en drugs en weigerde daarna bloed af te staan. Zijn rijbewijs is voorlopig ingenomen. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is bij bewustzijn na haar mislukte executie van vorige week. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie, maar bleef ademen. Je hoort Erik Mouthaan van RTL.
12: De arts die hiervoor verantwoordelijk was in Tennessee lukte het eerder dit jaar bij een andere gevangene ook al niet om tot een executie te komen. Dus het gaat regelmatig mis.
1: In totaal ging het landelijk 19 keer mis vorig jaar. De mislukte executie van Pike bracht veel teweeg. Het haalde het wereldnieuws en de hoogste baas van de gevangenis is zelfs opgestapt.
0: Ik vind wel dat het een heel groot verhaal begint te worden.
2: Zeker als jij zegt het is al 19 keer misgegaan vorig jaar.
0: Ja.
2: Waarom is dit dan zo'n groot verhaal?
0: Ja, precies.
2: En waar zijn die andere 18 keer dan? Want die heb ik niet zo groot in het nieuws gezien.
0: Nee, dat klopt. Nee, daar heb je helemaal niks over gehoord.
1: Dat zij ook volgens mij de eerste vrouw sinds 200 jaar was die ter dood veroordeeld
0: omdat
1: is. Dat
0: het een vrouw is. Maakt het dan bijzonder.
1: Dat denk ik wel. Okay. Nee, nou. En dat het mislukt is en dat ze nu zoiets hebben van goh.
0: Nou ja, mislukt niet. Dus het is wel 18 keer eerder mislukt.
1: Ja, nee, zeker. Maar het is het vonkje wat denk ik de boel in gang heeft gezet.
2: Ja, precies. Ja. Oké.
1: Nou, daar straks hadden we het al even over. Het is de week van ons eten. Een stukje bewustwording over ons eten. En daar wordt voor alles voor georganiseerd, zoals een burgemeestersontbijt. Nou, daar schoven 27 kinderen uit groep 8 mee aan, samen met de burgemeester in Reusel. En zo leren de kinderen waarom gezond eten en ontbijten belangrijk is. Maar ja, of ze daar zelf ook altijd zin in hebben.
13: Ik vind het heel lekker. Ik hou meer van iets minder gezond.
14: Is het een goed ontbijtje?
13: Ja, op zich.
14: Wat mis je dan?
13: Zoete dingen.
1: Ja, de burgemeester, Annemieke van de Ven, die is zelf wel enthousiast.
15: Het is ook een stukje bewustwording dat ze meekrijgen. Ook al hadden ze tot vandaag dan niet altijd het idee dat het zo belangrijk was. Dat zet ze aan het denken en dat vind ik ook altijd heel erg fijn. En ik denk dat ze er ook anders naar gaan kijken.
1: Nou, deze week zijn die ontbijten op meer plekken in Brabant.
0: Ik wist het, ik had er echt nog nooit van gehoord. Jij vroeg net van, weet je wat een burgemeester ontbijt is? Ja. Ik had echt geen idee.
2: Ik vind het wel goed dat ze dat soort dingen doen, hoor.
0: Ja.
2: Ja, nou, ik vind het lekker bezig. Goed.
0: Nou, doe maar denken. Ik vind eigenlijk de naam van het Keigoeiemorgen ontbijtgemeente. Het is ook wel een soort van burgemeesters ontbijt.
2: Als we nou net doen alsof dat hierbij hoort.
0: Ja. Daar worden die kinderen wel blij van, denk ik. Maar goed, daarover later meer. En deze week kun je nog kaartjes winnen ervoor. We gaan straks hebben over karikaturen. En
16: Omroep Brabant.
0: Misschien zit die van jou er wel bij.

0: Alphabet Fascination. En dan kijk, goedemorgen. Herman Brood, die met de ogen op 6:30 staan. Mick Jagger met een enorme mond en uitstekende tong. In 10 minuten maakte de Eindhovense cartoonist Harold Hugenholz een tekening die zowel herkenbaar ook als grappig is. En tot 12 oktober is er in Veghel een klein deel van zijn duizenden tekeningen te zien in een expositie. En vanochtend is hij gewoon hier in de studio. Harold, ja. Kijk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ontzettend leuk. Ja, ik vind het ook heel spannend jou hier te hebben, want jij ziet dingen. Jij kijkt naar mensen en dan zie jij dingen die anderen misschien niet zien of wel zien. En ik voel me al de hele tijd bekeken. Hè. Je zit er te kijken van, hoe zou ik die eens gaan tekenen? Ja, dus we hebben luisteraars gevraagd om een foto's in te sturen. Daar kom ik straks even op terug. Maar ik vind het echt even leuk om jou te leren kennen. Ja? Hoe lang maak jij al karikaturen, Harold?
1: Hobbymatig, denk ik, vanaf mijn 8e.
0: Zo.
1: Dus al heel lang.
0: Ja, want mag ik vragen naar je leeftijd?
1: Ik ben deze maand 63 geworden.
0: 63?
1: Vorig maand.
0: Ja. Dus dat is bijna 50 jaar dat je al aan het tekenen was.
2: 50 jaar ja.
1: Dat is heel bijzonder.
2: Ja, dat is echt veel, ja.
0: Dat is echt veel. Wat maakte jou dat je karikaturen bent gaan maken?
1: Ik weet het niet. Ik heb het als kind al eigenlijk altijd leuk gevonden om mensen met mijn tekenen een beetje te entertainen.
0: Ja. Dus je zat in de klas al altijd maar tekeningetje te maken van de leraar.
1: Ja, te grazen genomen, ja.
0: En werd je dat in dank afgenomen?
1: Nee, niet altijd.
0: Nee. Maar goed, je hebt er wel je vak van weten te maken.
1: Zeker?
0: Dus ik kan wel zeggen dat, overal bevestigen dat jouw passie hier ligt.
1: Ja.
0: Wat is nou de meest bijzondere karikatuur die je ooit hebt gemaakt voor jezelf?
1: Oh, die vraag wordt vaak gesteld.
0: Ja,
1: dat is heel lastig.
0: Als je vaak gesteld wordt, dan weet je het antwoord, toch?
1: Nee, omdat ik daar nooit uit kan kiezen, eigenlijk. Ik heb allerlei tekeningen gemaakt, maar ik vind eigenlijk vooral live tekenen het leukste.
0: Ja.
1: Dus gewoon spontaan op het terrasje.
0: Ja, wat is nou de truc van een karikatuur? Wat maakt nou een foto of wat maakt een karikatuur een karikatuur?
1: Ja, dat is heel, heel breed eigenlijk. Want je zou denken, dit zijn de opvallende kenmerken. Dus een grote neus of een... Of het haar. Maar het is toch een combinatie van alles. Het heeft ook heel veel met de uitstraling te maken.
0: Okay.
1: Als iemand heel erg introvert is...
0: Ja.
1: Dan heb ik daar heel veel moeite mee om dat goed op papier te krijgen. En ook de houding. Dus iemand die met zijn hoofd naar voren zit of met zijn achteren. Dat bepaalt ook heel erg veel.
0: Ja. Karikatuur wordt ook vaak gezien als een uitvergroting. Je zegt het al van een grote neus of grote oren of iets dergelijks. Dat het toch een beetje, ze noemen het ook al een spotprint.
1: Ja.
0: Het kan ook confronterend zijn, zeg maar.
1: Het kan zeker confronterend zijn, maar alleen ik probeer, bewust of onbewust, maar ik probeer toch meer op de uitstraling te letten. Dus, over het algemeen zijn mensen altijd blij met de tekening.
0: Ja.
1: Dat komt toch omdat je de glimlach wel herkent.
0: Ja.
1: En de grote neus of grote oren, dat is eigenlijk niet zo relevant.
0: Nee. Nou, jij vertelde me net dat er is een internationaal genootschap, hè, van karikatuurtekenaars. Ja? Die komen binnenkort ook naar Nederland, heb ik begrepen.
1: Nee, in Wenen.
0: In Wenen, hoor. Jij gaat daarheen.
1: Ja, ze hebben mij gevraagd om een praatje te
0: houden. Wat ga je dan bijvoorbeeld vertellen?
1: Nou, ze hebben mij gevraagd om iets meer te vertellen over hoe ik het een beetje als een bedrijfje heb opgestart. 25 jaar geleden, of 35 jaar geleden eigenlijk.
0: Ja.
1: En sinds 25 jaar hebben we een webshop, karikatuur.nl.
0: Okay.
1: En ook sketchartist.eu, dat is de Engelse versie ervan.
0: Ja.
1: En dan kunnen mensen een tekening uploaden en een tekening bestellen.
0: Ja.
1: En dat systeem, dat kennen de meeste tekenaars eigenlijk niet.
0: Nee.
1: En ze willen dat ik daar iets over kon vertellen.
0: Over hoe
2: dat is precies wat we nu gaan doen.
0: Ja, wat we nu gaan doen, precies.
2: Want we hebben luisteraars gevraagd om foto's in te sturen.
0: Ja.
2: Alvast, we kunnen ze niet allemaal doen.
0: Nee,
2: dus als je een foto hebt opgestuurd... sorry alvast als we hem niet hebben uitgekozen. We hebben random zojuist er 3 uitgekozen.
0: Ja.
2: En we kijken gewoon even hoe ver we komen. We beginnen met de eerste.
0: Ja.
2: Die is van Ronald.
0: Ja.
2: Die staat nu ook voor het scherm voor jou om te tekenen.
1: Ja.
2: Wat is het eerste wat je opvalt aan deze foto? Wat zie je?
1: Het is een beetje een bizarre foto, want de dame steekt de tong uit met een zonnebril op. Oké, dat is niet heel grappig.
2: Ja, ik denk dat het Ronalds partner is. Ik weet het niet. Staat
0: nee, weet
2: er niet bij,
0: niet.
2: Maar
0: staat er niet
2: denk ik.
1: Dat is Ronald.
0: Hey. Maar is dit een foto waar je iets mee kunt?
1: Ja hoor.
0: Ja?
2: Ja, en ga je ze dan allebei tekenen? Of teken je alleen Ronald? Of?
1: Als ze altijd foto's staan, kan ik ze ook allebei tekenen.
2: Ja, nee, ik denk dat dan het leukste is voor Ronald.
0: Ja.
1: Doen we.
2: Gaan wij gewoon even een liedje draaien.
0: Ja,
2: toch?
0: Gaan wij een liedje draaien. Dan,
2: hoe lang heb je ongeveer nodig? Hoe lang duurt zoiets ongeveer?
1: Ongeveer 3 minuutjes.
2: Dit liedje duurt 3:41.
1: Ja, dat gaat prima lukken.
0: Dan loopt de tijd nu. Ja. Dan gaan wij een liedje draaien. Ja.

0: Harold Hugenholz is in de studio als hij Hall & Oates zou moeten tekenen. Heb je trouwens Hall & Oates ooit getekend of niet?
1: Deze, nee.
0: Dit duo? Nee, ja, dan zou het er een hoop vuurwerk bij zitten. Want die hebben altijd ruzie met elkaar. Ja. Mogen elkaar helemaal niet. Je hoort er wel. Hij is in de studio, Harold Hugenholz, cartoonist, tekenaar, karikatuur. Hij is een tekening, hij heeft karikatuur gemaakt van een foto die Ronald instuurde. Hij zei, ik heb er ongeveer 3-4 minuten voor nodig. Nou, hij was na 3 minuten klaar.
1: Ja, zeker. Op de foto van Ronald is Ronald te zien.
0: Ja.
1: En ik bedoel, ik denk niet dat veel mensen die luisteren Ronald kennen, maar die is kaal, die heeft een zonnebril op dat foto, tongetje een beetje naar buiten,
0: ja.
1: Veel tatoeages. Zijn partner staat voor hem, ook met de tong naar buiten, zonnebril op, haren een beetje naar achter,
0: ja.
1: In een soort weiland. En dan ben ik heel benieuwd, Harold, wat jij daarvan hebt gemaakt. Zou je het recht voor je kunnen houden naar deze camera toe, zeg maar? Dan kan iedereen die meekijkt ook kijken. En dan kan John omschrijven wat het is geworden.
0: Oh ja, ik zie een heel duidelijke gelijkenis. Dat het zonnebrilletje, de tong naar buiten, ook de houding van de dame, die is heel goed, de haren. De man in kwestie, ik denk dat het Ronald is, die is een beetje als een boef, uitgevoerd. Denk een beetje aan de zware jongens, zeg maar. Zit ik daar goed, Hals? Ja. Ja, een beetje een stoppelbaardje. Ja. Dat heeft hij ook op de foto. En dit is duidelijk als je het is voor radio moeilijk te omschrijven.
1: Maar als je de, precies, foto,
0: als je
1: ziet,
0: de foto ziet,
1: is dit echt een hele goede,
0: is heel knap gedaan.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dat is heel goed gedaan. Ja.
2: Dankjewel.
0: Wat zit er nog boven op Ronald's hoofd?
2: Dat is een blinkje.
0: Een blinkje? Oh ja, hij is kaal natuurlijk. Er zit zo'n blinkje wat je zoals ziet op een foto.
2: Ja.
0: Nou, we gaan naar de volgende.
1: Ja, ik heb een foto van Jared. Ik weet natuurlijk niet zeker hoe je het uitspreekt. Die heeft een foto ingestuurd met zijn paard. Doe je ook dieren of niet?
2: Ja, ik teken alles.
1: Ja? Oké. Dan draaien wij weer gewoon een liedje.
0: Ja, draaien we een liedje.
1: En dan gaan we naar de volgende foto. Hij staat met zijn paard, een soort half knuffelend, ook weer in een weiland bij een hekje.
0: Paard.
1: Heel trots. Ik denk dat het zijn paard is, aan de trots op het gezicht te zien.
0: Ja.
1: En ik ben heel benieuwd wat voor karikatuur dit dan
0: wordt. Wie heeft de foto ingestuurd?
1: Jared.
0: Nou, Jared, als je zit te luisteren, dan neem ik aan van wel. Dan kan je zo het resultaat verwachten.
3: Dit

0: We gaan zo naar Harold. Die heeft alweer een tekening klaar. Dus even kijken wat er gemaakt is. Eens even zien. Want het is de foto van Jared. Met de man met het paard, zeg maar.
1: Dit is echt fantastisch.
0: Je zou echt even mee moeten kijken in de app en op de televisie. Maar het is echt fantastisch. Ik beschrijf even. De foto is een trotse Jared. Die trots kijkt naar. Een heel prachtig paard. En de foto die is omgetoverd tot een prachtige karikatuur. Zien we Jared. En die zien we echt nog iets uitvergrotigd, heel trots. Die ziet echt van, kijk mij eens even het mooiste paard ter wereld hebben. Zo, echt, dat is
1: echt,
0: de blik.
1: Echt vet. Vooral dat je dit in 3 minuten voor elkaar krijgt, vind ik echt heel knap.
0: En het paard is dan ook weer heel leuk om daarbij te melden. Die kijkt op de foto zo van, ik sta hier naast mijn baasje. Maar op de karikatuur kijkt hij heel stout naar
1: een soort stiekem paard.
0: Zeker. Ja, stiekem naar zijn baasje toe. Omschrijf ik het zo goed, Harold?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja? Ja. Nou, we hebben nog eventjes kunnen precies voor het nieuws nog eentje doen als je wil.
2: De laatste.
0: Dat is de laatste dan. Die is van Raymond. Ja.
2: Die is aan het carnavallen. Ja, twee pilsjes in de hand, sjaal om de nek.
0: Die gaan we ook even. Ik ben ook helemaal benieuwd wat je daarvan maakt. Raymond zelf denk ik ook. Dus pils in de hand, sjaal op mijn nek. 11-11 zegt hij, komt eraan. Dus dat is ook een mooie gelegenheid. Kan je ondertussen genieten van Ellen Foley? Dit is What's the Matter Baby nu in Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant.

0: Alaphony, What's the Matter Baby?
1: Yes.
0: Zo wij gezelschap hebben in de studio van Harold Hugenots. Die is cartoonist, maakt karikaturen. Terug te vinden op karikatuur.nl. Heeft de expositie momenteel in Veghel.
2: Kun je nog tot en met dit weekend naartoe?
0: Tot en met dit weekend.
2: Daar kun je nog heen. Maar heb je al die tekeningen ook alleen gemaakt? Of werk je ook samen, Harold?
3: En nee, ik heb sinds 3 jaar een compagnon, Sander Paulus. En samen hebben we de studio in Aderiksel.
2: Leuk. Echt leuk. Ik vind het echt knap. Ik ben echt onder de indruk.
0: Want je hebt net een foto gemaakt van... of tenminste, wij hebben de foto van Raymond. En die had heeft een carnavals. Ja, het is zo knap. Dat als Raymond dit vraagt aan iemand wie is dit... dan zegt de ander, dat is Raymond, dat ben jij.
2: Ja, dat is echt.
0: En dat is eigenlijk gewoon met gewoon een paar schetsen. Twee glazen bier in de hand. Ja, daar heeft hij inderdaad op de foto. Vrolijke uitstraling. Stoppelbaardje, brilletje op. Maar gewoon ook het gezicht is gewoon heel herkenbaar. Ik vind het zo knap hoe dat je dat zo kunt, Harold.
3: Dankjewel.
0: Ja, echt helemaal te gek. Nou, we gaan zorgen dat die foto's ook jullie kant op komen. Iedereen doen.
2: En Ronald en wie was de derde nou ook alweer?
0: De derde was Jared.
2: Stuur al even je adres in de app waar je net ook de foto naartoe stuurde. Zorgen wij dat de tekeningen naar je toe komen.
0: Ja, gaan we regelen. En het is dank. Ik vond het superleuk dat je hier was, Harold.
3: Heel
0: en
3: heel
0: succes bij de app.
2: Veel plezier met de laatste weekend van de expositie.
3: Ga ervan genieten.
0: Goed zo. Absoluut. Dankjewel.
3: Dankjewel.
4: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
17: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels. Draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
18: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
4: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
1: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
20: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
21: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
20: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
0: Daar moet je wel aardig tegen zijn, Robert, want er wordt ondertussen karikatuur van me gemaakt. Dus,
22: Ja, dat je geen gekke bekken loopt. Het
0: ja,
22: gekke,
0: precies.
22: Zeg maar. Dat ik boos maak, dan sta je kwaad op.
0: Ja, nou, wie weet. Ja. Hoe is het op de weg? Wie wordt er boos, zeg maar, allemaal als ze in de auto zitten?
22: Ja, gaat beter hoor. Ja, echt boos kan je worden op de A2. Maar ja, dan bijt je even in je stuur vanuit Den Bosch naar Utrecht. En dan ben je die 11 kilometer file zo door tussen Rosmalen, Westen en Waardenburg.
0: Ja.
22: Maar daar heb je dan wel 25 minuten langer over gedaan. 10 minuten vertraging op de A16.

0: zometeen in Kei Goeiemorgen natuurlijk weer een slinger aan het rad. Kan je liedjes aanvragen. Dat worden van de Mark en mij op het moment nog even een karikatuur gemaakt door Harold. Die zullen we straks wel even posten op de socials. Dat kan je terugvinden. Zoals gezegd, denk wel eens even na over een lekker liedje dat je straks mag aanvragen. Komt nog een categorie letter bij. Dan zit jij helemaal goed voorbereid vooraan.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
9: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
13: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
13: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
14: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
13: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Kei, goedemorgen.
17: John van Vroenhoven.

0: Clint Bennett samen met Sarah Lawson. Symphony in de Kei Goeiemorgen, 9:15.
1: Kei Goeiemorgen.
0: Op deze woensdag, de 7e van oktober. Het is nog een dag boven de 20 graden vandaag. Blijft het nog lang droog. Pas in de avond dan komen er buien. Vanaf morgen is het dan even wat minder weer. Iets lagere temperaturen.
2: Het is mannenborstkankerdag vandaag. Het is wereldkatoendag en de werelddag voor fatsoenlijk werk.
0: Nou, hou er allemaal rekening mee. René, het nieuws.
3: Het aantal kankerdiagnoses die stijgt in de komende decennia fors. Waar vorig jaar nog 136.000 mensen te horen kregen dat ze kanker hebben, zijn dat in 2045 naar verwachting bijna 170.000. Vrijwel alle soorten kanker zullen vaker worden geconstateerd. Bij zeker 1 op de 3 scoutingsgroepen in Brabant is een wachtlijst. In totaal wachten bijna 700 kinderen op een plek. De scouting vreest dat kinderen daardoor voor een andere hobby gaan kiezen en later ook minder snel doorstromen naar een rol als leiding.
0: Oké. Heel goed. Dankjewel, René.
1: Op Brabant.
4: Een kei. Goedemorgen.
0: Gelijk erdoor. We lopen al een paar minuutjes achter.
2: Ja, we willen wel zoveel mogelijk liedjes draaien.
0: Met de letter L, de categorie.
2: Dingen op je werk, met de L dus, van Leo.
0: Dingen op je werk met de L.
2: Ja.
0: Ja, het kan Leo zijn als je bij je werkt.
2: Ja, ja, dat zou kunnen, ja.
0: Doe er een liedje bij, 06-573-2203. Dan gaan wij dat met plezier voor jou draaien. Dus dingen op je werk met de letter L.
2: Ja, en een beetje creativiteit mag, want de jury is ook vandaag weer gewoon zeer soepel.
0: Nou, dat is ook weer fijn om te weten. Dus doe je best, even kijken. Babette, die komt al meteen met een, ja, vind ik een, best een creatieve. En niet onbelangrijk, lekkere koffie.
2: Oh, ja hoor.
0: Lekkere koffie.
2: Hebben wij lekkere koffie hier?
0: We hebben oké koffie.
2: Ja, ik drink geen koffie, dus ik weet het oprecht.
0: Het kan veel slechter.
2: Oké.
0: Ja, maar het kan ook nog wel. Maar het is oké.
2: Oké.
0: Ja, maar de meningen daarover zijn ook verdeeld, hoor. Dus, maar dat is altijd persoonlijk.
2: We hebben lekkere chocomel.
0: Ja, dat hoor
2: dat
0: ik.
2: Dat drink ik dan wel.
0: Ja, misschien moet ik eens een keertje proberen. Even kijken, Babette. Jij wilde Vanessa Paradis. Dan gaan we die draaien. Dankjewel. Lekkere koffie. Dingen op je werk met de letter L. Jury soepel. Geef ze door. 06-573-282-03. En vergeet niet een liedje erbij te doen, hè.

Lieve collega's, zegt ik heb er twee. Nou, hoop ik niet dat je nog meer collega's hebt, want dan zijn die anderen dadelijk boos op je. We wilden graag dit liedje horen van Vincent. Ik ga snel door, ik kan nog twee liedjes draaien. Zometeen Dasha Austin voor Johan. Die heeft een loder op zijn werk, laadschop, zeg maar. Die wil dat graag horen. En deze die is voor iemand die leraar is, leerlingen. Wilde graag iets van Magic.

0: Johan, dankjewel voor je appje. Werk met een loader. Dingen met de letter L op je werk. En daarvoor was het de leraar Paul. Die zei, ja, leerlingen. Met de letter L op zijn werk. Dat klopt helemaal. Wilde graag iets van Hart horen. En dat werd Magic and Man. Die heb je dus gehoord. Dankjewel, Paul. We gaan naar het nieuws zometeen. René, waar ga je het over hebben?
1: Ja, met lezen ook met de L. Dat is ook op werk.
0: Ja, dat is ook op werk. Ja.
1: Dat ook. Nou, goed nieuws voor mensen die van een leuk feestje houden. En de twee oudste mannen ter wereld sturen elkaar een verjaardagskaartje.
2: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
3: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
4: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
5: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
3: Nu ook met een vestiging in Brabant.
0: En we schakelen nog een keertje met Robert Vriezen van de ABB voor de update van de ochtendspits, voor wat daarvan over is.
6: Ja, inderdaad, wat er van over is. 59 kilometer is er nog van over. Je hebt nog 10 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt bij Waardenburg. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16, Breda-Rotterdam. Klein kwartiertje vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Rijdt daar langzaam over 6 kilometer. 10 minuten vertraging op de A50 nog vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En ook de file op de A58 is nog niet opgelost. Vanuit Breda naar Eindhoven nog 4 kilometer bij Moergestel. 10 minuten vertraging daar.
0: Robert, dankjewel. Dank voor deze ochtend en een fijne dag nog. Hè?
6: Fijne dag.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, een fijne dag wordt het zeker voor mensen die houden van een droge dag. Ook met een zonnetje en temperaturen boven de 20 graden. Geniet er nog eventjes van. Het wordt 23 graden vandaag. Vanavond dan komt er regen aan. Er kan onweer bij zitten. Vannacht klaart het dan op en is het morgen half bewolkt. Een lagere temperatuur, een graadje of 14, 15. Het is 3 minuten over 9:30 geworden. Hoogste tijd voor het nieuws met René.
1: Het tulpentans Klune in Roosendaal, dat blijft bestaan. Eerder leek het populaire carnavalsevenement na 6 edities te stoppen, maar Stichting Carnaval Roosendaal neemt de organisatie over. Bij de laatste editie deden ruim 8000 mensen mee. De volgende editie is op 10 januari 2027. Een auto is afgelopen nacht van de weg geraakt en in een sloot beland langs de A59 bij Ter Heide. De bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stoom in plaats van gas.
8: Nou, stroom.
1: Nou, stroom, sorry.
8: Terug in de tijd.
1: Oh, dat is stom.
8: Dat zou ook wel kunnen.
1: Daar even terug.
8: Welkom in 1874. Nieuwe warmtepomp werkt op stoom. Het nieuwste van het nieuwste.
1: Het enige wat hoeft te doen is trappen.
8: Ja.
1: Nou, die werkt op stroom in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. En minister O'Sullivan vindt dat ook veel geld.
9: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
1: Mensen die het geld niet kunnen ophoesten, kunnen een renteloze lening krijgen.
0: Ja, het zijn dus ook van de zonnepanelen. Dat moest ook allemaal gesubsidieerd worden. Leg je die dingen op het dak en uiteindelijk is het niemand wil die dingen meer.
8: Nee, grapje.
0: Ja.
8: Grapje, toch geen subsidies meer.
0: Ja, maar, kijk, het is wel een beetje de kern van ik zet het allemaal goed dat er wel leuke ideeën aan worden aangedragen. Maar het is allemaal zo korte termijn. Dat wordt dan eens een keertje lange termijn gedacht. Dan hebben we niet over 2 jaar weer een minister die zegt we moeten allemaal van de warmtepomp af, want de energie kunnen we niet leveren. Of een jaar jouw geval de stoom.
10: Ja, dat is ook niet gratis.
0: Nee, maar weet je, dat mis ik gewoon altijd hierin. Dus ik denk dat heel veel mensen willen meewerken, maar uiteindelijk moet je wel naar een permanente oplossing.
4: Die salderingsregeling zit mensen wel in het achterhoofd. Ja. En die vraagt wel wat van ze.
0: Ja, dat precies, nog wel. Ja.
4: Nou, dan oud nieuws in de letterlijke zin, want de twee oudste mannen ter wereld zijn op dezelfde dag jarig. De Braziliaan João Marinho Neto die werd maandag 114... en de Australiër Ken Weeks 113. Nou, extra leuk, de twee stuurden elkaar voor de gelegenheid een verjaardagskaartje. De oudste persoon ter wereld is overigens nog altijd een vrouw. Dat is de 117-jarige Britse Ethel Catherine.
0: Nou, zouden ze om kunnen vechten dan? Hè?
10: Ja, mooi man.
0: Ja, mooi.
10: Ik hoop ook gewoon zo oud te worden.
0: Maar ik wou net vragen.
10: Het leven is toch fantastisch, man?
0: Ja.
10: Dat betekent dus, wij moeten stoppen op 67. Maar dat betekent dus dat je ongeveer nog zo lang daarna hebt om met gewoon, dan hoef je niet te werken.
0: Ik denk even, maar luisteraars die denken, laat het niet open.
10: Oh zo?
0: Nee, gewoon 114 worden, ja, heel veel mensen willen dat niet.
10: Oh, lijkt mij wel leuk eigenlijk.
4: Oh, mij lijkt dat verschrikkelijk.
10: Echt?
4: Ja.
10: Oh, ja, ik vind het leven heel leuk. Dus nu denk ik op deze manier, misschien dat ik er over 30 jaar anders over denk.
0: Ik denk gewoon dat 114 is wel heel extreem hoor.
10: Nee, ja, maar gewoon, ja, ik wil wel 100 worden, hoor.
0: Nou, maar gun het je van harte.
10: Lijkt mij fantastisch.
0: Ja, nou. John van Bronhoven. Laat weten of het gelukt is tegen die tijd.
10: Ja,
0: stuur gewoon even een appje.
10: Stuur je een kaartje.
0: Honderdste verjaardag.
10: Ja.

0: altijd leuk liedje gevonden dit. Five Star is de band uit Engeland die een aantal hits had in de jaren 80. Waaronder deze All Fall Down. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want vanaf 19 oktober gaan we terug naar de jaren 80 met het gevoel van de jaren 80. Hierbij Omroep Brabant. Waar we vandaag spraken met Erik in de uitzending. Hij begeleidt de licht verstandelijk beperkte Mats. Macht moet dat zijn, op de Doe-boerderij. En zij gaan nu samen de halve marathon lopen in Eindhoven. En dat is goed om te laten zien dat Macht dat ook kan.
1: En daarbij komt vaak kijken dat mensen ook ze vaak overschatten, maar soms ook onderschatten. En vaak overschatten op het niveau als het ware.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je met hem een gesprek aangaat, nou ja, dan is het niveau vaak te laag om echt een goed gesprek met hem aan te kunnen gaan. Omdat hij het gewoon niet snapt als het ware. Maar vaak onderschat je hem op het fysieke.
0: Ja, en we hadden natuurlijk cartoonist Harold Huggenholz in de studio voor leuke karikaturen die we hebben laten maken van de luisteraars. Jij gaat ze allemaal versturen, Mark?
2: Ze zitten al in de envelop, dus dat kan nooit lang duren. Ja, trouwens, dan moet je bij PostNL niet. Het kan nog steeds lang duren.
0: Ja, nou goed, dat was hartstikke leuk. En hij heeft een expositie in Veghel, die kan je nog tot en met dit weekend zien. En overigens, de marathon, die wordt uitgezonden hier bij Omroep Brabant.
2: Ja, de hele dag zijn we erbij.
0: Jij
2: maakt zelfs radio hier.
0: Ik zelfs radio.
2: Daar commentaar zitten.
0: Precies.
2: Doen,
0: dus wordt weer een gezellig weekend. Zoals wij ook een gezellige dag hadden. Zometeen Hubert. En we gaan dadelijk horen wat hij in de Bonte 50 heeft. Ik heb ook nog lekkere liedjes voor je. Waaronder Queen en David Bowie. Maar eerst deze.
3: Dit is Omroep Brabant.
4: Hey everybody, it's Bibi Rexha here.
3: De hele dag.
5: Kijk gezellig. Omroep.

0: Under Pressure. En er staat ook Hubert Mol, want die gaat zo meteen...
1: Ik voel de druk.
0: Jij voelt de druk, hè?
1: Maar geef de druk meteen over.
0: Ja, precies. De druk ligt ook bij jou, want jij mag weer kiezen.
2: De ultieme Bonte 50. Nummer 1. Yesterday's gone. Nummer 2.
0: Ja, het maakt eigenlijk allemaal helemaal niks uit welk het wordt.
3: Allemaal goed, hè?
0: Ja, allemaal goed. Ja.
3: Ik ga toch weer voor één. Ik ga de hele week al voor één.
0: Ja, ik ook. Ik ga weer met je mee. Ik ga de hele week al mee met je.
1: Als dat het de beste is voor jouw gevoel, is dat goed.
0: Ja, maar
1: helemaal geen probleem.
0: We horen het straks wel weer de uitslag.
1: Dat is spannender.
0: En we horen jou zo meteen. En we hebben lekkere muziek. Ja. Is er dan nog een...
1: Koffertje van Mol.
0: Koffertje van Mol.
1: Nee, ik ben... dat gaat toch wel... Ja, nee, ik trap ergens tegenaan en denk van... Oh ja, dan ga ik even kijken of ik kan regelen. Maar ik heb vanmorgen niks gevonden waarvan ik dacht van... Nou, dat vind ik wel heel interessant om te doen.
0: Oké, nou, dat is ook wel eens lekker gewoon. Dit is ook woensdag, hè? Je moet het ook niet...
1: Ja, ik ben altijd een beetje van de last minute voorbereiding... omdat ik dan op z'n scherps bent.
3: Oké.
1: Is dat gek?
3: Dus wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren.
0: Nou, nee, dat maakt het alleen maar extra spannend. Dus dat vinden we alleen maar heel erg mooi. Ja. Nou, mooi. Veel plezier. Zometeen Hubert Mol, Brabants Bond. Wij maken ons op voor de volgende uitzending. Die is morgen om 6:00. Dus kan ik met jou afspreken morgen?
3: Ik ben er.
0: Zullen we dan gewoon weer zijn?
3: Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja.
0: Nou, mooi. Hey, geniet van deze lekkere dag nog. Vandaag met zonnetje, 23 graden. En nu van Bobby Brown. Tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
14: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van twee Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Ga ik meteen over Robert Vriezen van AMB. Ga ik ondertussen mijn visje uitdoen. Robert, ga jij verkeersinformatie geven dan?
17: Ja, het is toch al wat warmer, hè? Ja, op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is het ook... warm wil ik niet zeggen, maar kan je wel file rijden. 9 kilometer tussen Kerkdriel en Geldermalsen. 10 minuten vertraging komt door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is nog dicht. 10 minuten vertraging nog bij Ravenstein. Als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt... kom je vanaf knooppunt Valburg in de file. En op de A59 Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hoijpolder... 5 kilometer file en nog net geen 10 minuten vertraging.
9: Oké, dankjewel. Later zo weer.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Beleef de

0: bij het Werkcentrum. Vind jouw Werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: toch een heel lastig dingetje, je hart openstellen. Geldt ook een beetje voor het molisme. Het molisme dat iedere dag een uurtje of drie behelst. Dat je luistert naar Omroep Brabant en dat je luistert naar dit programma. Van Brabantse bodem, ook nog eens op zondag. Dus kortom, het molisme zit overal als je het maar toelaat.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bernal op Omroep Brabant.
0: Dat is een programma dat je tot 1 uur vanmiddag kunt beluisteren. Nou, even iets wat vandaag in het nieuws staat. Begin november verleden jaar waarschuwde de Nederlandse luchtmacht al voor een sterke toename van drones boven militaire vliegvelden. En ja, en 3 weken later bleek dat die bescherming onvoldoende was. Uit een vrijgegeven document nu blijkt dat de luchtmacht al veel langer een aanmerkelijke toename zag boven vliegbasis Volkel en Eindhoven Airport, hier dus bij ons in Brabant. Ja, maar wat was nou het probleem? Typisch Nederlands, eerst moest er nog een regelboekje aan te pas komen. En in dit geval, heel letterlijk en duidelijk, ook nog een gevleugelde uitspraak.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Bernal.
2: Dit is Brabants Bond.
0: Even lekker Brabant. Een tipje van de week is het geweest. Een poosje geleden. En ze is populair, al beroemd, durf ik te zeggen, in België. Ik heb het over onze eigen Babette. Wat doe je nou? Nou, dat wil ik best wel eens uitleggen aan jou, meisje.

0: Je werkdag.
1: Je werkdag vliegt voorbij.
0: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
1: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
0: Kei gezellig.

Ja, er zijn momenten in het leven, er zijn artiesten in het leven waarvan je denkt van daar moet ik vanaf. Die moet ik afremmen, want die gaan te weg. Die maken te veel liedjes. Maar in dit geval, Rain Me In, afkomstig van Sam Fender en Olivia Dean. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Een fijn gitaarspel van die Sam Fender, over die gitaar gesproken. Ken je nog de gitaar mee? Het is een liedje uit de jaren 70. Daar hebben ze aardig wat Brad van kunnen eten.

0: Het was de Guitar Man van Brad. Nou, dat gitaargeluid, dat kwam wel duidelijk naar boven. Prachtig liedje, jaren 70. Hebben veel liedjes op een naam weten te zitten. En ik geef wel eerlijk toe, als je...
1: Ik was namens mijn keel aan het schrapen. En toen dacht jij, ik doe even de schuif open.
0: Ja, nee, ik dacht van, jij staat hier toch? En ik laat je participeren.
1: Dat doe ik graag. Maar
0: iedereen laat participeren. Maar
1: nee, het was iets te vroeg. Ja, sorry.
0: Maar wat ik dus zei, is dat als je zo'n hele LP beluistert van Brad... Ja, dan vallen de vullingen even wel uit je bek. Echt waar. Maar het is prachtig, het is leuk. Maar het is meer en meer zoet. En ik ben niet altijd dol op zoetigheid. Maar meer van de hartigheid. Jij?
1: Hartigheid.
0: Ja, ik ben meer van de kaastengels en van de bitterballen. Dat soort dingen, daar kun je mij voor het bed halen. Voor een paar bitterballen met mayonaise. Flink doppen in mayonaise.
1: Ja, heerlijk.
0: En dat vind ik ook zo irritant als we het over hebben. Daar moeten we mee stoppen. Dat je altijd mosterd erbij krijgt. Dan vind ik, hier zo, geef gewoon mayonaise. Gewoon lekker mayo. Lekker,
1: mosterd wel heel erg lekker.
0: Nee, daar ben je wordt geen watje, of wel? Nee,
2: maar. Oké, goed. Ik krijg wel appjes direct voor mensen die mosterd lekker vinden.
0: Ja. Wat zit er in nieuws dan gedaan?
1: Nou, Efteling die schrapt een show en een moeder die houdt haar baby al maandenlang rechtop.
3: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Van Albert Heijn. ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
0: Dat ligt eraan mij wat niks gevraagd. Eens even kijken, Robert Vrieze, ben je van de mayonaise of ben je van de mosterd?
7: Nee, mayonaise.
0: Toch wel, hè?
7: Lekker, man.
0: Zeker.
7: Ja, en dan het liefst eigenlijk, want je had het over bitterballen...
0: Ja.
7: Eigenlijk die Belgische mayonaise. Die
0: zeker, ja. En dan eigenlijk ook dat je met een frietje... en dat je, met je vinger in de mayonaise gaat, toch?
2: Ja, natuurlijk. Die vorkjes zijn overrated.
0: Ja, precies. Ja. En het is ook duurzamer gewoon met je vingers te eten.
2: Ook dat eens een keer, die plastic dingen.
0: Over duurzaamheid gesproken, het is niet prettig als we stilstaan.
2: Nee, inderdaad. Maar dat kan nog maar op twee plaatsen in onze regio. Dat is op de A27 zo, vanuit Breda naar Gorkum... bij knooppunt Hooipolder een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en daardoor een 5 kilometer file... met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging nog bij Ravenstein. Die file lost maar niet op de A50. Vanuit Arnhem naar Os is het nog langzaam rijden... vanaf knooppunt Valburg.
0: Oké, dat was hem, hè?
2: Dat is hem.
0: Krijg ik er even een berichtje van Cor. Die zegt, je kunt er beter gewoon eten, de bitterbal met niks erop. En dan komt hij meer tot terecht.
7: Moet.
0: Ja. Ja, op zich. Ja,
2: als jij voor bent geweest met de mayonaise, gebeurt je dat dan.
0: Ja. Maar wat moet, dat moet denk ik altijd.
2: Ja, zo is het ook.
0: Roberto, dankjewel.
2: Tot straks weer.
0: Bonjour.
8: Omroep Brabant.
0: Even kijken naar het weer van vandaag. Nou, het is een beetje hetzelfde weerbericht als gisteren. Maar er staat toch in nieuwe bewoordingen staat het erop dat het weer mistig was vanmorgen. Maar dat het langzaam wegtrekt. Het wordt wel een klein beetje warm. Het wordt een graad 24 vandaag. Met dat zonnetje erbij, een prachtige dag. Hoe zit het met het nieuws? De dingen van de woensdag op rijtje gezet hoor. René Snippert.
1: De Efteling schrapt de reizende theatershow... waarmee het park volgend jaar het 75-jarig jubileum zou vieren. De voorstelling Dark Ride bleek volgens de makers... financieel en productioneel niet haalbaar. Bezoekers die al een kaartje hebben gekocht krijgen daarover bericht. Vliegbasis Eindhoven heeft een nieuwe blikvanger, namelijk een muurschildering... Hierop zijn militairen afgebeeld die afscheid nemen als ze op missie gaan. Iets dat daar regelmatig echt gebeurt.
9: We kunnen wel zeggen dat de militairen natuurlijk al heel stoer zijn... maar stiekem ook wij huilen.
1: De muurschildering is gemaakt door Studio Giftig... en is te zien bij de aankomst en vertrekhal van Vliegbasis Eindhoven. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt... zal de komende 20 jaar flink stijgen. Vorig jaar kregen 136.000 mensen te horen dat ze ziek zijn... In 2045 zullen dat er 170.000 zijn. We rekenen het Integraal Kankercentrum.
10: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd... neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: Verwacht wordt dat vooral meer mensen te horen krijgen dat ze huidkanker hebben. Dan een bericht uit andere media. Een Duitse moeder houdt haar baby al 7 maanden vrijwel continu rechtop, omdat zijn luchtwegen kunnen blokkeren als hij plat ligt. Ze slaapt daarom zittend met haar zoontje. Onderzoek wees uit dat de tongbasis van het jongetje gewoon ongewoon dik is. Mogelijk kan een speciaal mondplaatje helpen om zijn luchtwegen open te houden. Dat betekent tot die tijd dus zittend slapen. Overigens gaat het wel weer wat beter met de baby. Doordat hij groeit, lijkt hij ook wat minder last te hebben van benauwdheid met slapen.
0: Ja, maar vroeger sliepen we allemaal zittend. Ik heb als die bedjes gezien waar mensen sliepen. In de riddertijd en zo, de middeleeuwen. En dat waren gewoon, die deden dat zittend. Hè. Die gingen dus half zitten zo'n beetje hangen. Zo.
1: Is dat zo?
0: Ja, nee, echt waar. Nee, ik was ook op hoe heet dat eilandje daar bij... op Schotland, bij Flevoland. En daar hebben ze zo'n museum, zo'n weet je, dingen van die huisjes daar gebouwd. En die mensen sliepen dus in zo'n bedstede. Maar dat was nagenoeg zittend. Dus je, ja, zittend. Dus je bedje was heel klein. Ik dacht, daar kun je toch niet aan liggen? En ik dacht, zijn die mensen zo klein? Nee, maar die gingen dus half. Want die dachten dat je, ja, dat je het... die dachten dat het slecht was als je liggend zou slapen.
1: Oh.
0: Dat is echt waar.
1: Dat is wel bijzonder. Nou, ik ken het natuurlijk wel van in de stoel in slaap vallen. Maar, nee, maar als dus, ik dan wakker dus, word, ja, wil ik altijd zo snel mogelijk liggen.
0: Ja, nee, maar zitten slapen kan dus wel. Het is een, ja, zitten, het is een beetje alsof je een soort stretcher, weet je, een beetje ja, als een half zo. Ja. En met de slaapmuts op en met slaapsokken aan.
1: Ja, nee, dan lukt het altijd.
0: Kun je
1: toch?
0: Goed slapen? Nee, maar slaapsokken kun je goed slapen.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, is ook zo'n ding.
1: Ja.
0: Ja, en bitterbal eten dan.
1: Ja, ik heb veel van jou te leren, Hubert. Hoort hier.
0: Ach, maar blij, dit zegt de baas net weg. Nou, dankjewel René. Tot zometeen weer. Dan heb ik weer, kan ik weer een nieuw dingetje voor je bedenken die je nog niet weet. Zometeen bijvoorbeeld een mooi liedje uit het koffertje van Mol. Dat is wel het koffertje waar het allemaal uitkomt. Daar zit het in, hoor. Je kunt praten over de iCloud. Daar kan het allemaal in zitten. Maar er is niets boven iets fysieks. En dat is nog altijd dat koffertje van Mol. Even over fysieke zaken gesproken. Ik draai nu.

0: Dit was Keiko en Eva Max. Met een lekker tempo, een lekker ritme. Je zou de ochtendgymnastiek op kunnen doen bijvoorbeeld. Hè? Nou is het wel eens waar, 10:15. Ik weet niet hoe laat je uit bed bent gekomen. Of dat je aan het werk bent, maar dat je even beweegt. Het is goed dat je beweegt. Zitten is het nieuwe roken van 2026. Dus het is beter om gewoon een beetje te bewegen, een beetje rond te lopen. Goed voor de stofwisseling en goed voor de bloedsomloop en dat soort dingen allemaal. En ook als je straks hebt geluncht, over een uurtje zo'n beetje, dat je daarna even een klein stukje gaat wandelen. Al is maar een kwartiertje.
1: Het koffertje van Mol.
0: En bij sommige platen gaat dat uitstekend. Die zijn er ook een beetje van gemaakt, denk ik dan weer. Het is tijd voor Koffertje van Mol. Het Koffertje van Mol komt vandaag een liedje van Paul Simon en Art Garfunkel. Het is een lang liedje dat ze hebben gemaakt. Het is een liedje dat Paul Simon had bedacht. En hij vond later, toen het werd uitgebracht, dat hij het zelf had moeten zingen. Dat hij wat meer tot zijn recht zou zijn gekomen als hij het zelf had gezongen. Ik heb het over Bridge Over Troubled Water. Het liedje had hij gemaakt en hij vond het uiteindelijk te kort. Toen heeft hij nog wat erbij bedacht en dat hoor je ook. Als je naar de tekst luistert, dan komt er ineens een refrein bij waarvan je denkt van, waar haalt hij de woorden vandaan? Waar haalt hij de tekst vandaan? Zelf had hij ook een beetje het idee van, moet ik er misschien niet een gospel van maken? Bridge Over Troubled Water. Want Aretha Franklin heeft het ook ooit gezongen. Maar hij vond die versie vond hij ook wel prachtig, maar de eigen versie vond hij eigenlijk het allerleukst. Ja, het was iets dat hij bedacht. Zo gaat het vaak met teksten van liedjes. Hij kreeg de woorden binnen en dacht, daar kan ik wel wat mee doen. Uiteindelijk is het ook een hoopvol liedje geworden voor heel veel mensen, omdat de titel is, zoals gezegd, Bridge Over Troubled Water.

Het is hier Wiltje, het is een prachtig liedje. Gisteren vroeg iemand aan mij of ik wel eens huil. Ja, ik had koffie, gisteren ook koffie. Huil jij wel eens? En toen zei ik, van ik huil nooit eigenlijk. Maar ik zie wel eens bij jou tranen in je ogen. Ja, dat wel. Zo'n liedje kan je emotioneren. Om er nou meteen van een huilen uit te barsten vind ik wel te ver gaan. Maar ik kan wel een traantje laten als ik een prachtig liedje hoor. Bridge over Troubled Water.

0: Bijna is het zover. Wat dan? Nou, de top 480. Ethisch verantwoord, allemaal geweldige liedjes uit de jaren 80 en deze hoort daar zeker bij. In mijn opdringerigheid geef ik dat bij aan. The Beat Can't Get Used to Losing You is niet het origineel. Nee, toch een klein stukje van het origineel is een beetje anders. Andy Williams. Yes, there's no use in hanging around. Is ook een leuke, is ook een fraaie, maar die hou ik dan nog even in mijn koffertje. En daar kom ik dan een keertje mee terug. Vandaag, de ultieme rond de 50, kiezen tussen Don't Stop of het liedje Albatros. Zometeen hoor je ze.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
0: En nu eerst wat reclame.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers.
0: Oh, ik dacht dat we eerst reclame zouden hebben. Komt.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van.

0: aan geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
11: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: Hey. Ga je gewoon dat ze aan het doen zijn daar?
16: Wat is dit?
15: Ik heb geen flauw idee. Ze zijn de studio aan het afbreken daar.
16: Volgens mij ook.
15: Ik weet niet wat. Ik denk dat ze wat dubieuze klussen in huis hebben gehaald.
16: Raar tijd hebben ook om dat te doen.
15: Ja, maar als je zwart werkt, weet ik veel.
16: Ja, dat is waar. Dat is waar. Moet je op gekke tijden werken.
15: Ja, even kijken. Zal ik er één keer luisteren wat ze aan het doen zijn?
16: Ja, luister even mee.
15: Ja.
16: Ga er gewoon door, hè?
15: Ja, ja, het kan die jongen die zit volgens mij daar met een bouwhelm op, joh. Ik heb geen idee. Okay.
0: Nou, lekker bezig.
15: Nou, ja, Robert, ja. Ja, dat scheelt toch weer de kosten die je overdag doet, hè?
16: Ja, ja, toch wel. Ja. Ja. Ja.
15: Nou ja, over kosten gesproken, we mogen wat kosten maken, want wij staan de file, Robert.
16: Ja, geen onregelmatigheidstoeslag. Nee. Nou, de files, die staan er niet meer. Maar kom even melden dat, mocht je een tripje willen ondernemen over de N639, dat gaat even niet tot 12 uur vanmiddag. Dat is de weg Baarle-Nassau-Breda. Want de weg is in beide richtingen dicht tussen Baarle-Nassau en de aansluiting met de A58 voor een spoedreparatie.
15: Oké, dankjewel. Hou ze in de gaten. Hè? Of hou het in de gaten voor ons. Hè? Dankjewel. Dag, Robert. Hoi, hoi, hoi.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
19: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
18: Helemaal goed.

0: ondertussen heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SWK Benelux.
5: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van
10: Bad & Body.
9: Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
10: Onlineveilingmeester.nl.
7: Nu ook met een vestiging in Brabant.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Brabants Bond. Hubert Mol.
13: Ja, daar is die.

0: Het is een duo uit ons eigen land, Nederland. Daar mogen we ook een beetje trots op zijn dat zij zulke muziek maken. Ik hou er wel van, ik vind het leuk om te draaien. Ook zo'n plaatje, het koffertje van Mol. En daar zit nog veel meer in.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Die Enter trouwens, die je hoorde met Talk to You, dat was de laatste. Die werden dus achterna gezeten door Eternal en B.B. Wynance. B.B. Wynance is een grote gospelheld en die doet mee op hier I Wanna Be The Only One. Goedemorgen en van harte welkom. Het zijn er twee, dat blijkt iedere dag zo voor de ultieme Bond 50. En de vraag is, in al mijn, ja, is het een beetje opdringerigheid of enthousiasme, dat is beginnen beter wordt. Welke van de twee zou jij graag willen horen? Is dat Don't Stop of Albatross? Ik heb het over Fleetwood Mac.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
0: En als je zegt, ik weet het nu al, ik kan al meteen stemmen, want ik ben daar vrij snel uit. Stem dan. En anders even wachten na deze van de Police. Hoor je ze nog. Just

0: SOS, mede, mede, mede. Ik heb je hulp hier zo hard nodig voor deze twee liedjes.
1: De ultieme Bonte 50. Nummer 1. Yesterday's gone. Nummer 2. Bonte 50.
0: En daar gaat het hier over. Twee liedjes van Fleetwood Mac, want Fleetwood Mac staat deze hele week centraal. Het is de halve finale vandaag weer. En dat wil zeggen dat je kiest naar twee liedjes. En komende vrijdag hebben we dan vier liedjes. Gisteren gekozen, eergisteren gekozen, morgen nog een keer kiezen. En dan hebben we er vier bij elkaar. En dan wordt het allerbeste liedje door jou gekozen. Vandaag dus Don't Stop en Albatros. 06-573-28203. 06-573-28203. En ik ben heel benieuwd welke dat er vandaag gaat winnen dan.
2: Hallo, dit is Ruud Hermans op Omroep Brabant. Ik ben een grote fan van Hubert en Brabants Bond. Jullie ook, denk ik, hè?

Ach, ben ik toch weer een trots manneke als ik dit mag draaien. De Tumbleweed iets Somewhere Between. Een liedje uit de Brabantse Top 100. Daar hoort hij ook thuis voor eeuwig. Voor eeuwig. Het is zo mooi gemaakt. Ik weet nog wel, ik had een buurvrouw thuis. En die buurvrouw die zei tegen mijn ouders: jullie moeten eens luisteren naar de Tumbleweeds. En mijn vader was alleen maar opera, operette, Pavarotti. Weet je, die dacht van: wat moet ik met die prutzooi? Met die country? Ik heb er helemaal niks mee. Maar mijn moeder was wat toegankelijker. Uiteindelijk hebben ze toch een LP'tje gekocht en een LP'tje gedraaid. Daar stond hij op, Somewhere Between. Het is Kaatsheuvels, het is vooral Waalwijks. En het is leuk, het is mooi. En het hoort thuis bij een Brabantse zender, vind ik dan weer op mijn beurt. En ik heb nog geen klacht gekregen, dus dat zit wel goed. En anders is er altijd nog een escape. Dat is de nooduitgang.

0: Het waren Temming en Westbroek. In beter tijden de nooduitgang. Maar we weten dat er heel wat noten daarna zijn gekraakt. Tussen de beide mannen. Even nog een klein dingetje over nood gesproken. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar het is wel leuk als ik het toch zeg. Ik weet niet of ik het mag zeggen. Maar we gaan volgende week van die noodradio's uitdelen.
1: Oh,
0: ja.
1: Heb je het toch gezegd?
0: Hey. Volgende week.
1: Oké. Okay.
0: Wat gebeurt? Dat weet toch niemand?
1: Nee, nee, nee.
0: Nee, want het staat in een interne memo.
1: Ik ga het niet zeggen.
0: Ja, een interne memo. Ja. Maar volgende week dus, als je luistert naar de programma's van Omroep Brabant, dan heb je kans dat je zo'n noodradio krijgt. Dat zijn leuke dingen, heb je
1: gezegd? Ja, en er zijn een hoop mensen die luisteren.
0: Zeker, en het is in het geval van dat de Russen komen. En het voordeel is dat het een Nederlandse radio is, hè, dat de Russen niet verstaan.
1: Nee.
0: Dus dat is heel fijn. En dat je het kunt gebruiken als de wereld instort, dat je toch Omroep Brabant kunt luisteren.
1: Dat je toch nog het goede doel kan horen.
0: Ja, en wij blijven uitzenden hier vanuit de bunker. We blijven gewoon uitzenden, er is niks aan de hand. We hebben hier broodjes, we hebben koekjes. Wij blijven voor je uitzenden en dat kun je dan beluisteren via die noodradio.
1: Ach, fantastisch.
0: Goed, hè? Ja. Hoe staat het ervoor met het hier en nu dan, zou ik willen zeggen?
1: Nou, het hier en nu? Nou, man doelwit van aanslagen die vooral emotioneel beladen zijn. En een Britse man die wandelt al vanaf 1998.
0: Oh.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist. Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van. Door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl. De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
3: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
4: Voordeeluitjes.nl. Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief dulle nummer. Service Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
0: Brabant. Laatste warme dag heb ik u laten vertellen door Weerplaza. Maar straks dan hebben ze in de uitzending, dan weet ik het precies. Maar laatste warme dag tussen 21 en 24 graden is een beetje vrij zondig. En met een mooi temperatuurtje blijft het droog. Het nieuws met René Snippert.
5: Vanochtend ontplofte een explosief op een auto in de Martijnlaan in Eindhoven. Volgens eigenaar Anthony is hij naar eigen zeggen opnieuw doelwit geworden van een aanslag. Maar de schade is vooral emotioneel. Je hoort verslaggever Noël van Hoofd.
6: Het liefst wil hij verhuizen, maar de plek heeft een hele grote emotionele waarde. 2 jaar geleden is namelijk zijn moeder overleden en hij heeft het huis van zijn moeder gekregen. En ook de auto is een erfstuk van zijn overleden moeder. Dit is het meest pijnlijke wat ik ooit heb gevoeld, zegt hij tegen mij. Pak mij aan, maar ga niet aan de spullen van mijn moeder zitten.
5: Eerder werd al een mortier in zijn achtertuin gegooid. De man zegt dat de bedreigingen begonnen nadat hij afstand nam van een groep met foute vrienden. Werner de R. is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doodsteken van Henny de Laat uit Tilburg. De vrouw van 58 werd eind 2017 gevonden bij garageboxen aan de Hoogvensterstraat. Volgens de rechtbank is bewezen dat de R. haar heeft gedood, maar niet dat hij dat vooraf had gepland. Daarom is hij veroordeeld voor doodslag en niet voor moord. Voor zo'n 250.000 studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op hun studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt die naar 2,229 en naar 3,28%. Vooral mensen die hun schuld in 15 jaar terugbetalen krijgen met de grootste stijging te maken.
7: It's not over yet. I've got it.
5: En dan komt het volgende bericht. Nou, een Britse man is na 28 jaar wandelen eindelijk weer thuis. In 1998 vertrok hij lopend aan een wereldreis. Sindsdien heeft hij meer dan 50.000 kilometer gelopen door 29 landen. Nu is Carl, zo heet hij, in het Verenigd Koninkrijk en begint hij aan het allerlaatste stukje van zijn reis.
7: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Holt. I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're going to wrap it up.
5: Hij moet nog ongeveer 450 kilometer wandelen voordat hij thuis bij zijn moeder is. Onderweg ging het niet altijd vanzelf voor Carl. Zo liep hij wekenlang bij temperaturen van -30 graden.
0: Wat voor een baan is zo'n man?
5: ik denk dat hij met sponsors en zo rondkomt. Met dit soort acties.
0: Waar eet je dan? Waar slaap je dan?
5: Volgens mij, ik lees wel eens vaker verhalen. Mensen dat doen en dan gaan ze op de Bonnefoy. We hebben ook wel eens van die verhalen dat iemand op de Bonnefoy gaat fietsen. En dat dan best veel mensen hier een aanbod geven met eten of drinken of een slaapplek. Als dat gaat lopen en wordt een wat bekender figuur, ik denk dat dat best wel te doen is.
0: Echt waar?
5: Ja.
0: Ja?
5: Ik ga het niet proberen.
0: Nee, dat
5: maar misschien kan jij het proberen.
0: Nou ja, dat wandelen, dat vind ik wel iets te ver gaan. Maar gewoon een beetje als een soort van normale leven. Zo een beetje, dat is ook dat je bijvoorbeeld ergens een beetje, dan slaap ik bij die. Dan ga ik bij die mee. Nou, en dan s ochtends 10 uur ben ik weer hier. En dan 1 uur weer naar huis. En dan weer ergens mee eten. En eerst weer slapen en zo. Oh, een gezellig. Beetje tv kijken. Een beetje gezellig doen. Nou, ik denk dat ik geen last heb van rentes.
5: Nee, nou, bij deze.
0: Ik ga er even over nadenken. Ik weet niet of er mensen zijn die bereid zijn mij in huis te nemen. Dat weet ik niet.
5: Ik ben erg benieuwd hoeveel appjes er nu binnen gaat komen.
0: Ja, ik ook zelfs. René, dankjewel.
5: Ja, ook.
0: En dat ben ik. We gaan zo meteen nog een keer luisteren naar een paar fragmenten. 2 fragmenten om precies te zijn, want Fleetwood Mac staat centraal. Dus daar mag je vandaag het kiezen. 1 of 2 dan. En dan gaat het om Don't Stop. En die andere is Albatross.

0: Een groot hart heb ik voor Fecal Sharky. En zelf heeft hij dat ook. En hij wist daarmee ook veel mensen te bereiken. Het werd een grote hit, deze Fecal Sharky. Wat doet hij? Volgens mij werkt hij nog steeds voor het soort van commissariaat voor de media. Maar dan in Engeland. Dat doet hij. Of dat deed hij althans. Ja, muziek maken ook nog steeds. Misschien is dat wel de hoofdmoot geworden dat hij daarvan echt is gaan leven. Maar het is mooi als iemand een mooi hart heeft. En soms dan schiet het wel eens tekort. Dat vind ik jammer in de wereld, hè. Er zijn genoeg dingen te bespreken waarvan wij denken het hart zou een beetje groter mogen zijn bij die persoon. Een groot muzikaal hart is nodig voor dit volgende.
1: De ultieme Bonte 50.

0: Nummer 2.
1: Een beetje wegdromen.
2: De ultieme Bonte 50.
1: Als je althans voor nummer 2 gaat. Dat is Albatros, instrumentaal, inhoudsloos. En de andere is Don't Stop van Fleetwood Mac. Allebei. Van Fleetwood Mac. Maar nou komt het op aan. Welke is het voor jou nu? Welke gaat er naar de finale die we vrijdag gaan houden? Is dat de eerste of is dat de tweede? Via 06-573-28203 kun je mij bereiken. En ik stel dat meer dan op prijs.

0: Ah ja, hoefstijl.
1: Het was Janet Jackson. Janet, die zich een hele tijd trouwens gewoon Janet heeft genoemd, omdat ze... Ja, er was toen wat te doen over Michael Jackson, dat hij misschien met kleine kindjes in bed had gelegen. En ja, de discussie was ook, heeft hij daarna met zijn handen aangezeten of was het alleen maar in bed liggen? En dat is op zich al een beetje vreemd als volwassen man, dat je met kinderen lekker in bed gaat. Goed, okay. Maar daar was een discussie over. En zij zei van, nou, ik noem me voorlopig even Janet. Ik heb geen zin om met de familie geassocieerd te worden. Nou, dat is ook wel een ding, hè, als je dat statement inneemt.
2: De ultieme Bonte 50.
1: Dus nog een statement, 1 of 2. Wie heeft nou de meeste stemmen gekregen? Welk liedje gaat naar de vrijdag? En de vrijdag is de finale voor de ultieme 50. Wat betreft Fleetwood Mac. En dit is hem. Ga ervoor zitten. Albatros.

Het is een zaligheidje. Ik kreeg meteen zin om mijn schoenen uit te doen, mijn sokken uit te doen, gewoon op mijn blote voeten rond te lopen en lekker te zitten en even de boel van je af te schudden. Geen krant lezen, geen nieuws tot je laten komen. Even gewoon de wereld in kijken en denken van, nou, het zijn er ook wel hele leuke momenten als ik een beetje in mijn eigen bubbel blijf. Dat gebeurt met Albatros van Fleetwood Mac en gaat dus naar de finale, die is komende vrijdag. In ieder geval, ik weet niet wie ik allemaal gelukkig heb gemaakt en ik mag hopen dat ik je toch een beetje blij maak. Gelukkig was groots aangezet, maar een beetje blij maak. Het is geluk bij Jeanne Hoppenbrouwers, daar ben ik blij. Die heb ik weten te bevredigen. Zij gaat voor nummer 2. En dat is Albatros. En ze zegt van ja, het is uit mijn jeugd. Mooi zo. En ook Nicolette Verhoeven, die is heel blij, want ook haar keuze was het dus. Onder andere, zo zijn er veel meer, heel veel mensen die hebben gekozen voor, nou ja, de plaat die je net hebt gehoord.

Oh, ja, het is afgelopen. Zo'n liedje zo kort. Gaat zo snel. Dus doen ze heel veel liedjes op zo'n avond als je ze uitnodigt en ze komen bij je optreden. Even nog een klein dingetje, jongens, want we hebben geluisterd naar de Ultieme Ponte 50. Morgen weer twee liedjes tussen. En uiteindelijk gaan we ergens, ja, want het begint nu een beetje kort te worden, gaan we ergens over een paar weken, moeten we toch wel de Ultieme Ponte 50 gaan uitzenden. Want dan hebben we de 50 gehad. Ik heb nog een paar te gaan, nog een paar artiesten te gaan. En dan gaan we ervoor met z'n allen. Maar waar we ook langzaam maar zeker naartoe gaan, is naar iets heel anders. Dat is namelijk, en dat vind ik ook hartstikke leuk, hoor. We gaan namelijk naar de top 480, het gevoel van de jaren 80, daar gaan we naartoe. En dat is ook hartstikke leuk allemaal, hè. Dus we gaan lekkere 80e jaren muziek draaien. En toen dacht ik van, hoe kan ik nou alvast zorgen voor een klein beetje voorpret? Nou, dat lukt met deze. Ik weet je wellicht een vuur en vlam te zetten. But I'm on fire, Bruce Springsteen.

0: Even voor het gevoel van de jaren 80, wat die zit eraan te komen. Dat is mooi, Bruce Springsteen, toch?
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
15: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
14: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
15: Koppens biedt veel meer.
14: Kom langs in Volkel.
15: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
16: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
17: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey, ik zit al eens met een liedje in mijn hoofd. Rente voor studenten, rente voor studenten, lente in Twente. Weet je wel? Ja, het zit ineens in mijn hoofd, sorry. Ja. Goedemiddag, van harte welkom. Uur 3 van Brabantsbond. Met zometeen om mee te beginnen, Madison Avenue. Ken je dat toch, dat liedje? Don't call me baby.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
21: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
27: ZLM Verzekeringen. U tevreden? Wij tevreden.
26: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
28: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breedpark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
29: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond en Bermol.

0: Don't Call Me Baby, in dit geval van Madison Avenue. Maar voor de TikTokkers onder ons, waar komt het origineel vandaan?
1: Oh yeah.
0: En met het oog op het gevoel van de jaren 80 binnenkort is dit toch wel een heel fijn liedje wat we zomaar voor je zouden kunnen draaien. Dino D'Angio, zo heet hij. Ik word er heel blij van. En met deze temperaturen buiten en met nog een mooi blauw luchtje is het toch een heel fijn liedje.
2: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag, een van harte welkom, smakelijk heet ook. Goed dat je er bent, het is Brabants Bond. En BB'er ben je, en we hanteren hier het mollisme. Dat is dat je 3 uur even toegeeft aan fijne muziek. Dat is het mollisme.
3: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
3: Dit is Brabants Bond.
0: Duran Duran.

Zo'n mooi, lief, klein, breekbaar liedje van deze band uit Zeeland. Het is Mosselpop van Raccoon en de hele familie wordt een beetje doorgenomen. Het is een tipplaatje van een poosje geleden. Wat je hoorde was Dicht bij het vuur. En om een beetje pret te hebben is goed dat jij er bent. Want It Takes Two, Tina Turner en Rod Stewart. Hou maar rot.

Het Takes Two van Tina Turner, Rod Stewart. Rod Stewart die voortaan aan de zuurstoffles moet als hij gaat optreden. En nu heeft hij toch besloten om er een eind aan te maken. Niet aan zijn leven gelukkig, maar dat hij toch heeft gezegd... Ik moet mijn carrière toch even gaan aanbouwen. Toch een beetje gaan genieten van mijn jonge vrouw van 23 of zo. Dus ik moet even wat anders gaan doen. En dat kan hij wel. Dat is hem ook wel... dat is goed. Weet je, als je zo lange muziek maakt en we hebben zoveel materiaal liggen... dan kan dat wel. Dit is nieuw. Hij komt uit Brabant, Jim Carter.

0: Ach, steun deze jongen. Ga iets doen met dat plaatje. Jim Gartens heet hij. En Frits Pitt zou er wel iets op weten. Die zou er wel over roepen.
1: Steun!
0: Zo is het. Uit Brabant. Ook iets waar je toch een beetje trots op mag zijn.

0: Paul McCartney. Listen to what a man said. En de man kunnen we een naam geven. Het Jasper Stads. Wat heb je dan te melden, Jasper?
1: Ja, een verwaarloosde auto die zorgt voor frustratie. En een man die leeft nog dankzij zijn hond.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: En zoals altijd is hij weer paraat. Zit ja. Naar het scherm te kijken, heeft een radar aan staan. Ziet dat er een file staat ergens in ons pittoreske Brabant. Maar waar
5: ja,
0: dan, Robert?
5: Ik voel het al aankomen na het pruttelen van de motor. Een kapotte auto op de 58 vanuit Breda naar Tilburg. Maar hij is weer op weg geholpen. Misschien dat onze vrienden dat hebben gedaan. De weg is weer vrij bij Bavel. Maar er staat nog wel 8 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Hartelijk dank namens iedereen die in de auto zit. Dag hoor, Robert. 24 graden vandaag, mooi zonnetje, hoog in de hemel. Af en toe wat wolkenvelden, een beetje blauwig en een beetje wolk. Maar dat is het dan. Tijd voor de man die al leven is genoemd. Hier is Jasper Stads.
1: Ja, goedemiddag. In Roosendaal staat al jarenlang een verwaarloosde auto. En volgens de buurt doet de gemeente er maar niks aan. Tot ergernis van die buurt.
0: Ja, dat komt. Hij duurt even.
1: Oh.
0: Hij duurt even.
1: Ja, daar is hij aan.
0: Komt hij aan? Ja. Komt hij aan? 1, 2, 3. Ja.
6: Kijk er al een jaar op uit, dus.
7: Jaren.
6: Ja.
7: Ja, straks is het er al als ik.
8: Denkt hij, ja, op 8? Ja, zeker, hè? Ja.
6: 8?
8: Ja, echt. En we kunnen de banden wel lek prikken, maar ja.
6: Dat mag niet.
8: Dat
6: hè?
8: Doet ook niet. Nee, nee.
9: En niemand weet van wie die is.
6: U heeft al vaker met de gemeente gebeld erover.
7: Oh, zo vaak.
6: Ja?
7: Ja, gewoon dat ben je er eerst van.
9: En iedere keer kun je dat melden bij de gemeente.
7: Plusje zijn geweest.
1: Ja, zolang de auto intact is, zegt de gemeente dat het lastig is om in te grijpen. Een Eindhoven stel van wie de foodtruck werd gestolen krijgt hulp van een ondernemer uit Drunen. Die stelt tijdelijk een frietkraam beschikbaar. De foodtruck werd op klaarlichte dag gestolen bij winkelcentrum Kastelenplein. Via crowdfunding is inmiddels ruim 12.000 euro opgehaald voor een nieuwe wagen. De Houthis hebben een vliegveld in het zuiden van Jemen aangevallen met raketten en drones. Eén raket zou zijn neergekomen vlakbij de landingsbaan. Ook zou er een raket zijn afgevoerd op Saudi-Arabië. Het is afwachten of Turkije en Pakistan dat land te hulp schieten. Want volgens deze expert hebben die landen dat wel afgesproken.
10: Twee maanden geleden hebben ze een verdrag gesloten in Mekka. Het zogenaamde Mekka-pact. Waarbij dus Pakistan, Turkije en Saoedi-Arabië elkaar beloven elkaar bij te staan in geval van een aanval. Als één van die landen wordt aangevallen, dan zullen alle drie bijspringen. Dus dat is het, een soort NAVO-verdrag.
1: Ja, en dan nog even een laatste dierendagverhaaltje. Een Oostenrijker van 21, die is vorige week gered door zijn hond. De Labrador die bleef heel de nacht bij zijn zwaar gewonde baasje liggen nadat die 20 meter was gevallen. De wandelaar die wilde een gletsjer beklimmen, maar dat ging mis. Toen reddingswerkers in de buurt van de hond en een man kwamen, begon de Labrador onophoudelijk te blaffen. En zo werd die man uiteindelijk gevonden. Het slachtoffer had een hoofdwond, was verward, maar maakt het inmiddels allemaal weer goed.
0: Ach. Wat aardig, dat is lief zo'n beetje. Dat zou die Olly van mij ook doen, denk ik.
1: Ja, zou die onophoudelijk
0: die zou denken, als ik krijg beter niet. Ja. Maar heb je dat gelezen vandaag over die dierenartsen? Dat ze het volle pond vragen. Dat het echt het loopt echt uit de klauwen. Want het was natuurlijk ooit bedoeld. Ze hebben die prijzen vrijgegeven, de dierenartsen.
1: Ja.
0: Van jullie mogen zelf je prijs bepalen. En toen dachten de dierenartsen, zo. En dan, de hoop was concurrentie, weet je, dat ze elkaar gingen concurreren. Maar wat doen ze nou? Ze houden de prijs met z'n allen lekker een beetje
1: ja, het is vaak met ketens, grote ketens die meerdere van dat soort praktijken hebben, dat die inderdaad vaak te veel geld vragen.
0: Ja, maar ik vind het wel bizar als ik mijn olietje, als ik daar naartoe moet, Je bent zo 70 euro kwijt.
1: Ja, ik moet het wel even opnemen, want een hele goede vriendin van mij... die is dierenarts en die krijgt steeds vaker echt wel te maken met geweld en zo in de praktijk. Ja, omdat mensen zo boos zijn over die prijzen. En dan zegt zij, ja, maar ja, ik kan daar niks aan doen.
0: Ik doe mijn best
1: om je hondje te helpen.
0: Ja, nee, ik kan er niks aan doen. Dat vind ik goedkoop. Je kunt er altijd aan doen, maar het ligt er een beetje aan... waar je genoegen mee neemt.
1: En
0: je kunt,
1: nee, maar zij is natuurlijk de fout. Niet over die praktijk. Het is inderdaad, de praktijk zit dan misschien wel fout... maar zij doet echt de beste op dat moment om bijvoorbeeld jouw olie te helpen.
0: Zeker, en daar ben ik blij mee. Maar weet je, dan krijgt ze één spuitje of wat dan ook... en er wordt even naar de gekeken en doen een keer aan de pootjes trekken... en doen of die heel goed beweegt. En hop, zakje, 98 euro. Dat vind ik wel heel ver gaan. Ja. Ik chargeer waarschijnlijk nu een klein beetje. Het is net, maar dat vind ik wel heel ver gaan. Terwijl je ook kunt zeggen, van, nou, dat is 45 euro. Snap je?
1: Ja, maar het leven is inmiddels wel echt duur.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja. Ben je dierarts of zo?
1: Nee, ja, ik leef het gewoon even op.
0: Je praktijk erbij. Nee.
1: Je bent zo blij als het gewoon goed gaat met olie en dat hij weer helemaal
0: gezond
1: is.
0: Zeker, zeker. Maar ja, toch niet de kost van alles. Nee, en in de tijd van nood heb ik tegen olie gezegd, eet ik je op. Eet ik je op. En dan kijkt ze me net aan.
1: Ja, precies. Die is het allemaal niet door.
0: Nee, precies. Zij als de Russen komen, hebben we altijd vlees.
1: Ja.
0: Ach, dan gaat het meteen een speelgoedje pakken.
1: Ach.
0: Ja, nee. Ach. Ik vraag meestal ook meteen om vergiffenis. Maar dankjewel, Jasper.
1: Joe.

0: kreeg nog even een berichtje binnen van Ad. Die zegt van ja, bel eens een loodgieter. Ja, of een timmerman, of een tuinman, et cetera, et cetera. Ja. Maar gelukkig. Omroep Brabant krijg je voor niks. Ja. En Johnny kost ook niks.
1: Nee, de zon schijnt ook helemaal gratis.
0: Ook gratis. Dus er zijn dingen, als je het wil zien, dan zijn ze er voor niks, Johnny.
1: Zeker, ja.
0: En ook regen, geloof ik, hè?
1: Maar ja, vanmiddag is nog een cadeautje. Zonneschijn, geleidelijk wel wat meer wolken, maar weinig wind en een hoge temperatuur voor oktober. Het wordt zo'n 22 of 23 graden. Dus geniet er nog even van.
0: Ja, maar het is wel het laatste dagje, heb ik begrepen, van jullie soort.
1: Ja, klopt. Vanavond vanuit het zuidwesten buien. Er kan zelfs wat onweer bij zitten. Het kan ook flink doorregenen in de loop van de avond en ook in een deel van de nacht nog wel. Morgen overdag is het weerbeeld niet eens zo verkeerd. Wel een enkele bui, maar ook heel veel ruimte voor de zon. Alleen het grote verschil is, er staat een stevige noordwestenwind en het wordt maar 15 graden. Dus het contrast qua temperatuur op de thermometer, maar ook echt voor je gevoel, zal heel groot zijn met vanmiddag. En die middagtemperaturen van een graad of 15 hebben we ook vrijdag in het weekend. Zaterdag en zondag is er weer een wisseling van zon en buien. En vrijdag wordt een bewolkte dag en gaan we de zon nauwelijks zien. Met ook wel wat regen.
0: En dan het weekend, wat weet je daarvan?
1: Ja, het weekend is zoals morgen. Dus 15 graden, stevige wind, maar wel een wisselend weerbeeld. Dus af en toe een bui, maar ook echt wel ruimte voor de zon. Dus er is even je moment te kiezen. En na het weekend wordt het weer rustiger en droger. Dan zien we de zon weer wat vaker, gaat de temperatuur weer iets omhoog. Zoals het vanmiddag is, 23 graden, dat zit er voorlopig niet in. Maar bijvoorbeeld 17 of 18 graden kan volgende week alweer.
0: Ja. En het is ook wel weer tijd dat de blaadjes van de bomen vallen, toch? Mag ook wel.
1: Ja.
0: Denk ik dan weer. Ja.
1: Ja.
0: Johnny, alles gehad? Moet ik nog iets vragen aan je? Ben ik een vraag vergeten?
1: Nee hoor.
0: Oké, goed. Dan is de journalistieke opleiding toch niet voor niks geweest. Dankjewel. Dag.
1: Okay,
0: doei.

0: Ik vind het een zaligheid. En ik vind dat ze heel veel humor heeft. Deze Lizzo en Juice, het was een tijd geleden dat ik haar ook draaide. En dat ik vol complimenten zat. En ze is blijkbaar heel veel afgevallen nu. Maar
1: toen
0: was ze nog redelijk proportioneel. En toen zei ik van, wat goed dat zij zich daar niet voor schaamt. Dat ze gewoon lekker zichzelf is. En dat ze mooi is omdat ze zo is zoals ze is. En ik kreeg me toch iemand die helemaal verkeerd begrepen had. Begon tegen mij dat ik schaamteloos was aan body shaming. Terwijl ik denk van, ja, ik ben alleen maar...
1: Dat deed je juist niet.
0: Complimenteus geweest over haar. En dat vind ik nog steeds... En ik kreeg me toch een bak over... Ze heeft ook nooit meer geluisterd, dus hoort toch niet. Maar ik kreeg me toch een bak over mij, zeg. En ik denk van, ja, hoe complimenteus kun je zijn... en dat iemand het totaal niet heeft begrepen wat je hebt gezegd.
1: Ja, maar het is wel zo. Als je kijkt naar al die zangeressen van tegenwoordig... De Dua Lipa's en de Dasha's, maar ook bijvoorbeeld die Ella Langley. Dat zijn allemaal van die hele dunne vrouwtjes.
0: Ja. Ja,
1: als we dan een keer een artiest...
0: Mee, toch? Dan
1: maar
0: ieder... Nee, en je bent
1: maar als je dan
0: je
1: wat voller bent, dan pas je er al gauw niet meer tussen. Want je bent al wat voller dan de rest. Daar moet je niks van aantrekken. Maar iedereen die gaat helemaal in het afvallen zitten... omdat je dan in de lijn zit met de rest. Dat hoeft toch helemaal ook niet?
0: Nee.
1: Dat is eigenlijk wat jij bedoelde ook. Maar...
0: Nee, ik vind dat je gewoon moet zijn zoals je bent. Weet je? En we zijn niet allemaal hetzelfde gebouwd. En dat doet er helemaal niet toe. Maar ik vond het zo mooi dat zij daar een beetje ook de humor van heeft. En mee dat zij met zichzelf gewoon ook humor uitdraagt.
1: Ja, ze is heel grappig. Ja,
0: omdat ze is zoals ze is.
1: Ja.
0: En dat maakt iemand zo mooi, vind ik. Omdat je gewoon jezelf niet schaamt. En dat vind ik prachtig. Maar goed, de luisteraar is afgehaakt. Dus van de 280.000 is er eentje nu weg. Ja, ze was heel boos, die vrouw. Ik weet niet hoe ze heet. Ze was heel boos. Ja.
1: Maar ik vind het goed dat jij ook niet schaamt voor jouzelf.
0: Nee, ik ben ook zoals ik ben. Ja. Ja. Ja, maar het voordeel bij mij is dat je mij kunt uitzetten.
1: Dat zeker. En dan gaan we nu heel gauw doen, hoop ik.
0: Oh, ja, leuk is dat. Dat je het zo zegt ook.
1: Ja. Ding.
0: Wat ga je doen?
1: Ik ga gewoon een beetje de kantooruren, de werkuurtjes doorkomen... met zoveel mogelijk muziek en zo min mogelijk geouwe hoer.
0: Oké, dat is gezellig. Dat is leuk. Maar je mag af en toe wel wat leuks zeggen. Daar ben je stref voor.
1: Natuurlijk, af en toe zeg ik wel wat leuks. Ja. Ik had gisteren ook al iets leuks. En vandaag komt er ook iets leuks. En ik doe dingen net wat anders dan Koen. En dat maakt het misschien nog wel leuker.
0: Zeker, want je bent gewoon stref.
1: Zo is dat.
0: Stefje.
1: En ik mag er zijn, dankjewel.
0: Ja, zeker. Je doet er toe. Als je bril.
1: Een bril, die ligt thuis. Ik heb nu van die... plastic dingetjes in mijn ogen.
0: Oh.
1: Lenzen.
0: Ja, je ziet er wat uitgescheten uit.
1: Uitgescheten? Je ziet er juist knapper uit zonder bril.
0: Oké, goed. Ik zit je te plagen.
1: Dat
0: zie je zo meteen.
1: Dat weet ik.
0: Oké, dag.
1: Delkert.
0: Dank je. Ja, maar dat is wel zo'n verbod. Kijk, het spiegel. Ik denk van nou, hiermee moet ik het doen. Nou goed, oké, dag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Inmiddels 3 over 1 en de ANWB meldt zich ook nog eens. Robert Vriezen, ja. Hallo dan.
4: Hi Stef, goedemiddag. Ja, relatief rustig hoor op de Brabantse snelwegen. Maar wel wat vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Bij knooppunt Hoijpolder 5 minuutjes nog. En er ligt iets op de A67, wat weet ik niet. Maar het is wel vanuit Eindhoven naar Venlo file rijden. Tussen knooppunt Leenderheide en Someren daardoor. 5 kilometer, kwartiertje vertraging. De rechterrijstrook, die is dicht.
3: Er ligt iets op de weg, maar wie weet wat, dat is de vraag.
4: Ja, wie weet wat.
3: We kunnen er een voorspelletje van maken, hè? Niet het geluid, maar gewoon wie weet wat er op de weg ligt.
4: Ja, dat
3: die wint
4: zoiets.
3: Een meet and greet met Robert Vriezen.
4: Dat kan maar zo.
3: Kijk, Robert, dankjewel.
4: Alsjeblieft, hè.
3: Tot straks. Yo, houdoe. Een nieuwe wijn in de middag. Ja, zonder Koen, die is nog steeds met vakantie. Maar ik ben hier Stef, aangenaam. En we gaan zo meteen richting de jaren 90.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunnen-mondzorg.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relax.

0: Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: je het hoort, is het heel irritant. Joe Biden. De hele tijd Joe Biden. Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. En daarvoor Oletta Adams.
1: De wijn van Iets na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ronan Keating, hè, de frontman van de popgroep Boyzone. Ja, die ging ook op een gegeven moment solo. Nee, dat gebeurt zo ontzettend veel. Ik zou bijna te denken, zijn er überhaupt wel boybands die het zo lang volgehouden hebben? Ja, misschien een Backstreet Boys en een Take That. Maar ook daar zijn steeds leden uitgegaan en solo gegaan. Kijk naar Harry Styles, Robbie Williams. Maar dus ook Ronan Keating. En het nummer was oorspronkelijk dus voor de band The New Radicals. Alleen, ja, de band ging uit elkaar en toen, hoe het dan gaat, is dat de plaat wel blijft liggen, maar dan bij een andere artiest terechtkomt. En toen kwam je bij Ronan Keating. En als je eigenlijk het begin van de plaat hoort, dan kom je er eigenlijk wel een beetje achter dat het gewoon bedoeld was voor misschien wel een boyband-achtig iets. Want vooral dit klinkt toch heel boyband-achtig. Klinkt een beetje Backstreet Boys-achtig, toch dit ook? Maar in dit geval dus gewoon Ronan Keating solo. Ik zou zeggen, een hele goede middag. Koen is nog met vakantie, dus Stef hier aangenaam. Wijn in de middag.

0: Maar niet voordat we eerst richting het nieuws gaan. Dat krijg je zo meteen van Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, we weten wie een van de vakantieparken van Peter Gillis heeft gekocht. En wetenschappers die hebben weer van alles ontdekt in de oceaan.
0: Oeh.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
0: Het is inmiddels 1:30. We gaan even richting de ANWB. Ja, ik moet lachen, omdat Robert af en toe een beetje... die kan heel goed stemmetjes doen. Dus die af en toe dan haakt hij ineens in op een reclame. En dan gaat hij het eens hebben over dakkapelletjes en over
5: dakkapelletjes, mevrouwtje. Dit is leuk met lijsten. Dus hij is hartstikke duurzaam.
0: En dan moet ik mijn lach inhouden. En soms dan flopt die lachen toch tussendoor. Ja, zo is dat.
5: Toch,
0: Robert van de ANWB. Het is niet druk, maar het is denk ik een klein dingetje.
6: Even jullie te melden. A59 Zonzeel Den Bosch. Bekken op het Hooipolder. 5 kilometer. Kleine 10 minuten oponthoud daar.
0: Dank u zeer.
2: Omroep Brabant.
0: Het is een lekker dagje vandaag, toch? Zo'n graad of 20, 22, wel flink wat bewolking, maar het blijft of het goed is lekker droog. Dus een lekker zomersdagje nog in oktober. Dan tijd voor het nieuws. Krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. Vakantiebedrijf Molekate uit Gelderland heeft een van de vakantieparken van Peter Gillis gekocht tijdens de veiling vorige week. Het bedrijf betaalde 3,55 miljoen euro voor het park in Valkenburg. Vertelt mijn collega Noël van Hooft.
7: Molekate is een familiebedrijf uit Gelderland en ze bestaan ruim 100 jaar. Met Stadsresort Valkenburg kopen ze 46 camperplaatsen, 94 kampeerplaatsen, 2 appartementen en daarnaast nog een hoofdgebouw met receptie, winkel en 2 bedrijfswoningen.
1: Wie de parken Prinsenmeer in Ommel en Brugse Heide in Valkenswaard heeft gekocht is nog niet duidelijk. Een man is vannacht gewond geraakt bij een overval in Park Valkenburg in Breda. Hij werd even na 12 aangevallen. De daders sloegen daarna op de vlucht, maar werden even later opgepakt. Het gaat om 3 mannen van 20, 21 en 22 jaar uit Den Bosch en Vlaardingen. Een van hen had ook een vuurwapen bij zich. Voor mensen met een studieschuld is het slim om weer eens een keer in te loggen op Mijn Duo. Vanaf januari gaat de rente op de studieschuld omhoog. Hoeveel? Dat hangt er vanaf wanneer je studeerde. Bij sommigen stijgt de rente maar met zo'n 0,4%. Bij andere generaties is de stijging bijna 1 procentpunt. Gemiddeld betalen oud-studenten straks bijna 3% rente over hun studieschuld. Een doorzichtige zeekomkommer, verschillende lichtgevende kwallen en een nieuwe inktvissoort. Het zijn allemaal diersoorten die we een tijd geleden nog niet kenden. Wetenschappers hebben vorige zomer in een diepe zeekloof voor de kust van Argentinië bijna 60 nieuwe dieren ontdekt. Deden ze onder meer met een waterrobot die op de bodem van alles vond. Waaronder dus die doorzichtige zeekomkommer. Ook werden er tientallen verschillende nieuwe kreeften en koraal gevonden. Beelden hiervan zijn door de wetenschappers een jaar lang bestudeerd. En nu weten ze dus zeker dat het echt om nog niet eerder ontdekte diersoorten gaat. De wetenschappers denken dat dit pas het begin is en dat er op ruim 3000 meter diepte nog veel meer onontdekte dieren leven.
0: Het is toch fantastisch, vooral als je weet hoe diep de zee is en wat voor rare wezens er allemaal zitten die we nog niet kennen.
1: Ja, er zijn natuurlijk allemaal video's gemaakt ook. Het is prachtig om te zien. Het geeft allemaal licht ook.
0: Ja, want die leven natuurlijk in gigantische donkerheid.
1: Ja.
0: In het donker. Dus die worden allemaal licht en die moeten elkaar kunnen zien. En dan kunnen ze of reflecteren of ze hebben een soort lichtje boven zich hangen. Of...
1: Ik heb het even opgezocht. Ik vind dat echt een magisch getal. Maar het schijnt dat wij eigenlijk pas, is de schatting, 5-20% weten van wat er onder water gebeurt.
0: Ja, dat is toch gek.
1: 5%.
0: Ik vind dat maar echt. Maar ik heb ook een beetje die, als ik bijvoorbeeld op open zee ben, ik heb geen open zee angst of zo, maar op open zee ben ik altijd bang, want je weet niet wat onder je zit. Kijk altijd een beetje lichtelijk de kriebels van. En als je dan weet, nou 3000 meter, dan ja.
1: Oh, ik ben doodsbang voor de Noordzee.
0: Ja?
1: Ik durf het niet. Nee, want je kan daar de bodem niet zien. Het is altijd een beetje
0: een
1: ondoorzichtige zee.
0: Troebel, ja.
1: Ja, je weet niet wat er allemaal onder je gebeurt, om je heen gebeurt. Doodeng.
0: En al helemaal als je dan in het water zit en ineens glipt er iets langs je voet. Jasper, dankjewel. En zometeen gaan we eens even een muzikale keuze maken op basis van jouw stemming naar de lunch. Maar eerst de

0: blijft mooi, hè? Boudewijn met Avond en daarvoor nog Madken Baggin. En ik weet niet hoe het met jou zit, of dat je je lunch al achter de kiezen hebt, of dat je een beetje in een dipje zit, maar...
1: 0-6-5-7-3-2-8-2-0-3.
0: Daar kun je nu iets aan gaan doen. Jazeker wel, want je mag even gaan laten weten wat je graag zou willen horen. Dat kan misschien zijn om je after lunch dip een beetje energie te gaan geven, maar het kan ook zijn omdat je eventjes wil relaxen. Het maakt eigenlijk niet uit. Het gaat er meer om wat wil jij op dit moment horen. En dat mag je appen naar het nu volgende nummer.

een potje in de minimutten wat dat betreft. Want het is gewoon, ja, weet je, het is gewoon ontzettend niet te kiezen en niet te doen. Dus het wordt een in de minimutten. En in dit geval kom ik uit bij Karen. En die wil in plaats van even flink gas geven, een beetje de relaxedheid weer erbij pakken. In de vorm van Mika. En relax.

een mooie tijd ook, hè? De 70s met Chaka Khan, I'm Every Woman. En ook nog Mika, Relax. Dankjewel Karin, want jij wilde inderdaad gewoon een beetje relaxen na die afterlunch dip. En ik weet niet hoe het met jou zit, hoe ver jij van tevoren, als je naar een concert gaat, al een beetje muziek gaat luisteren van een bepaalde artiest. Nou, kan je vertellen, ik ben met heel veel bezig over deze man en bijna alles wat hij maakt is goed. Maar vooral deze, 12 to 12.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
8: onlineveilingmeester.nl. Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
7: Nu ook met een vestiging in Brabant.
8: Doe aan kwaliteit die jarenlang meegaat. Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
9: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Aller Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. 2 over 2, een hele goede middag. Je hebt Omroep Brabant aanstaan. Dat is een goed teken, want dan hoor je lekkere muziek. En Robert Vriezen natuurlijk.
13: Jazeker. Met negatief, laten we het niet negatief nieuws noemen. Maar de A58 is wel dicht. Vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij Best is namelijk een ongeluk gebeurd. Er staat 10 kilometer file achter, maar je moet dus omrijden. En dat gaat via Den Bosch over de A65. En de A2 duurt nog tot ongeveer 14:15, meldt Rijkswaterstaat.
12: Robert, dankjewel. Heb je al geluncht trouwens, of nog niet?
13: Ik heb net een appeltjop en vanochtend al lekker boterhammetjes en dat soort dingetjes.
12: Oh, ik vind het ook vrij gezond, wat goed.
13: Ja, maar ik ben een beetje een grazer, zoals ze dat noemen. Ik eet de hele dag door.
12: Eet je dan ook echt alles wat je meeneemt, of ook alles wat je los en vast ziet liggen overal?
13: Nee, als ik er soms geen zin in heb, dan denk ik, laat maar in je tas zitten. Ik zie ik thuis wel weer.
12: Ja, dat vind ik wel een goeie. Als je het lekkers tegenkomt, ga je altijd voor het lekkerste. Hè? Dat is
13: gewoon tuurlijk,
12: zo.
13: Ja, tuurlijk. Je leeft nu, hè?
12: Je leeft nu.
13: Ja.
12: En overmorgen, daar weten we niks van. Zo
13: daarom.
12: Is dat. Robert, dankjewel.
13: Fijne middag.
12: Dankjewel.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
16: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
17: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
19: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
20: Honda, the power of dreams.
17: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
21: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
22: Voordeelhuisjes.nl.
23: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
24: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
25: Voordeelhuisjes.nl.
23: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
26: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Wijn in de Middag, Stef van Duinhoven.

0: Ja, toch altijd echt wel een beetje de, ja, Amy Winehouse van deze generatie, toch? Wat een goede muziek is dat, hè? Olivia Dean met The Man I Need.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Maar ook als zij concerten geeft, zoals volgens mij vorig jaar of zo in de Ziggo Dome. Ja, weet je, dat hele concert wat zij geeft is ook een beetje in de stijl van... een beetje de Amy Winehouse-stijl, de Big Band-stijl. Want zij heeft dan een hele grote band bij, ook met blazers en zo. Nou, die staan allemaal heel mooi in zwart-wit pak en dan een strikje erbij. En zij in een mooie zwart jurkje, staat

een beetje ja, te dansen en dan dus verrekkers te zingen. En dan krijg je een beetje ook het gevoel alsof je nou ja, naar die blazerstijd terug in de tijd gaat. En dan een beetje met haar muziek erbij. Dat is wel uniek, hè. Als je ook vaak talentenjachten kijkt, dan zeggen van die coaches altijd, ja, je moet wel aan jouw stem kunnen horen wie jij bent. Je moet uniek zijn in jouw ding. Nou, er zijn op dit moment weinig artiesten die een beetje in de stijl van Olivia Dean bezig zijn. Misschien die Shanna Spyro, die kan ook wel een beetje in dat straatje. Lekker bezig, Olivia Dean op Omroep Brabant. Zonder Koen, die is nog lekker met vakantie. Dus hallo, Stef hier, aangenaam. En we gaan gewoon weer lekker door.

0: Simon Webb en No Worries, daarvoor nog Clouseau op Omroep Brabant. En we gaan eens even richting de wereld van de film.
1: De muziek bij de film.
0: Of de wereld van de muziek, net hoe je het bekijkt. Maar in ieder geval iemand die een carrière heeft in beide. En in dit geval is dat Justin Timberlake. Ook zo iemand die al op hele jonge leeftijd in 1992 was hij 11. En toen begon hij al in een talentenjacht, Star Search. Daar zong hij een beetje country-achtige muziek. Country, om zo maar te zeggen. En een jaar later, toen zat hij in een show van Disney, was dat. De all-new Mickey Mouse Club. En daar was hij al aan het acteren en aan het dansen. En deed hij eigenlijk al alles behalve dat zingen. Dat deed hij eigenlijk net daarvoor al in die talentenjacht. Dus eigenlijk deed hij alles een beetje tegelijk. En dat smaakte natuurlijk naar meer. En toen kwam hij later in de jaren 90 bij NSYNC. Daar had hij heel veel succes mee. En in 2002, ja, toen voelde hij een beetje alsof hij daaruit aan het groeien was. De groep die ging ook uit elkaar. En Timberlake die ging eind dat jaar al solo. En die kwam met een eigen album, Justified. En net daarna, dus allemaal rond 2000... had hij ook nog eens een eerste filmrol te pakken. En later, ja, dus had hij nog een grote ding, hè, zoals Friends with Benefits, The Social Network. En ook in de film Trolls had hij vooral een grote rol als stemacteur van de hoofdpersoon in die film. En buiten dat hij dus in die film speelde, was hij ook nog eens degene die zorgde voor de muziek. En dat was dan deze weer. Can't Stop the Feeling. En zo heeft hij, nou ja, eigenlijk alles wel een beetje gehad, hè, dat zingen, acteren en het dansen.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordy Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Maar eerst gaan we richting het nieuws. Dat krijg je zo meteen van Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, het lijkt op een grote ramp op dit moment in Tilburg. En Chili was in de ban van hondje Marokko.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
5: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: Het is 2:30, we gaan even richting de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Goedemiddag.
6: Hai, goedemiddag. Ja, problemen op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best is een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken zijn. De weg is op dit moment zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar houd zeker rekening dan met 20 minuten vertraging. Omrijden kan eventueel via Den Bosch over de A65 en de A2. En dan nog een file op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. 10 minuten vertraging.
0: Erik, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, ook vandaag is het weer een zonnige dag. Hè? Temperaturen zo tussen de 21 en 24 graden. En morgen dan is het wel een beetje gedaan. Dan krijgen we iets meer regen weer erbij. Tijd voor het nieuws krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. Wie niet vermoedend door Tilburg rijdt, zou denken dat er een gigantische ramp is gebeurd. Maar het is een oefening. Specialistische hulpteams die oefenen hoe ze mensen onder het puin vandaan kunnen helpen na zo'n ramp. En daarvoor is een oud flatgebouw zo verwoest dat het lijkt alsof er een helikopter is gecrashed. Is voor bewoners in de flat aan de overkant toch een gek gezicht.
8: Daar vragen heel veel mensen hier. Komen hier voorbij. En dat ongeluk. Ik zeg, dat is geen ongeluk, dat is gewoon nep.
9: We waren hier aan het lopen en dan gingen ze stoppen. Zeg ik tegen mijn zoon, ik zeg, een beetje anders. Ik zeg, want er is een klein vliegtuig naar beneden gestort.
1: Ja, de oefening die duurt nog tot en met vrijdag. Het lijkt inmiddels echt zeker dat het Philipsstadion in Eindhoven flink wordt uitgebreid. Tijdens de behandeling van de jaarcijfers gisteravond werd duidelijk dat PSV rekening houdt met een investering van zo'n 400 miljoen euro voor die uitbreiding. Wanneer de verbouwing begint is nog niet duidelijk. De club overlegt nog met investeerders en ook zijn de vergunningen nog niet rond.
0: Met 400 miljoen, dan kun je gewoon heel stadion van bouwen, toch?
1: Nou, er komt op zich een soort tweede stadion boven het huidige stadion.
0: Oh, wauw.
1: Daar gaat de hele ring bovenop.
0: Oh.
1: Ja. Dikke kans dat je binnenkort weer een dag niet met de bus kan. Vakbonden die komen vrijdag waarschijnlijk met nieuwe stakingen in het streekvervoer. De vakbonden worden het maar niet eens over een nieuwe cao... en de gesprekken over meer salaris en minder werkdruk... die lijken inmiddels volledig vast te lopen. Wat voor acties er vrijdag precies worden aangekondigd... en of je er ook in Brabant last van hebt, dat weten we nu nog niet. Eerder opperden de vakbonden het idee voor iedere week één stakingsdag tot aan de kerst. Chili was 2 uur lang in de ban van hondje Marokko. Het land had te maken met hevige regen en overstromingen. Zwerfhond Marokko die werd gegrepen door het water in een grote rivier... en dreef zo de hele stad door. Een angstig tafereel en dat werd ook nog eens live op televisie vastgelegd.
0: Oh.
1: Heel Chili kon zo 's morgens op tv volgen of het hondje al dat water zou overleven. 5 keer probeerde de brandweer het dier te redden, maar steeds lukte het maar niet... en stuurde de zware stroming Marokko weer mee. Maar na 2 uur zat heel Chili juichend voor de televisie... toen de hond zelf uit de rivier wist te komen. De hond is opgevangen en maakt het inmiddels goed.
0: Gelukkig.
1: Ja, eind goed al goed.
0: Van soap, waar je dan 's ochtends invalt met heel het land.
1: Ja maar je hebt natuurlijk wel eens... vroeger had je op tv achtervolgen of zo in Amerika, weet je wel... die dan helemaal gevolgd
0: werden. En kijken of het door je eigen straat ging of door je eigen wijk.
1: Ja, Simpson was natuurlijk zo'n verhaal, hè, wat heel Amerika volgt... in die witte bus die zo over de snelweg ging. Ja, in dit geval in Chili was het hondje. 2 uur lang, helikopters erboven, camerateams die dan alles volgden.
0: Oh, wat goed zeg. Een beetje alsof je kat in een boom zit, dat je de brandweer belt... dat de brandweer komt en dan uiteindelijk de kat zelf uit de boom springt. Dat idee kreeg ik wel een beetje, maar het is goed... dat die het nog leeft, heel goed.
1: Ja, juichen de mensen op straat, letterlijk.
0: Toen, heerlijk,
1: die echt weer aan de kant was. Dan hopen.
0: Jasper, dankjewel. Dat over een uurtje weer. Dan gaan wij zo meteen eens even richting. Natuurlijk die ene meezinger, maar eerst. Nou, even trouwen dan, hè.

0: Starship, Nothing Gonna Stop Us Now. En ook nog direct, hè, My Blood. En weet je, Koen heeft altijd de meezingen van de middag. Die gaat wel altijd een beetje richting het Nederlandstalige. Nou, ik hou het meer iets van het Engelsachtige. En dan vooral, ja, als je mij de kans geeft om iets van de Bee Gees te draaien, dan doe ik het. En ik kwam nog een interview tegen van Barry Gibb. Die heeft ooit gezegd dat het dus eigenlijk zo simpel was als dat het klinkt. Hij wilde gewoon met zijn broers een keer muziek maken. Hij kreeg met de kerst kreeg hij een gitaar. Nou, de twee broers die waren nog wat jonger dan hij zelf. Die gingen met nou ja, speelgoedinstrumenten een beetje met hem meedoen. En ja, wat is er van gekomen? Gewoon even lekker meeblaren, toch?
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

0: opgewarmd. Ja, je kunt er heel lang mee zingen zo hard je wil. Maar als je de hoogte in gaat, een beetje dat, dan weet je pas echt of je een beetje die stem hebt. Hè? Dat is wel zo natuurlijk. En ik ben altijd zo blij. Weet je, we hebben elke week een nieuwe tipplaat. En soms dan ligt de ene tipplaatje meer dan de ander. Maar deze, joh.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Een beetje dat western gevoel, alsof je in een western film zit. The Country, twee grootheden. Eentje die net begonnen is, Ella Langley. En die andere, ja, die zit al 20 jaar in het vak, hè. Miranda Lambert. En dan samen, ja, dan krijg je de gouden plaat. Snakeskin Boots. Ach, man. Country is weer helemaal terug, hè?

0: twice.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Ja, je kreeg het nieuws, je kreeg het weer. En na het weer precies komt het verkeer. We gaan even richting de ANWB. Erik, hallo.
13: Goedemiddag. Ja, problemen op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot is een ongeluk gebeurd. Werd een vrachtwagen met de stelbus. De weg is voorlopig ook nog even dicht. Verkeer kan er langs via de op- en afrit. Maar dat gaat wel even duren. Opleiding kan ook via Den Bosch over de A65 en de A2. En ja, de verwachting is dat dit, zoals gezegd, tot 6 uur gaat duren, zie ik zojuist van Rijkswaterstaat binnenkomen. Verder nog een file op de A59, knooppunt Zonsheel richting Den Bosch. Voor Hooipolder 7 kilometer met 10 minuten vertraging.
0: Erik, dankjewel. Tot straks weer. En ja, zometeen begin ik met een plaat waarbij ik pas iets ben opgevallen aan dat liedje. En dat heeft uiteindelijk een klein beetje verpest. Want ik ga me eraan irriteren en ik ga het steeds horen. Nou ja, ik hoop dat je het zelf niet hoort. Ik ga het zo meteen trouwens wel even vertellen. Dat wel.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
17: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
19: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
21: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
22: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
23: Avenue.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: T en Unpretty en daarvoor nog Robin Thicke.
1: Wijn in de middag
2: op Omroep Brabant.
0: Een goedemiddag. En ik zei het net al even, ik ging een nummer draaien waarbij als je iets hoort in dat nummer, dan word je helemaal gek. In ieder geval, ik werd helemaal gek. Ik moet zeggen dat ik niet meer kan luisteren naar dat liedje vanwege dat ene dingetje wat het hele liedje steeds terugkomt. Ik heb het over die van Robin Thicke, hè, Blurred Lines. Die hoort de hele tijd... Woo! Woo! Woo! En als je het eenmaal hoort, dan word je helemaal knetterig. Gewoon even een random stukje in het liedje. Even kijken hier.

0: Lucy dancing in the ceiling. Of in the ceiling. Dat zou knap zijn. Lionel, waar ben je?
1: Ja, jongen, ik zit in the ceiling.
0: Nee, hoor, dancing on the ceiling. Ja.
2: Even lekker klef met Stef.
0: Lekker. Even lekker klef doen. Op de woensdagmiddag. En dat doen we vanmiddag met Joe Cocker. Weet je wel, met die heerlijke, lekkere, rauwe stem. Waarvan je ook wel een beetje het idee hebt dat echt alles wat hij zingt recht uit het hart komt. En een plaat die wel echt een clever randje heeft, dat is You Are So Beautiful. Hè? Geschreven door Billy Preston in 1974. Die nam het ook op en onder zijn naam klonk het dan zo. Hè?
3: You are so beautiful.
0: En in datzelfde jaar nam ook Joe Cocker het op in een eigen versie. Nog intiemer, nog rustiger en nog mooier zou je kunnen zeggen. En die werd succesvol, die versie van Joe Cocker.

0: Song op Omroep Brabant. En ik weet niet hoe vaak het tegen jou gezegd wordt, Jasper. Maar nog één keer voor jou. You are so beautiful. Vind het lief. Neem het van mij aan. Ja?
1: Ik hoor het te weinig.
0: Gelukkig. To me, hè? To me. To me. Ja, precies. En zometeen. Meteen richting de pijn van de liefde ook, hè?

0: Maar eerst richting de wonderschone...
1: Zijn er veel van? Thriller, Michael Jackson?
0: En niet veel, zeg ik.
1: Ah, oh, oké.
0: Okay. Kerst is natuurlijk gewoon een gigantisch genre. En daar heb je superveel kersthits van. Je hebt ook superveel carnaval, je hebt ook superveel love songs. Maar Halloween zijn er niet heel veel.
1: Ghostbusters is natuurlijk ook wel echt een goede Halloween plaat.
0: Ja, precies, zijn er twee.
1: Ja, je hebt alle muziek uit The Nightmare Before Christmas. Ook Halloween dan wel.
0: Zeker.
1: Nou, goed.
0: Goed, ga nog even verder, zou ik zeggen. Zo meteen het nieuws met de wonderschone Jasper.
1: Ja.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Nou, Kielegat hoeft zich geen zorgen meer te maken om de optocht. En honderdduizenden Japanners blijken niet te bestaan.
0: Ja? Oh?
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
3: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
5: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeelhaartjes.nl.
7: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: We gaan eens even richting de AWB. Daar is het hoogste tijd voor Erik Evengroen. Een goedemiddag.
11: Hi, goedemiddag Stef. Ja, er is best wel wat problemen in Noord-Brabant. En dat komt voornamelijk door de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Oorschot tussen een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is voorlopig ook nog dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat het zeker tot 6 uur gaat duren vanavond. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Maar ja, daar heb je inmiddels dus ook vertraging van Tilburg naar Den Bosch. Voor Kromvoort 2 kilometer, bijna een kwartier op onthoud. En verder is het ook op een druk al op de A59 van Knoopend Zonzeel naar Den Bosch voor Hooipolder. Bijna een kwartier vertraging.
0: Erik, dankjewel. Heb jij nog Halloween platen?
11: Nee, die zijn er heel weinig.
0: Die zijn er weinig, hè? Ja, dat vond ik ook
1: echt mee, jongens. Ja, we hebben ook nog Rockwell, Somebody's Watching Me.
11: Cranberries,
1: Zombie.
11: Ja, ik word daar niet bang van.
1: Zombie Nation zou je ook nog...
0: Jeetje, man. Ja, als je gaat googlen, Jasper, het moet uit je hoofd komen, hè?
1: Nee, maar dit bedenk ik de afgelopen 10 minuten.
0: Okay.
1: En bijvoorbeeld de Dans Macabre vind ik ook wel echt Halloween muziek.
0: Ja, en heb je even voor mij ook. Ja, zo kunnen we
11: wel. Ik vind het moeilijk.
0: Moeilijk, Erik, hè? Het god, ja. Mikken. Erik, dankjewel, hè?
11: Ja. Tot zo, joh.
0: Tot zo. God, dat kom ik er niet meer. Hallo, goedemiddag. Ja, zo is het. Het is lekker weer vandaag, alleen een flink wat bewolking. Als je naar buiten kijkt in zon is het niet volledige bewolking. Het is wat sluierbewolking. Een graad of 21 tot 24. En morgen is het wel gedaan met die warmte. Ietsje koeler en ook iets meer regen. Dan, tijd voor het nieuws. Krijg je van Jasper.
1: Ja, want de carnavalsoptocht in Kielegat die blijft voorlopig gewoon bestaan. Er waren grote zorgen bij de organisatie, omdat de gemeente Breda plannen had om de kosten voor een evenementenvergunning flink te verhogen. En ook evenementen als Breda Jazz en Breda Live zouden daardoor in de problemen komen. Het plan van de verhoging is nu van tafel. De gemeente houdt de kosten voor een vergunning voor volgend jaar gelijk. De scouting is weer super populair. Inmiddels melden zoveel kinderen zich aan dat ze op verschillende plekken moeten werken met een lange wachtlijst. Bijvoorbeeld in Berkelenschot.
12: We hebben ongeveer een 5 tot 10 personen per leeftijdsgroep op de wachtlijst staan.
1: En wat is er nou zo leuk aan de scouting?
13: Met vrienden en allerlei leuke programma's.
14: Dat je heel veel vuur kan maken en heel veel met knopen kan werken.
1: In Duitsland is een grote criminele bende opgepakt die verdacht wordt van goudsmokkel. De criminelen zouden in 6 jaar tijd tussen de 1 en 4 ton aan goud hebben gesmokkeld, met een waarde tot ruim €200 miljoen. Op die manier probeerde de bende geld wit te wassen. Voor het onderzoek heeft de Duitse politie ook panden in Rotterdam en Friesland doorzocht. En in een stad in Japan bedenken ze inwoners. In Toyama neemt het aantal inwoners altijd af. Maar als je het aan de gemeente vraagt, dan groeit de stad juist. De gemeente wordt er nu van beschuldigd dat ze meer dan 200.000 bewoners hebben verzonnen. Dat zouden ze doen omdat ze daardoor omgerekend zo'n 300.000 euro aan subsidie meer zouden krijgen. Maar de Japanse minister die is inmiddels een onderzoek gestart. De burgemeester van Toyama die ontkent.
0: Want ik kan niet ontkennen dat het slim is.
1: Ja,
0: om wat dingen te verzinnen, dan krijg je wel meer geld. Maar ja, of het nou verstandig is, nee, natuurlijk niet.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dan krijg je van die spooksteden.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe ze dit dan gedaan hebben. Hoe verzin je, ga je dan ook de BSN-nummers zeg maar, voor die mensen aanmaken?
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat je dan in je gemeentesysteem heb je dan een soort lijstje met 200.000 niet bestaande BSN-nummers.
0: Ook adressen, want je moet dan gewoon flatgebouwen hebben waar je die mensen kwijt kan, die er dan bijvoorbeeld niet staan.
1: Ja. Ja, daar komt van alles bij kijken en dat alles voor wat extra geld. Ja, er is een onderzoek gestart, dus het wordt vast en zeker verzorgd.
0: Ik ben benieuwd. Het klinkt ook een beetje als een Halloween-verhaal, vind je niet?
1: Er is veel muziek van trouwens. Ook Japan heeft veel Halloween-muziek.
0: Moet je er een liedje over schrijven? Is er weer eentje bij? Ja,
1: dan wordt het een soort zombie-nation.
0: Een soort zombie-nation, ja, precies. Jasper, dankjewel.

beetje, hè? Dracula en daarvoor nog Yvonne Elleman op Omroep Brabant. En ik krijg ook al een hoop appjes van mensen die bijvoorbeeld zeggen dat ze al bezig zijn met de versiering van Halloween. Waaronder Ronnie, die stuurt een foto van een soort skelet met rode ogen en een soort piratenmuts op. En dan voor zich een groot piratenstuur. Ja, dat zal misschien een soort Flying Dutchman idee worden. Weet je wel, zo'n spookachtig piratenschip. Ja, weet je, de Halloween wordt steeds groter in Nederland ook, hè. Tegen Halloween steeds meer versierde tuinen en mooie dingen. Ja, ik word er zelf ook wel blij van, hoor. Nou ja, niet iedereen.

0: Volgens mij is er geen één artiest waar je zoveel vocale geluiden van kent als van hem. Het is Jamona en hihi en au en oe. En...
1: Je zou ze eigenlijk dus allemaal achter elkaar moeten zetten.
0: Maar. Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Dan heb je een hit op zich, denk ik.
0: Heb je een hit op zich,
2: ja. Au, yes.
0: Jamona. Ja. Hey. Ja.

0: Goeie weggeleverd. Jazeker.
1: Eentje uit de jaren 80, eentje uit de jaren 90. Ja. Ik vraag het aan jou als luisterend oor van dit programma. Welke denk je dat Ronnie niet gaat kiezen? Dan mag je even appen. 1 of 2. Welke kiest hij niet? En dan is het zo meteen natuurlijk aan Ronnie zelf. Ik heb wel zo'n vermoeden trouwens hoor. Ja.

0: Oh, zo'n prachtig liedje van de 3J's. Je vecht nooit alleen op Omroep Brabant. En zometeen afslag Zuid met Ronnie Balk.
1: En Marjolein die zometeen over de partij.
0: Jazekers.
1: En natuurlijk een klein onderzoekje net na vieren. En dat gaat over een huishoudelijke handeling. Met eigenlijk, in mijn optiek, maar twee opties. Dus ik ben heel benieuwd voor welke optie je dan gaat. En ook wel een bijzonder belletje straks. Want je ziet het gewoon voor je. Ineens weet je het. Je wordt bobsleer bij het Nationaal Bobsleeteam. Terwijl je nog nooit hebt gebobsleed.
0: Oh, dat is nog spannender.
1: Dat is spannend. Ja. Nou, dat geldt voor Mike uit Den Bosch. Die gaan we straks even bellen. En we proberen contact te leggen met Frans uit de Schijndel. Maar die is op dit moment in Amerika voor iets heel vets. Namelijk het grootste luchtballonnenfestival ter wereld. En eens kijken of dat we contact kunnen leggen met hem voor zijn verhaal. Of dat hij misschien wel boven Amerika ergens hangt in een bakje, weet ik veel. En welke kies ik niet?
0: Ja, dat is de vraag.
1: Wat denk je?
0: Ik denk dat je die eerste niet gaat kiezen. Ik denk wel van wat Nauties geweld houdt in dit geval.
1: Daar heb jij helemaal gelijk in, Stef.
0: Kijk, Ronnie dacht hetzelfde. Ronnie met IE, dus dat komt helemaal goed.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
7: Dank u. Dan naar Erik Evengroen. En die is dan weer van de ANWB voor de stand van zaken qua files in Brabant. Erik, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ja, niet zo goed. Naast de eerste dagse files die niet al te veel vertraging veroorzaken, is het behoorlijk mis op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus bij Oorschot. De weg is ook dicht. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. En dat gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar hou al rekening met zeker een uur oponthoud. En daardoor loopt het ook vast op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor Kromvoort 4 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En zojuist ook nog binnengekomen de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss-Oost en Ravenstein 5 kilometer file met een half uur vertraging.
7: Dank u vriendelijk. We zijn weer bij en ontzettend balen als je in een van die files staat. Maar het geluk is dat de radio aanstaat op Omroep Brabant. Dus we loodsen je er doorheen. Tot 7 uur is er een nieuwe afslag uit. Met zometeen als eerste Dr. Alban.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: thuis en in het
1: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
4: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
6: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
5: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
6: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Is Omroep Brabant. Met nu
8: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
9: Hij weet

0: De allereerste voor vandaag in deze nieuwe Afslag Zuid is van Dr. Alban. Wat een hit was dit. It's my life.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: En dat gewoon op woensdagmiddag alweer. Hartstikke leuk dat de radio lekker aanstaat. Ja, we hoorden net al van Erik Evengroen dat er hier en daar wat problemen op de weg zijn in onze provincie. Ja, en dan sta je toch maar in een file. Ja, dan kun je maar beter gewoon een leuke gezellige zender aan hebben. Want ja, jij bent erbij dus. Daar misschien wel in de auto, in de file. Marjolein is er en ik ben er ook. Dus we zijn eigenlijk gewoon compleet, toch, Marjolein?
3: Heerlijk.
0: Oké, we kunnen gewoon beginnen. Nou, gisteren was het beter. Gisteren hadden we witte wolken. Ja, nou ook trouwens.
3: Maar ook welke kleuren zijn de wolken nu?
0: Maar ook wat blauwe lucht ertussen. Ja, het gaat nu langzaam richting de herfst. Ja, hè, vanaf vanavond.
3: Ik vind dit
0: dan,
3: eigenlijk niet leuk, hoor.
0: Dit is een beetje
3: ik zie een beetje lichtgrijs al beginnen. Nee!
0: Laten we het vooral droog houden tot bij voorkeur 7:15 en ben ik thuis op de fiets.
3: Als het nou net om 6:55 heel hard gaat regenen.
0: Oh ja, nou maar weet je, niets is zo voorspelbaar als het weer. Dat weten we allemaal.
3: Dat is waar.
0: Dus, maar ik ben ervan uitgegaan. Ik heb vandaag vertrouwd op buienradar.
3: Oeh, dat vind ik wel een goede gok, hoor.
0: Ja. Living on the edge, zal ik maar zeggen. Maar ik hoop dat ik droog thuis ga komen. En met mij ook al die andere mensen die vandaag besloten hebben om op de fiets te komen. Dus ik denk ook aan jullie. Het is vandaag de dag waarop bekend werd dat de huurprijzen weer zijn gestegen. Een doorsnee huurwoning in de vrije sector kost inmiddels ruim €1.900 per maand.
3: Hou op. Dat is een doorsnee huurwoning.
0: Ja, nou ben ik een boomer. Dus als je dat dan omrekent naar guldens.
3: Ah nee, nou, dat moet je niet doen. Dan wordt het alleen maar erger van.
0: Vooral in Brabant gaan de huren ook hard omhoog. Gemiddeld met 4,6%. En je hebt inmiddels een inkomen van bijna €5.800 per maand nodig om een vrije sectorwoning te kunnen huren.
3: Wat heftig.
0: Dat is echt veel geld. Dat is niet echt, zal ik maar zeggen.
3: Wie verdient dat dan?
0: Jan Modaal.
3: Nee.
0: Nee, precies. Dus, nou ja, dat dus. Ze gaan omhoog. Dat is allemaal bekend. Ik zag pas ook een woning staan. Ik denk, oh, ze vind ik wel een leuke woning eigenlijk. Gewoon eens even kijken, weet je wel. Het was bij mij in de buurt. Beetje aan het water was het ook zelfs. Ik denk, nou, het is best leuk toch om daar eventueel te wonen of zo. Het was eigenlijk niks bijzonders. Behalve dan dat hij aan het water lag. Maar dat ding dat kostte aan huur €2.600 in de maand.
3: Oh.
0: Echt. Kijk je wel mooi op het water, maar wel.
3: €2.600.
0: Ik denk, man, die betaalt.
3: Maar wie kan dat
0: opnemen? Nou ja, dan denk ik, weet je, we wonen natuurlijk en met name in Zuidoost-Brabant, ASML. Je hebt heel veel experts daar die misschien wel min of meer een beetje ook gefetteerd worden door ASML. En die dat voor die werknemers betaalt. Geen idee hoe dat. Maar dat soort mensen gaan daar denk ik wonen. Een doorsnee Nederlander is. Die heeft een dikke portemonnee.
3: Ik wou net zeggen, dat ga je echt niet kunnen hoesten voor nu.
0: Het is vandaag ook de dag waarop David Guetta opnieuw is uitgeroepen tot beste DJ ter wereld. Fransman die staat voor de 6e keer bovenaan de DJ Mag Top 100. Martin Garrix is opnieuw nummer 2. En Armin van Buuren die staat op 7. En Charlotte de Wit, hè, was het geloof ik.
3: Ja, weet je ondertussen wie het is?
0: Nou ja, ik heb gekeken. Jij zei gisteren, oh, ik heb kaarten voor Charlotte de Wit. Ik zei.
3: Hey, Ronnie zegt, wie?
0: Oké, Charlotte.
3: En ik zei, nee, hoe ken je die nou niet?
0: Nee, het is totaal niet in mijn bubbel, Charlotte. Maar dat is dus iemand van het niveau Martin Garrix. Maar
3: ja,
0: dan
3: maar vrouwelijk. Dan, en dan meer in de techno.
0: Oh, oké.
3: Ja, dus dit is David Guetta en zo, die zijn wat meer. Die maken echt, ja, dat noemen we dance tracks, weet je wel. Dat hoor je hier in de top 40.
0: Ja,
3: lekker. Ja. Ja, dit is dan wat meer een ander hoekje.
0: Oké.
3: Maar ze is wel een soort Martin Garrix van die wereld.
0: Charlotte de Wit.
3: Ja, de Witte.
0: Oh, de Witte, sorry. Oké. Ik ben er ook gaan volgen op Instagram. En inderdaad, nou, prettige verschijning, dat sowieso.
3: Ja, dat sowieso.
0: En een vakvrouw, zag ik ook. Dus wat dat betreft snap ik het helemaal. En nou, ik zal ze ook nooit meer vergeten. Charlotte de Witte. Hoe zou het met onze AI-muziekgenerator zijn? Heeft hij er een beetje zin in vandaag, ja of nee?

0: Radio!
1: Are you ready?
2: No!
0: Let's go!
2: Nou, we zitten in ieder geval Let's Go aan. Die miste we gisteren toch? Het is best een lekker vibe hier, dat wel. Maar
3: hij duurt maar iets te lang.
2: Ja, het duurt te lang voordat hij op gang komt. Ja. Ook,

0: Ik zit met mijn mond open naar je te kijken.
1: Ik wist dat je iets ging zeggen.
0: Nee, echt. Ik denk echt, hoe is het mogelijk dat iemand dit liedje van A tot Z helemaal textueel nu al kent?
1: Ah joh, al een week.
0: Het is echt ongelooflijk.
1: Dit stond bij mij op repeat toen het uitkwam.
0: Echt waar? Ja. Nou, kondig hem zelf maar af, Marjolein.
1: Ja, Taylor Swift, hè? Patient Zero.
0: Ja, pa. Nee, dat doen we niet. Daar hebben we jou voor nodig.
2: Maar wij doen ons eigen onderzoek.
0: Precies dat inderdaad. 0657328203. Dat is het appnummer waarop je terecht kunt om deel te nemen aan ons onderzoek. Iets wat wij ontzettend waarderen als je dat doet. Want hoe meer mensen er meedoen, hoe betrouwbaarder uiteindelijk de uitkomst wordt. En dit is eigenlijk gewoon wel een hele simpele, denk ik. Het is gewoon een duimpje omhoog of een duimpje omlaag. Het heeft ook te maken met een huishoudelijke handeling die eigenlijk iedereen wel eens doet. En waarbij je eigenlijk min of meer maar twee opties hebt. We gaan het namelijk hebben over glazen in de kast zetten. En normaal gesproken denk je daar eigenlijk helemaal niet over na natuurlijk. Nee. Hè? Dat doe je gewoon. Maar mijn vraag is, hoe zet je ze neer? Zet je de glazen rechtop of zet je ze ondersteboven, Marjolein?
1: Ondersteboven.
0: Want waarom zet jij ze ondersteboven?
1: Ja, dat slaat misschien nergens op, maar dan in mijn hoofd komt er geen stof in.
0: Oké, nou, dat is op zich logisch, toch?
1: Ja, weet ik niet.
0: Ik denk niet na, ik zet ze er gewoon in, bam.
1: Bij jou rechtop?
0: Rechtop gewoon, okay, ja. Dus dat is net de andere kant op dan jij.
1: Ja.
0: Er is een onderzoekje aan gewijd, dus dat is ook de reden dat ik dit onderzoek even wil doen. Beide manieren hebben hun voor- en nadelen. Uiteindelijk komt er een soort van winnaar uit de bus. Maar daar gaan we het straks even over hebben nog. Eerst even een hele kleine peiling gewoon. Weet je wel, je hebt een glas in je hand. En je moet dat glas in de kast zetten. Zet je het dan gewoon rechtop of keer je het om? Zet je het op zijn kop in de kast? Zoals Marjolein dat doet en ik zet hem dus gewoon rechtop. En misschien zit er ook wel een gedachte achter, hè, waarom je hem op een bepaalde manier in de kast zet. Misschien zoals Marjolein al zei, ja, ik zet hem op zijn kop, want er komt er inderdaad geen stof in. Of weet ik wat voor reden je ook hebt. Laat het even weten. Als jij de glazen in je kast gewoon rechtop zet, een duimpje omhoog. En zet je ze ondersteboven, dan stuur je een duimpje omlaag naar 06573 28203. En nogmaals, als je er ook een bepaalde gedachte bij hebt en waarom je dat doet, misschien is het wel gewoon zonder verstand, hupkee, knal eens in de kast, zoals je dat altijd doet, kan ook. Maar als er wel een gedachte achter zit, laat het even weten op 06573 28203. Dus, simpele vraag, als je glazen in de kast zet, zet je ze dan rechtop? Als dat zo is, een duimpje omhoog. Of zet je ze op zijn kop? Dan een duimpje omlaag. 06573 28203. Doe mee!

0: inderdaad. Hè. We zijn bezig met een klein onderzoekje. En neem vooral deel aan dat onderzoekje. Want heel veel input maakt een onderzoek uiteindelijk betrouwbaar. Althans het resultaat. Glazen die je in de kast zet. Zet je die eigenlijk rechtop? Of zet je die op zijn kop? Er is voor alle twee wat te zeggen. Er is een onderzoekje naar gedaan. Daar komen we straks uitgebreid op terug. Wat nou in principe het beste is. Maar eerst even een kleine peiling. Dus hoe doe jij het? Als je ze rechtop zet, stuur dan even een duimpje omhoog. En zet je ze op zijn kop, dan een duimpje omlaag. Nou, kijk meteen Jasper even in de ogen. Want Jasper, hoe...
1: Mijn nekhaar gaan overeind staan van wat ik hoor.
0: Hoezo?
1: Ik heb jarenlang in de horeca gewerkt. Als ik het durfde om glazen rechtopstaand achter te laten...
0: Ja,
1: dan werd ik gekielhaald.
0: Okay,
1: want dus daar komt de stof in.
0: Nou, precies. Nou, dat was ook het argument van Marjolein.
1: Ja.
0: Maar er zijn onderzoekjes op losgelaten. Straks de resultaten. Okay. Dus jij zet ze op zijn kop.
1: Ja, dat is zeg maar het drinkrandje naar beneden.
0: Nou, precies. Nou, 06-573-28203. Hoe doe jij dat? En misschien heb je er wel een gedachte bij ook. Hè, waarom je ze op die manier inderdaad neerzet. Zoals Jasper dat zegt. Rechtop, duimpje omhoog. Ondersteboven, duimpje omlaag. Nieuws komt eraan.
1: Ja.
0: Wat zit erin?
1: Nou, een Frans bedrijf heeft een van de parken van Peter Gillis gekocht. En het gaat slecht met de egel in Nederland.
2: Dit smaakt naar meer.
3: Nou, dat komt dan goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
6: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
5: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
6: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
0: Het is 16:30, hoe stopt de weg in Brabant? Erik Evengroen, goedemiddag.
7: Hi, goedemiddag Ronnie. Nou ja, behoorlijk druk met 180 kilometer file... en er zijn best wel een aantal bijzonderheden aan de gang. Eerst gewoon een drukte onder andere op de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Knoopend Klaverpolder en Ridderkerk. 15 kilometer file rijden met bijna 20 minuten oponthoud. De A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorinchem... een klein kwartier extra reistijd en er staat zo'n 9 kilometer file. Ja, dan de A58 Breda-Eindhoven. Daar gebeurde eerder vanmiddag al bij Oorschot een ongeluk... met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is nog altijd dicht. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je sowieso een uur. En dit gaat zeker tot 6 uur vanavond duren. En daardoor ook drukte op de N65 van Tilburg naar Den Bosch... tussen Biezenmortel en Klomvoort. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En er is ook nog eens een ongeluk gebeurd.
0: Oké, dank u vriendelijk.
4: Omroep Brabant.
0: Nou, qua temperatuur hebben we vandaag niks te klagen. Het was dik boven de 20 graden. Vanuit het westen komt er wel wat bewolking binnendrijven. Vanavond dan volgt er een flinke regengebied. En dan zakt de temperatuur naar een graad of 12. En voor het nieuws naar Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Een Frans campingbedrijf heeft een van de vakantieparken van Peter Gillis gekocht. Die werden vorige week geveild. Capfun neemt voor ruim 20 miljoen euro vakantiepark Prinsenmeer in Ommel over. Vertelt verslaggever Noël van Hooft.
8: Deze overname is geen goed nieuws voor de honderden eigenaren met een privéchalet op Prinsenmeer. Capfun richt zich namelijk vooral op een korte verblijf. Ja, en daar passen seizoensgasten, jaargasten dus niet in.
1: Collegaparken noemen de investering van het Franse bedrijf een bizar bedrag... omdat er nog eens 20 miljoen nodig zou zijn om het hele park weer in orde te maken. Vorige week werd het voor dik 3 miljoen ook stadsresort Valkenburg geveild. Het Gelderse familiebedrijf Molenkaten neemt dit park over. In Standaard Buiten is gisteravond een explosie geweest in een auto. Buurbewoners hoorden een harde knal en zagen de hele straat bezaaid met glasscherven. De auto is flink beschadigd. De politie is nog druk bezig met onderzoek, maar denkt dat er zwaar vuurwerk in de wagen is gegooid. Er is nog niemand opgepakt. En Johanna van Lieshout kan op de WK Judo in Azerbeidzjan alleen nog maar brons halen. De judoka van 23 uit Lierop verloor in de halve finale van de Japanse titelverdedigster Haruka Kaju. Van Lieshout vergt morgen om het brons tegen Enkrulun Lakavagu uit Mongolië. De vakbonden gaan voorlopig geen actie voeren tegen het kabinetsbeleid. Dat hebben ze gezegd tijdens het gesprek dat ze hadden met het kabinet en werkgeversorganisaties. Volgens de partijen zal het waarschijnlijk nog wel een half jaar duren voordat er een sociaal akkoord is. Maar ze zijn wel positief, net als premier Jette.
2: Je voelt echt bij iedereen de urgentie om een aantal zaken echt beter te pakken. Er staan miljoenen Nederlanders onnodig aan de kant, omdat ze zijn uitgevallen door ziekte, dat er te weinig werd ingezet op preventie. Maar ook ondernemers die aangeven, we willen wel meer investeren in die Nederlandse economie, maar daar zijn een paar andere keuzes voor nodig.
1: Over een paar weken dan gaan de gesprekken weer verder. En het gaat niet goed met de egel in Nederland. Er zijn steeds minder van die stekelige beestjes. Tijdens de jaarlijkse telling vorige maand werden er nog geen 6.000 geteld. En dat zijn er bijna 4.000 minder dan een jaar eerder. Komt doordat er steeds minder voedsel voor egels te vinden is. Zeker tijdens de hete zomers. En ook eindigen steeds meer egels dood op de weg. Elk jaar worden er meer dan 100.000 egels doodgereden.
0: Zo.
1: De egelbescherming die maakt zich dan ook zorgen, want de dieren zijn hartstikke belangrijk. Egels worden gezien als de opruimers van de natuur. Haal dus wat tegels uit je tuin en ook gemeenten moeten zorgen voor meer groen, vinden ze.
7: Maar 100.000 egels die worden doodgereden en er zijn er, hoeveel zijn er uiteindelijk geconstateerd tijdens de telling?
1: Dus tijdens de telling zijn er nog geen 6.000 geteld.
7: Dat is toch bizar?
9: Wat zielig. Ja. Wat eet een egel dan?
7: Nee, maar ook als je ziet hoeveelheid en hoeveel er dan eigenlijk overblijft.
9: Ja, maar dat zal wel, dus zullen ze wel niet zo slim zijn.
1: Wel, als ze dood op de weg liggen is iets makkelijker tellen wel als ze leven in de natuur.
7: Maar dat is mijn volgende vraag. Hoe tel je die egels?
1: Ja, dat is, het is net als de nationale vogeltelling en de vleermuistelling.
7: Oh, dat is net wat
1: dan moet jij bijhouden hoeveel jij er ziet in jouw omgeving.
9: Je gaat gewoon in de tuin zitten.
7: Ja, maar die beesten verstoppen zich toch?
9: Nou, bij mijn ouders, dat is heel grappig. Daar is elke avond, ik weet niet of het nu nog is, maar van het zomer, elke avond had hij dezelfde route. Hij kwam oversteken, dan ging hij de voortuin, en toen langs het huis, en dan achter. En overal keek hij even, en soms dan zei hij, oh, hij komt weer aan, dan heel stil zit iedereen. En dan hoorde je zo een beetje geritsel, en dan was hij ook weer weg.
7: En melk schijnt dus ook dol op te zijn.
9: Nee, dat mag niet.
7: Oh, mag niet. Oh,
9: nee,
7: sorry.
9: Geen melk, water.
7: Ik hoor net dat ze niet...
9: Ja, dat zeggen we nou. Daarom hebben we er zo weinig.
7: Oh, sorry.
1: Slakken, wormen.
7: Nou. Oké. Okay. Goed, dankjewel Jasper. Tot over een uurtje weer. En wij gaan zo direct richting ons onderzoekje. Loopt het lekker, Marjolein? Hebben we genoeg input?
9: Ja, ik heb al best wel wat.
7: Nou, laat even weten hoe jij de glazen in de kast zet, hè? Want daar gaat het onderzoekje over. Zet jij ze rechtop, dan stuur je een duimpje omhoog. Of zet je ze ondersteboven, dan een duimpje omlaag. En voor beide is wat te zeggen, hè. Zometeen de uitkomst ook van een onderzoek dat daarover gehouden is. Laat in de tussentijd nog even van je horen via de app. Zometeen de resultaten.

0: Dansen met deze 90 van Robin S. en Show Me Love. Ja, wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij hebben ons eigen onderzoek.
0: Dat doen we elke dag hier in Afslag Zuid en daar is jouw hulp bij nodig. Vandaag een klein onderzoekje over, nou, ik kan wel zeggen, een soort huishoudelijke handeling die we allemaal wel eens uitvoeren, denk ik. Waarbij je eigenlijk min of meer, maar eigenlijk gewoon twee opties hebt, voor mijn gevoel.
1: Ja, rechtop
0: of ondersteboven. Dus je hebt glazen, die haal je misschien wel uit de vaatwasser of die heb je handmatig afgewassen. En die moeten de kast in. Wat doe je dan? Zet je ze rechtop of zet je ze op zijn kop? En misschien heb je er ook nog wel een hele goede reden voor waarom je ze op zijn kop zet of rechtop, weet ik veel. Er is een onderzoekje naar gehouden, daarover zometeen meer. Eerst even onze eigen onderzoeksresultaten, Marjolein.
1: Ja, het is echt een verre meerderheid.
0: Ja.
1: Bij ondersteboven.
0: Ondersteboven is jij.
1: 74% zet de glazen in de kast op de kop.
0: En hebben ze dan ook allemaal dezelfde reden voor of niet?
1: Stof.
0: Stof, net als
1: eigenlijk
0: jij.
1: Zegt iedereen hetzelfde. Op nee, zich. Ik wil niet dat mijn stof erin komt.
0: Klinkt logisch, ja.
1: Nicoline die zegt er nog bij, geen idee waarom. Het zal wel gewoon gewenning zijn. Anne Margreet die zegt op zijn kop. En zoals je ziet, want ze stuurde een fotootje erbij. Heel netjes bierglazen op de kop.
0: Oh, heerlijk.
1: En dan op die bierglazen bij passende bierviltjes.
0: Oh.
1: Dus die is heel netjes met haar glazen.
0: Oeh, de knetters, zeg.
1: Ja, aan de andere kant, ja, de mensen die me rechtop doen, die zijn natuurlijk ook zoals Boudewijn, die zegt, ondersteboven ziet er niet uit, joh. En dan wil ik ook nog het logo, als dat erop staat, netjes naar voren.
0: Oh, dat heb ik ook. Dat
1: dus
0: vind ik ook.
1: Die moet ook mooi, ja, je glazen in de kast.
0: Precies, je wil ze ook gewoon netjes, stel ik maar zeggen, gepositioneerd
1: precies
0: hebben. Ja.
1: Het oog wil ook wat.
0: Ja.
1: En Henriette die zegt, ja, anders, want die komt met deze reden waarom ze juist rechtop zegt. Ja. Kan je het randje beschadigen waaruit je moet drinken? Dan heb je zo'n chipje, ja, dan kan je hem eigenlijk weggooien, dan kan je er niet meer uit drinken.
0: Nee, precies. Logisch.
1: En Maaike, haar reden is, die zegt rechtop, want hout, dat gaat in dat glas zitten als je hem op de kop zet, blijkbaar.
0: En dan proef je dat als je.
1: Ja, hout lucht, hout smaak, zoiets.
0: Ja, ja, ja. Nou, logisch toch ook wel, denk ik, of niet?
1: Ik heb even gekeken, want er is inderdaad onderzoek naar gedaan.
0: Ja.
1: Ondanks dat we met 74% zijn die ze op de kop zetten, dat is niet goed.
0: Is niet goed?
1: Nee, nou ja, je mag het zelf weten en er is wat voor te zeggen. Maar,
0: want?
1: Nou ja, ze zeggen dat het best kan je glazen gewoon rechtop bewaren.
0: Ja.
1: En dat heeft ermee te maken met dat het rand inderdaad het kwetsbaarste is.
0: Ja.
1: Dus iedere keer als jij hem op de kop zet, dan moet eigenlijk het minst sterke stukje, al het gewicht van die poot en van de onderkant en zo moet dat gaan dragen en dan gaan ze middenlang mee.
0: Precies, dus qua duurzaamheid is het gewoon beter om ze dus gewoon rechtop te zetten in dit geval.
1: En ze zeggen er nog bij, want iedereen zegt stof, hè, daar mom op de kop.
0: Ja,
1: dat is eigenlijk gewoon een kulreden.
0: Stof is een kul, maar om
1: de dat zegt hier, in een droge afgesloten keukenkast kunnen bacteriën nauwelijks groeien. Stof in een glas is vooral een kwestie van uiterlijk en niet gezondheidsrisico.
0: Oké, dus daar hoef je eigenlijk geen zorgen om te maken.
1: En dan daarbij komt nog een nat glas. Nou moet ik zeggen, ze gaan altijd droog de kast in, maar misschien zit er nog een druppeltje in.
0: Ja,
1: dat moet kunnen drogen. En als je ze op de kop zet, dan zijn ze afgedekt. Dus dan kan het water er niet uit.
0: Dan gaat het broeien en dan krijg je misschien wel die vieze bacteriën.
1: Dan krijg je toch viezigheid.
0: En dan krijg je zo'n putlucht als je dan, zou ik maar zeggen, een wijntje inschenkt.
1: Nou, grappig dat je het zegt. Het staat hier, het laatste punt. Het glas kan een muffe geur krijgen van de kast of de plank.
0: Nou, zie je wel. Dus
1: jeetje.
0: Zo gek ben ik eigenlijk nog helemaal niet.
1: Zo moet het allemaal andersom doen.
0: Maar ik heb wel begrepen dat het allerbeste is eigenlijk gewoon dat je de glazen ophangt.
1: Ja, hangen. En dan dus wel op de kop.
0: Dan wel op de kop.
1: Want dan aan het pootje ophangen. Ja, dat is eigenlijk het beste.
0: Precies.
1: Maar wie heeft dat thuis?
0: Dat zijn dat gebeurt natuurlijk in restaurants, zie je dat wel vaak.
1: Precies,
0: hè,
1: daarom hangen ze daar op de kop.
0: Dat is de reden dat ze daar hangen. Maar al met al dus, de meeste mensen die zetten ze ondersteboven.
1: En dat is niet goed.
0: Dat is niet goed. Voor zover je van niet goed kunt spreken.
1: Precies, maakt niet uit.
0: Nou goed, dankjewel. Ik hoop dat jij wat wijzer bent geworden. Wij in ieder geval wel qua percentages. En dit was weer een mooi onderzoekje voor vandaag. Morgen doen we er weer een. Zometeen ga ik bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor ga ik zometeen naar Sint Antonis. Welk bedrijf dat gaat worden? Nog geen idee, maar dat hoor je zometeen.

0: Altijd fijn als ze erbij zijn, hè? De dames en heren van ABBA en Volleyball. Ja, een energy shot. Ik ga bellen met een bedrijf in Sint-Antonis, zei ik al even. Maar welk bedrijf is dat nou?
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Dat is natuursteenbedrijf Van der Rijt. En die zitten aan de straat nummer 29 in Sint-Antonis. Dus even kijken of dat ze er zijn en welk liedje ze graag zouden willen horen.
2: Welkom bij natuursteenbedrijf Van der Rijt.
0: Oh, natuurlijk.
2: Al onze medewerkers zijn in gesprek.
3: Natuursteenbedrijf Van der Rijt, met Robby.
0: Dag Robby, met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
3: Middag.
0: Hey, jij schrikt van mij, of niet?
3: Oh,
0: ja,
3: dat ligt
0: er wel niet. Nee, ik hoef van mij niet te schrikken, want ik heb goede volk aan deze kant, hoor. Aan die kant ook, oh, zo te horen, toch?
3: Ja, dat zal toch wel goed komen.
0: Nou ja, ik wil jullie nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag. Dat is eigenlijk de enige reden dat ik bel. En ik wil er ook meteen even de vraag bij stellen. Waar zou ik jou blij mee kunnen maken, muzikaal gezien, op de radio? Met wat voor liedje?
3: Of liedje?
0: Ja, wat voor liedje? Jij hoeft niks te zingen, hè? Maar ik ga een liedje draaien dan, hè?
3: Ja, dat hoeft niet meer. Dan luistert er niemand meer naar jou.
0: Nou, dan weet je, sommige mensen hebben verborgen talenten, hè? Zelfs bij natuursteenbedrijven gebeurt dat, hè?
3: Ja, maar zal er wel meevallen hier.
0: Jij weet het nooit. Hé, hey, maar waar word jij blij van?
3: Ik ben niet zo in de muziek, maar iets Nederlandstalig hoor ik altijd blij van.
0: Gewoon lekker meezingen, dan vind jij het al gauw best.
3: En vind ik het gauw best.
0: Moeten we het dan al zoeken in de moderne hoek een beetje, dus van deze tijd? Of moeten we het richting Hazes of zo, weet ik veel?
3: Ja, inderdaad, dat zeg je meteen goed, ja.
0: Hazes gewoon, hoppakee.
3: Of Rob de Nijs, hè. Het is zomer, dat is ook een mooi dingetje.
0: Ja, maar ja, de zomer is voorbij, hè. Dat was de laatste dag vandaag.
3: Ja, dat klopt, ja. Daarom, ja, dat kan niet meer.
0: Zal ik een stukje Hazes doen, maar gewoon? Nou, ga ik lekker Hazes draaien op Omroep Brabant Radio. Zet hem maar eens aan, dus kijk gezellig werken, man.
3: Ja, moet eens kijken hoeveel
0: zit die. Dat lukt jou heel snel, dat weet ik zeker. Want ik ga namelijk nu Hazes draaien voor jou. En dan wens ik jou nog heel veel succes met de rest van de werkdag.
3: Ja, hetzelfde.
0: Houden we.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.
4: Soms denk ik bij mijn eigen. Wat moet ik hier weer mee? Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
12: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
13: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
7: Nou, dan gaan we naar Erik Evengroen voor de files in Brabant. Goedemiddag, Erik.
16: Hi, Donnie, goedemiddag. Nou ja, voor de woensdagmiddag is het eigenlijk behoorlijk druk in de regio van Noord-Brabant. Veel wat langere files dan gebruikelijk. Zoals op de A27 bij Daag-Gorkum in beide richtingen voor de brug bij Gorkum bijna 20 minuten vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan veel vertraging nog altijd op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag bij Oorschot een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is nog altijd dicht. Er is nu een politieonderzoek aan de gang en dit gaat zeker tot 6 uur vanavond duren. Er staat 15 kilometer file met een uur oponthoud, want je kan wel via de op- en afrit. En vervolgens valt nog op de A59 knooppunt Zonsveld richting Den Bosch voor Nieuwkuik 13 kilometer file met 20 minuten vertraging.
7: Hey Erik, dank u vriendelijk. Tot later.
16: Zeker.
7: Hoi. Hoi. Gaan wij starten met uur nummer 2 van Afslag Zuid. Met straks een bijzonder verhaal van iemand uit Den Bosch. Nou, echt, mijn oren klapperen nu al. Straks daar meer over en verder goede muziek. Genesis Invisible Touch komt eraan.
17: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
18: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
17: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
19: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
20: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
21: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
22: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
23: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
24: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
24: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
28: Ronnie is

0: Donderdag 19 oktober zijn we weer een week lang terug in de 80's.
1: Omroep Brabant.
0: Dan hebben we namelijk het gevoel van de jaren 80. En Genesis gaat daar zeker voorbij komen. En ook Phil Collins natuurlijk, want die scoorde veel hits in die periode. Dit was Genesis.

0: nemen steeds langer thuis, blijkt uit een analyse van ruim 300.000 verzuimdossiers. Gemiddelde periode staat nu op bijna 4 maanden dat iemand dan van werk is. Inmiddels vallen ook mannen hierdoor vaker langdurig uit. Volgens de onderzoekers lopen veel werknemers bovendien al weken met klachten rond voordat ze iets tegen hun leidinggevende zeggen. En zal dit in de toekomst alleen nog maar langer gaan oplopen.
1: Ik vind het toch wel chockerend, als ik eerlijk moet zijn.
0: Is het ook,
1: eigenlijk
0: hoor.
1: Aan de ene kant denk je bij jezelf, het werk wordt op heel veel plekken wat makkelijker misschien gemaakt door AI ook, hè?
0: Inderdaad.
1: Aan de andere kant, blijkbaar is er een dusdanige druk, of wordt er ondanks die AI of ondanks dat je hulp krijgt toch heel veel van je verwacht, zodat mensen het uiteindelijk niet meer trekken geestelijk en thuis komen te zitten. Dus ik vind dit toch angstaanjagend, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik ook. En dan ook iets heel angstaanjagends. Er is namelijk in Frankrijk het zwaarste snelheidsovertredingsrecord ooit verbroken.
1: Oh ja?
0: Ja, er reed een 48-jarige Zwitser op de snelweg en die werd geflitst met 312 kilometer per uur.
1: Zo, de kruis.
0: Hij reed daar 182 kilometer harder dan dat hij mocht.
1: Ja.
0: Hij legde bijna 87 meter per seconde af. 87 meter per seconde, hè? Ja, is niet normaal. De politie had het dus gesnapt. Die nam zijn rijbewijs en zijn Porsche in beslag. Je hebt wel zo'n auto nodig om dit te kunnen doen.
1: Ja.
0: En nu we het toch over verkeersboetes hebben, die worden volgend jaar waarschijnlijk ook hier weer duurder. Met je telefoon in je hand kost je volgens het voorstel straks €450. Door rood rijden €330. Onnodig links rijden €300. Dan even kijken naar wat het oplevert als je wat te hard rijdt.
1: Ja.
0: Ik het niet over die gekke kilometers te hard.
1: 312 kilometer per uur. Nee.
0: Maar stel je rijdt 30 kilometer per uur te hard op de snelweg, dan is dat al €400.
1: Zo, de knetters, een hoop geld.
0: Ja.
1: Maar dat is ook best wel een aardige overschrijding, toch? 30 kilometer per uur harder dan dat je eigenlijk mag.
0: Op de snelweg?
1: Snelweg, dus als
0: en
1: je
0: ga ik misschien heel
1: 150
0: lelijk klinken,
1: rijdt,
0: maar
1: daar waar je 120 mag.
0: Ja.
1: Als je 110 rijdt waar je 80, dat is ook niet, dat is geen snelweg natuurlijk.
0: Zeg maar, stel je mag, de snelweg 100 en je rijdt dan dus 130?
1: Ja, dat is best flink. Want dat is ook nog
0: vind je?
1: Ja, dat is ook nog. Nee, maar ik vind 130 vind ik niet erg, maar dat verschil vind ik groot.
0: Ja,
1: ik vind het ook lekker om 130 te knorren.
0: Ja.
1: Alleen het is ook nog gecorrigeerd. Hè. Dus in feite rij
0: je
1: dan 105 naar 136 of zo.
0: Ja, dat.
1: Dus het blijft pijnlijk geld al.
0: Nou ja, gewoon niet doen. Wordt hartstikke duur. Ja.
1: We gaan zo meteen richting Den Bosch, want daar woont Mike. En
0: die heeft een goed verhaal.
1: We moeten nu eigenlijk al lachen om datgene wat we zo meteen gaan horen.

0: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Yeah. George Michael en Too Funky hier in Afslag Zuid. Nou, ik zei al, we hebben een bijzonder verhaal te pakken. Mike Schapendonk. Hij komt uit Den Bosch en hij is ook boekhouder. Maar hij is ook hartstikke nieuw in de nationale. En daar komt hij. Bobslee selectie. Het is echt waar. Het is hartstikke bijzonder, want hij heeft namelijk nog nooit in een bobslee gezeten. Sterker nog, tot een jaar geleden had hij helemaal niets met deze sport. En toch raast hij volgende week met zo'n 135 kilometer per uur de baan af in een bobslee in Noorwegen. Mike, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, je snapt mijn eerste vraag, hè. Hoe komt iemand die, zal ik maar zeggen, bobslee, of boekhouder is en nog nooit in een bobslee heeft gezeten, in het nationale team terecht, man?
2: Ja, ik hoorde het op de radio. Dat het een testdag was. En twee dagen later stond ik daar op die testdag. En toen is het balletje gaan rollen.
1: Maar je hebt zo'n saaie baan als boekhouder dat je dacht, ik wil wat actie in mijn leven, of hoe zit dat?
2: Nee, ik heb altijd wel gehouden van een beetje de extremere sporten. Ik heb judo en rugby gedaan. Dus ja, en ik zocht een nieuwe sport. Dus ik dacht, waarom die bobslee?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje gekkigheid. Maar het lijkt wel alsof dat je in de film Cool Running zit. Over dat Jamaicaanse bobslee team. Ik weet niet of je die film wel eens gezien hebt.
2: Ik denk dat ik hem afgelopen jaar een keertje of vijf heb gezien.
1: Nou, precies. Was dat ook de inspiratie naar aanleiding van de oproep? Dat je dacht, ja, dit wil ik ook als manneke uit Den Bosch.
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik zocht gewoon echt een nieuwe sport. En ik kwam daar op die testdag. Ik was helemaal niet goed genoeg. Maar ik dacht wel, hey, dit is eigenlijk wel leuk. Ik ga ervoor trainen. Toen een half jaar lang heel hard getraind. En toen was ik wel goed genoeg.
1: Ja, want je zegt, je kwam daar dus. Je hebt even vanaf het begin, je hoorde die oproep op de radio. Dat ze dus, ik heb die overigens gemist. Maar dat ze dus iemand zochten voor dat nationale bobsleeteam. Man, zal
3: ik
1: bestuurd.
3: Ik was al, had je ook graag heen gewild.
1: Ja, hadden we gewoon hand in hand gekund, Mike, wat dat betreft. Jij hoorde die oproep, je hebt je aangemeld. En toen kwam je op een testdag. Wat moest je doen daar precies dan?
2: 30 meter sprint en vanuit de stand verspringen.
1: Oh, dat is gewoon even kijken hoe je er fysiek voor stond, zal ik maar zeggen.
2: Ja, kijken eigenlijk hoe explosief je benen en je heupen zijn.
1: Ja, en dat was niet goed genoeg.
2: Nee.
1: Maar ze hadden dus blijkbaar geen andere mensen die op dat moment wel goed genoeg waren. Of was dat gewoon, kwamen er een heleboel mensen daar op een soort van auditie?
2: Nee. Er kwamen wel best wel wat mensen op af. Maar ze hadden meerdere testdagen gepland staan. Dus bij een testdag, ja, een half jaar later, kon ik me nog een keer aanmelden. En ze dachten toen van ja, dat wordt niks. Maar veel progressie laten zien. En zoveel dat ze het wel heel interessant vonden.
1: Ja, wat dacht jij toen je te horen kreeg dat jij de man bent die in het nationale bobslee-team gaat komen?
2: Ja, dat is super vet toch?
1: Ja.
2: Dat is echt heel gaaf. Ja. Ja.
1: Want hoe reageren mensen in je omgeving? Van man, moeten we dat nou wel doen? Zouden we dat wel doen? Want het gaat toch echt ongelooflijk hard ook?
2: Ja, die lachen me eigenlijk allemaal uit. Ja, niemand zag dit aankomen eigenlijk.
1: Nee, want hoe erg ben je met dit avontuur nu al bezig in je hoofd ook? Want het is een totaal nieuw hoofdstuk in je leven. Ik bedoel, het is heel iets anders als boekhouder.
2: Ja, het is echt wel van ochtend tot avond ben je hiermee bezig. Je doet 7 of 8 trainingen in de week. En straks ben ik in 1 keer 4 weken op trainingskamp.
1: Ja.
2: Dus het is wel, het is veel.
1: Want je hebt natuurlijk nog nooit in zo'n ding gezeten, neem ik aan.
2: Nee.
1: Dus het gaat echt de allereerste keer worden op het moment dat je naar Noorwegen gaat volgende week. Popte dan niet in uw broek, Mike?
2: Ja, ik ben wel bang.
1: Ja, nou.
2: Ja, dat moet ik heel eerlijk toegeven.
1: Ja, want ik zie die man altijd rennen in dat strakke pakje naast die bobslee.
3: Zo,
1: springen
3: dat gaat hard.
1: En dat gaat echt ongelooflijk hard. Want wat is eigenlijk het allermoeilijkste? Je hebt het nog nooit gedaan, maar ik vraag toch aan je. Wat is het allermoeilijkste, Mike?
2: Ik denk, als je beneden komt, ben ik de persoon die moet gaan remmen. Ik denk dat ik niet moet vergeten om te remmen.
1: Nou.
2: Ik denk dat het zo heftig gaat zijn, dat je helemaal niet meer weet waar dat je bent. En dat eigenlijk.
1: Ja, want heb je ook enig idee hoe je lichaam op dat moment gaat voelen? Ik bedoel, je hebt natuurlijk een soort spanning in je lijf. Je springt in die bobslee, je gaat met 135 kilometer per uur naar beneden. Dat doet ook wel wat met je lijf, denk ik.
2: Ja, het schijnt dat je tot 7G op je lichaam krijgt.
1: Zo.
2: Dus dat is echt heel zwaar.
1: Ja.
2: Het schijnt ook echt helemaal niet fijn te voelen. Zo'n bob is niet gemaakt om lekker in te zitten. Maar wel om hard naar beneden te gaan.
1: Ja, heb je al kennis gemaakt met je maten of niet?
2: Ja. We trainen samen. We hebben meerdere trainingsweekenden in Winterbergen en Oberhof gehad.
1: Uh-huh.
2: Dus die kennen we allemaal. We hadden vandaag een teampresentatie in Breda. Was ook leuk.
1: Ja. En heeft de sport je nu al een beetje te pakken? Dat je denkt, ja, dat is toch wel vet eigenlijk.
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk zeggen, want ik heb nog steeds niet in de slee gezeten.
3: Nee, dat is waar, dat is waar.
2: Het lijkt me heel leuk, maar misschien durf ik het straks helemaal niet.
3: Nee, want wanneer ga je nou daadwerkelijk voor de allereerste keer van een berg af, zou ik maar zeggen?
2: Komende dinsdag.
4: Oeh, spannend.
2: Ja, misschien is het... misschien gaan zondag rijden naar Noorwegen en dinsdag echt de eerste afdaling.
3: Ja, misschien is het leuk. Ik weet niet hoe laat dat aanstaande dinsdag is. Maar als dat nog voor, zal ik maar zeggen, deze middagshow is... dat we dan je nog eventjes bellen in dit programma.
2: Ik denk dat wel goed moet komen.
3: Ja, om te horen überhaupt of we je nog aan de lijn krijgen. Maar daar gaan we wel vanuit.
2: Ja.
3: En hoe je dat uiteindelijk ervaren hebt. Ik vind het wel stoer dat je het gewoon doet.
4: Ik ook, heel cool.
3: Is het ook allemaal te fixen met je werkgever of ben je eigen baas?
2: Nee, ik werk bij een bedrijf en daar heb ik ondertussen een part-time functie. Waardoor dat ik met een beetje combineren met remote werken het allemaal kan combineren.
3: Ja, topsportniveau hè, Mike? Topsportniveau, ja, joh. Ja. Hoppakee, we gaan voor de Olympische Spelen, man. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we afspreken dat we volgende week sowieso nog even contact hebben. En in de tussentijd kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, veel plezier, maar ook ontzettend voorzichtig. Kijk uit, man.
2: Dankjewel.
3: Oké, hoi hoi.
5: Zelfs het einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7.

0: Chel Ray en Tonight Tonight. En daarvoor het mooie verhaal van Mike Schapendonk uit Den Bosch. Die dus volgende week gaat afdalen in een bobslee. In het nationaal bobslee team. Terwijl hij nog nooit in zo'n ding heeft gezeten. Ja. Hij is boekhouder in het dagelijks leven. Goed, van avontuur houdt hij in ieder geval. We gaan richting Jasper, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zo, Jasper?
1: 9 jaar na een gewelddadige moord in Tilburg doet de rechter eindelijk uitspraak. En sommige webshops die blijken je eng goed te kennen.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: In Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: kijken. Discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
2: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
5: Bijna 1 over half 6. De verkeerssituatie op de weg in Brabant. Praat ons even bij, Erik.
6: Ja, het is een rommelige avondspits, kunnen we wel zeggen. Met naast ook natuurlijk de dagelijkse files een paar bijzonderheden die echt wel wat extra reistijd veroorzaken. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg 17 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. De A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum in beide richtingen 20 minuten oponthoud. Ja, dan de A58 Breda-Eindhoven. Die is nog altijd dicht bij Oorschot. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat zeker tot vanavond, hoewel het al opschiet. 6 uur à 6:30 duren. Vertraging is nog altijd een uur. Verder valt nog op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Voor Vlijmen een kleine 20 minuten oponthoud. En tenslotte de N267 Drunen richting Andel. Voorwijk en Aalburg bijna een half uur vertraging.
5: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
5: Het was vandaag qua temperatuur een aangename dag in Brabant. Maar er komt wel langzaam wat meer bewolking aan. Vanavond dan volgt er ook een flinke regengebied. En dan zakt de temperatuur naar zo'n 12 graden. Morgen dan wisselen zon en buien elkaar af en wordt het zo'n 16 graden. En voor het nieuws naar Jasper Stad.
8: Goedemiddag. Bijna 9 jaar na de gewelddadige moord op Henny de Laat uit Tilburg heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak. December 2017, toen werd Henny dood op straat gevonden. Ze was meerdere keren gestoken en haar hals was doorgesneden. Nu moet Werner R. 10 jaar de cel in voor die moord. Dankzij DNA-bewijs, vertelt verslaggever Jos Verkuijlen.
9: Op al de 9 nagels van haar vonden ze het DNA van Werner. Ja, en toen was het de vraag, wat is er gebeurd? Nou, zegt de rechtbank na alle onderzoeken, de kans dat al DNA er is gekomen door een worsteling of vechtpartij is zoveel malen groter dan door iets anders.
8: Werner R. gaat nog tegen de uitspraak in beroep en hoeft tot die tijd niet de cel in. Weer stonden er zonnepanelen in brand op de daken van huizen in Rosmalen. Het vuur was snel geblust, maar de bewoners kunnen nog niet naar huis. Voor de zomer stonden er ook al zonnepanelen in brand in deze nieuwbouwwijk. Doordat de panelen niet op het dak liggen, maar erin zijn verwerkt, is blussen extra lastig. Een man is vannacht gewond geraakt bij een overval in Park Valkenberg in Breda. Hij werd even na 12 aangevallen. De daders die sloegen op de vlucht, maar werden even later alsnog opgepakt. Het gaat om 3 mannen van 20, 21 en 22 jaar uit Den Bosch en Vlaardingen. Een van hen had ook een vuurwapen bij zich. Het is al wekenlang een grote bende in de Waddenstraat in Haarlem. Een aantal appartementsgebouwen daar worden gesloopt. Veel bewoners hebben hun oude troep maar gewoon op straat achtergelaten. Deze man heeft er geen woorden voor.
10: Mensen die hier nog wonen, die gooien dan van 3 hoog... vuilniszakken en ander afval gewoon naar beneden op straat. Als je een beetje beschaving hebt, dan doe je dat niet. Het is niet alleen een rotgezicht, maar het is ook gewoon smerig.
8: De woningbouwverenigingen die laten de troep weghalen. Om te voorkomen dat het weer misgaat, worden er onder meer hekken neergezet. En sommige webshops die blijken je eng goed te kennen. Dat veel websites je internetgedrag volgen door middel van cookies, dat is al wel een tijdje bekend. Maar in Amerika ontdekten mensen dat Amazon nog een heel stuk verder gaat. En vooral hele specifieke informatie van je opslaat. Megan die kwam per ongeluk op een pagina van de webwinkel terecht, vol met bizarre aannames over haarzelf. Zo stond er, winkelt op de vrouwenafdeling en koopt haarbalmedicijnen voor haar kat. Maar ook heeft platte billen.
11: Hey. Oh, lullig.
8: Ja, de vrouw die plaatste deze vondst op social media. Daarna ontdekten andere klanten nog veel meer van dit soort rare feitjes over zichzelf. Ze zag iemand in haar Amazon-profiel, kan geen planten in leven houden. Heeft hele kleine oren en haar man heeft dunne benen.
5: Allemaal rode vlaggen.
11: Grappig.
8: Ja, waar Amazon al die informatie op baseert, dat is niet helemaal duidelijk. Maar waarschijnlijk combineert het bedrijf hiervoor informatie uit hun AI-spraakassistent, Alexa, samen met de aankopen van klanten.
7: Ja. Oh, en waar kun je dit terugvinden?
8: Ja, dat schijnt ergens een specifieke pagina op je Amazon-profiel te zijn... waar dan ineens al dit soort aannames staan.
11: Maar is dat hier ook zo?
8: Nee, de regels in Europa zijn wel wat strenger qua privacyregels. Nee, okay.
7: Jammer. Ja. Ik had gewoon...
11: Nou, het is wel hilarisch,
7: maar
11: toch?
7: Dat is toch al gewoon eigenlijk een Instagram-account waard... Hè, met al die soort dingen die erop komen.
11: Eigenlijk gewoon op basis van wat jij koopt en wat jij wel en niet goed vindt. Ja. Wat zegt dat als jouw persoon?
7: Wat zou er bij jou bij kunnen staan, Marjolein?
11: Oeh, goeie. Geen idee.
7: Nee. Ja, ik weet het ook niet.
11: Ik zit echt even te denken. Ik wil iets grappigs bedenken, maar ik heb echt geen idee.
8: Maar als dat lijst zo staat, doet heel lang over zijn aankoop.
11: Twijfelt heel lang.
7: Ja, laten we spullen veel te lang in het winkelmandje zitten. Ja. Komt na 3 dagen
11: veel
7: pas weer terug.
11: Spammen met reclame en aanbiedingen.
7: We moeten de hut voor hem openhouden. Hij is zo ontzettend traag, zoiets. Hey, dankjewel Jasper. Wij zijn weer bij. Tot over een uurtje voor een update. Zometeen gaan we een spelletje spelen. Ik zou het leuk vinden als je daarmee meedoet. We hebben 3 kandidaten nodig zometeen voor het Stop

0: even lekker terug naar de 70s en Hold the Line. We gaan een spelletje spelen zometeen en daar heb ik jou voor nodig.
1: Hey, het is groen!
2: Het...
3: Hey, nou is
0: jullie
3: rood
0: stoplichtspel. Nou precies, dat gaan we spelen. En het principe is eigenlijk heel eenvoudig. Ik ben op zoek naar drie kandidaten. We gaan straks beginnen met de kandidaat nummer 1. En als die kandidaat nummer 1 vraag 1 goed beantwoordt, dan springt het licht op groen. Gaat hij door naar 2. Is die vraag ook goed beantwoord, dan gaat het licht weer op groen. Gaat hij door naar 3. Totdat we uiteindelijk 3 goede vragen hebben. En 3 goede antwoorden natuurlijk. En haakt hij ergens af door een fout antwoord, ja, dan springt het licht op rood en gaan we naar een volgende kandidaat. Dus we zoeken 3 kandidaten. En je moet dus de eindstreep halen om te winnen. Lukt dat niet met die 3 kandidaten? Dat zou ook mogelijk zijn. Dan gooien we gewoon de lijn open en kan iedereen een appje sturen met daarin het antwoord. Als de eerste kandidaat straks meteen de eindstreep haalt, in 1 keer, dan heb je niet alleen de anti-stress Brabo-bolide te pakken, maar doen we er ook gewoon nog lekkere snijsnoepjes bij. Zo zijn we dan ook wel weer. Maar om mee te mogen doen, moet je je wel eerst even kwalificeren. Door een kwalificatievraag met het juiste antwoord te beantwoorden. Morgen dan is deze man jarig. Ja, hij wordt 41 en de vraag is, wie is die man? Wie is die zanger die morgen 41 wordt? Dus ik hoef alleen maar een naam te horen op 06-573-28203 van deze man. Wordt hij 41? Wie is het? App even naar 06-573-28203. En dan gaan wij op zoek zometeen naar 3 kandidaten. Mensen die de kwalificatievraag goed hebben beantwoord. Nou, in de tussentijd naar Berend van Straten van Weerplaza. Want die heeft zich ook gebeld. Berend, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Het was wel de laatste zo'n beetje, denk ik, hè, qua nazomer vandaag.
4: Ja, het is inderdaad. Het weerbeeld is op dit moment aan het omslaan. De temperatuur hebben we vandaag gehad van ruim 23 graden in het oosten van de provincie. Maar aan alles komt een einde. Ook aan dit fraaie nare zomerweer natuurlijk. En dit soort temperaturen zijn voor oktober natuurlijk ook wel uitzonderlijk. Maar ja, het zou zomaar kunnen zijn dat we pas over een half jaar weer dit soort temperaturen gaan zien. Want de herfst die gaat echt losbarsten. Gaat vanavond dus al gebeuren. Dus er zit op dit moment een grootschalig regengebied boven de Noordzee. En ik verwacht dat hij over een uurtje het westen van Brabant binnen gaat trekken. En dan gaat het langdurig stevig doorregenen. Misschien zelfs een klap onweer bij enkele buien. Pas in de loop van de nacht wordt het dan vanuit het westen wat droger. Maar morgenochtend volgen dan nieuwe buien. En dan is het opeens toch echt wel een heel ander weertype dan dat we gewend zijn. Morgenochtend is de graad of 12. Dat is niet heel gek voor de tijd van het jaar. Maar we hebben te maken met buien en een zeer stevige wind uit het noordwesten. Ook kans op wat windstoten. Dus voor het gevoel is het ook echt nog een stuk frisser dan die 12 graden. Morgenmiddag wordt het dan wel iets rustiger wat betreft de wind. Ook iets minder buien zien we de zon af en toe. Maar veel warmer dan een graad of 15 wordt het niet meer. Dat is natuurlijk wel een groot verschil met die 23, bijna 24 graden die we vandaag nog hebben gehad.
0: Ja, als we wat verder kijken, hoe ziet het er dan uit?
4: Ja, ook de dagen daarna is het gewoon echt wel volop herfst. Hoor. Vooral vrijdag een zeer wisselvallige dag met meerdere buien die worden aangevoerd. In de avond ook wederom heel veel wind. Kans op windstoten tot 80 km per uur. Dus een beetje een onstuimige vrijdag die ons te wachten staat. In het weekend niet veel beter. Komen en gaan van buien. Wel wat minder wind, maar overdag wordt het slechts 13 tot 15 graden. Dus ja, kortom, de herfst die is losgebarsten en houdt zeker tot met het weekend aan. Volgende week ziet het er wel weer wat rustiger uit. Maar ja, echt na zomerweer, dat is wel verleden tijd.
0: Nou, we zijn bij. Dankjewel. Ik wens jou een mooie avond, Berend.
4: Tot de.
0: Hoi, hoi. Even de kans om jezelf te kwalificeren dus voor het stoplichtspel. We zoeken 3 kandidaten, maar om jezelf te kwalificeren moet je wel het juiste antwoord geven op de kwalificatievraag. Morgen dan is deze man jarig. Wereldster natuurlijk, hij wordt morgen 41 jaar. Maar wie is het? Nou, app zijn naam naar 06-573-28203. En misschien mag hij zometeen meedoen met het stoplichtspel. Zou ik leuk vinden.

0: It goes like na na na na. Peggy Goo hier in de Afslag Zuid. Daar waar we een spelletje gaan spelen.
1: Hey, het is groen.
2: Het.
1: Hey, nou is hier een rood stoplichtspel.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon kei simpel. Je krijgt een vraag voorgeschoteld. En geef je het goede antwoord, dan springt het licht op groen. En ga je door naar de volgende vraag. Tot je uiteindelijk drie vragen hebt beantwoord. Goed dan in dit geval. Beantwoord je een vraag fout, dan springt het licht op rood. En komt er een andere kandidaat om de hoek. We hebben drie mensen onder de knop. Dat zijn Frank, Carlo en Evelien op dit moment. En of we Evelien en Carlo gaan horen, ja, dat weten we natuurlijk nooit. Want Frank is de allereerste. Dag Frank, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoi, even het kwalificatiefragment, want daar moet je natuurlijk wel even het juiste antwoord op geven. Morgen, zei ik al, dan is deze man jarig. Hij wordt morgen 41. Wie is dat?
3: Dat was Bruno Mars.
0: Dat is Bruno Mars. Hoppakee, daar kunnen we helemaal niks op afdingen wat dat betreft. Dat is helemaal goed. Dat betekent dat jij klaar bent om te gaan spelen met ons. Als jij als eerste kandidaat de eindstreep haalt, krijg je sowieso de antistress Brabobolide. Maar doen we er ook een zakje snijsnoepjes bij, omdat we het heel knap vinden als je namelijk alle vragen goed beantwoordt. Ben jij er klaar voor, Frank?
3: Kom maar op.
0: Ja, jij komt uit Roosendaal, zag ik. Nou, daar hebben ze de brains wel wat dat betreft. Hè? Dus dat komt goed, denk ik. Hè?
3: Het valt wel eens tegen soms. Hè?
0: Het kan soms goed. Maar weet je, laat je verrassen. Daar komen ze aan. We beginnen bij de eerste.
2: Het stoplichtspel. Vraag 1.
0: Vraag 1. Waar is een sommelier in gespecialiseerd?
3: Sommelier, is dat een...
4: Nu zeggen.
3: Wijn is het.
2: Vraag 2.
0: In welke jaren 80 bent zat George Michael?
3: Wijn is dat.
2: Vraag 3.
0: Hoeveel dochters hebben Alexander en Maxima?
3: 3.
0: Nou, gewoon 3 vragen. Goed, hè, Frankman. Hoppakee. Ja, de eerste was even een twijfelgevalletje nog, hè?
3: Ja, daar een beetje hulp bij gehad, hoor. Maar het blijft in de familie, hè.
0: Nou, je wint in ieder geval de antistress Brabobolide. En omdat je als eerste kandidaat ook alle vragen hebt overleefd, om het zo maar even te zeggen, doen we er ook nog een zakje snijsnoepjes bij. Dus ook die krijg je nog van ons. Hartelijk gefeliciteerd daarmee, Frank.
3: Oh, dankjewel.
0: We gaan ze richting Roosendaal sturen in dit geval. En ja, jammer voor Carlo en Evelien. Die doen helaas niet meer mee, maar die mogen de volgende keer weer meedoen. Mag ik jou een mooie avond wensen en tot de volgende, Frank, hè?
3: Dat is goed, hetzelfde.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is B-I-E-S-E-N.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
13: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
14: Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
13: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Dan gaan we naar Erik Evengroen. Eens even checken of het op de weg al een beetje beter wordt, Erik.
17: Ja, met de nadruk op een beetje. Want beetje. De drukte neemt inderdaad wat af. Maar nog altijd ruim 100 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg. 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. A27, Breda Gorkum. Voor de brug bij Gorkum in beide richtingen 10 minuten vertraging. Dan goed nieuws voor het verkeer op de A58. Van Breda naar Eindhoven. Want die weg is lange tijd dicht geweest bij Oorschot. De weg is een klein half uurtje geleden vrijgegeven, maar er staat nog wel 7 kilometer file met een 20 minuten vertraging. En de N65 ten slotte Tilburg richting Den Bosch voor Kromvoort nog 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
6: Dankjewel. Je gaat zo meteen genieten als je dat tenminste wil en de radio lekker aan laat staan van Lady Gaga. Die staat voor je klaar, maar ook Rod Stewart komt eraan met een klassieker van hem uit de jaren 80. Gewoon de radio aanhouden en lekker erbij blijven. Vooraf straks uit.
18: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
19: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
22: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
26: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
27: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
26: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
27: Koppens biedt veel meer.
26: Kom langs in Volkel.
27: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
28: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
29: Welkom bij de verfzaak.
28: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
30: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
29: Welkom bij de verfzaak.
28: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
31: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
32: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
31: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
3: Oh joh, wat gezellig.

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen door met de muziek, maar eerst eventjes naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Valkenswaard krijgt als tweede plek in Nederland een eigen bezorgstation van Amazon. Vanuit zo'n station worden bestellingen verdeeld over bezorgers die de pakketten weer naar de klanten brengen. Amazon heeft er nu alleen nog één bij Schiphol, maar wil vanuit Valkenswaard voortaan ook Zuid-Nederland sneller gaan bedienen. Het gekke is alleen dat de gemeente zelf nog van niks weet. Amazon heeft het wel bekendgemaakt, maar nog geen contact opgenomen en ook nog geen vergunning aangevraagd.
0: Vreemd dit!
2: Ja, raar. En steeds meer basisscholen doen mee aan Paarse Vrijdag, wat aanstaande vrijdag weer is. Vorig jaar bestelden ruim 1900 scholen een speciaal lespakket van het COC over diversiteit en jezelf kunnen zijn. En ook dit jaar lijkt de volledige voorraad van 2000 pakketten op te gaan. Volgens het COC is die aandacht extra belangrijk, omdat uit recent onderzoek juist blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit bij volwassenen wel hoog blijft, maar onder jongeren sterk afneemt. En allesreiniger is helemaal niet voor alles. Dat zegt schoonmaakexpert Suus Singers. Ramen worden er streperig van, natuursteen kan dof worden en onbehandeld hout kan zelfs verkleuren. En ook tegen kalkaanslag, schimmel en vet doet allesreiniger eigenlijk helemaal niks. Dus de naam is een beetje misleidend. Het is goed voor alledaagse schoonmaak, maar zeker niet voor ieder oppervlak.
0: Maar van akte, dames en heren. We gaan zo direct proberen te schakelen richting het grootste luchtballonfestival ter wereld. En dat is in Amerika. En daar doet een Brabander aan mee. En die hopen we zometeen te spreken.

0: luchtballonnenfestival ter wereld. Als het weer een beetje meezit, dan stijgen daar iedere ochtend zo'n 500 luchtballonnen op. En dat doen ze daar voor tienduizenden toeschouwers. En tussen al die ballonnen vaart ook gewoon een Brabantse ballon, kan ik wel zeggen. Uit Schijndel komt die. Frans van Hoofd is de man die dat ding bestuurt. Als dat allemaal goed gaat tenminste, maar daar ga ik wel vanuit. En hij doet inmiddels voor de 6e keer mee met zijn eigen ballon. Dat is hartstikke bijzonder natuurlijk. En als het goed is, hebben wij contact met de United States of America. Daar waar het natuurlijk ochtend is. Wij zeggen goedenavond, Frans.
1: Goedemorgen, zeg ik dan.
0: Ja, jij wel. Want ja. Hoe is het daar? Hoe kom je als ballonvaarder uit Schijndel terecht bij dit fantastisch grote luchtballonnenfestival?
1: Nou ja, 22 jaar geleden ben ik daar geweest met degene die mijn ballonvaarder heeft geleerd. Hans van Hoessel uit Den Bosch, ook een Brabander. En dat was best wel aanstekelijk en leuk om te doen. En sindsdien ben ik nog 5 keer teruggegaan. Dus voor de 6e keer nu in Albuquerque om deel te nemen.
0: Ja, want het is het grootste luchtballonnenfestival ter wereld, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Het wordt jaarlijks georganiseerd. En er zijn hier op dit moment 550 deelnemers.
0: Zo.
1: Die bij goed weer elke ochtend de lucht in gaan.
0: Het is ochtend. Is het ook goede weer of niet vandaag?
1: Nou ja, vandaag hadden we een enorme teleurstelling, moet ik eerlijk zeggen. De briefing was heel goed. We hebben dan de down patrol. Dat zijn een aantal ballonnen die in het donker al opstijgen. Die stijgen op en dan is het eigenlijk ogen dicht en gaan. Alleen, we zetten de ballon recht en het begon te waaien. En uiteindelijk werd besloten om het opstijgen te cancelen. En hebben we wel met alle ballonnen op het veld gestaan. Maar ja, het paren is natuurlijk voor ons waar we hier zijn.
0: Zeg jij nou als degene die een ballon moet besturen, ogen dicht en gaan?
1: Nou ja, in zoverre in het donker opstijgen, de down patrol, ja. Dat is wel een hele goede indicatie dat het gewoon goed weer is. Ja. En natuurlijk doen we niet onze ogen dicht en gaan.
0: Nee,
1: dat beweegt eigenlijk vanochtend wel. De wind stak op en we hebben toch, of de man, tenminste de organisatie heeft besloten, dat we niet gingen varen. En ik had dat eerder al besloten. Ik heb mijn ballon leeg laten lopen en ik vond het wel mooi geweest.
0: Maar wat een organisatie moet dat zijn, Frans, om dat allemaal, zal ik maar zeggen, de lucht in te krijgen? Want beschrijf dat moment eens, dat je dan, zal ik maar zeggen, loskomt van de grond en om je heen kijkt, wat het beeld, vertel eens.
1: Nou ja, loskomen van de grond is natuurlijk altijd geweldig. Of dat dan met één ballon in Nederland, in Brabant is, in Den Bosch of in Eindhoven of waar dan ook. Of hier in Albuquerque. Alleen als dan nog eens een aantal honderden van je collega's rondom je hangen. Dat maakt het natuurlijk wel erg speciaal. En dat is natuurlijk wel echt opletten van wie hangt waar. Maar op zich gaat het dan goed, is dat vrij goed gereguleerd. En loopt dat eigenlijk altijd wel op rolletjes.
0: Hoe ziet jouw ballon eruit eigenlijk?
1: Nou, ik heb een ballon met verschillende kleuren. Van geel tot groen tot blauw. Allemaal blokken. Dat is ook wat je heel erg veel ziet hier in Amerika.
0: Is het ook zo dat het plekje is ter wereld waar de omstandigheden misschien het gunstigst zijn, dat het daarom daar ook is, of zie ik dat verkeerd?
1: Nou ja, je moet natuurlijk altijd één gek hebben die opstaat om zoiets te organiseren. En Sid Cutter was dat 54 jaar geleden met een paar ballonnen op een of ander parkeerterrein van een winkelcentrum hier. En dat is uitgegroeid tot het grootste ballonevenement ter wereld. En wat het hier wel bijzonder maakt is dat ze de Albuquerque Box hebben. Dat betekent dat de wind vaak uit het noorden komt. Dan stijg je op en dan ga je richting het noorden.
0: Ja.
1: Maar ga je dan wat hoger, dan komt de wind in één keer uit het zuiden. En dan kan je eigenlijk weer terugvaren naar waar je vandaan kwam. En zelfs weer landen waar je opgestegen bent.
0: Ja.
1: En dat is op zich wel een heel bijzonder fenomeen. Wat je eigenlijk nauwelijks ergens anders ter wereld meemaakt.
0: Dat is wel lekker, want dan kom je ook gewoon weer op de plek terug. Zal ik maar zeggen, als een soort boemerang waar je opgestegen bent. Maar je kunt in principe dus, als het weer toelaat, elke dag opstijgen. En jij zegt al, ja, het kan zijn dat je opstijgt, dat je die andere luchtstroom pakt, dat je weer gewoon terugkomt op het plekje daar waar je uiteindelijk opgestegen bent. Als dat niet zo is, waar gaat de reis dan naartoe?
1: Ja, dat is wel een dingetje, zeg maar. Als je de wind uit het noorden hebt en die blijft uit het noorden gaan, dan ga je de stad in. En Albuquerque is een stad van 1 miljoen inwoners. Dus dat is best wel druk. Alleen, ze hebben daar heel erg veel scholen en parken, et cetera, et cetera, waar je kan landen. Gelukkig is het over het algemeen zo dat de wind heel erg rustig en afneemt. Dus ook diverse ballonnen landen op straat. En er zijn op zich nog best wel veel lege plekken in zo'n stad. Mm-hmm. En als er wat meer wind staat, dan kan je gewoon de stad over. En dan uiteindelijk ergens in de woestijn landen. En daar is natuurlijk plek genoeg.
0: Ja, maar 500 ballonnen die zo'n beetje tegelijkertijd opstijgen. Gebeuren er geen ongelukken? Hoe zorg je ervoor dat je nou niet met een ander botst?
1: Nou, botsen met elkaar, dat gebeurt relatief weinig. Het gevaar is eigenlijk als je botst van boven naar beneden, zeg maar. Van tijdelings botsen, dat is allemaal niet zo'n probleem.
0: Nee.
1: En vandaar dat er ook restricties zijn. Hoe hard je mag stijgen, hoe hard je mag dalen. Zodat je nooit in contact kan komen met een andere ballon. En op zich is dat heel goed gereguleerd. We gaan in principe allemaal dezelfde kant in. Dus dat maakt het al een stuk makkelijker. Dus dat botsen, dat gebeurt eigenlijk niet of nauwelijks. Ik heb het nog niet gezien, eerlijk gezegd.
0: Ben jij op zijn gelukkigste, Frans, als jij boven in dat mandje, boven dat prachtige landschap in Amerika hangt?
1: Ja, dat is natuurlijk het waar we hiervoor zijn. Ja, dat begrijp je.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Hey, om af te sluiten, zijn er nog meer Nederlanders eigenlijk daar of niet? Of ben jij een van de weinigen?
1: Nee, ik ben de enige echte Nederlander. Dat wil zeggen, er is nog een Nederlandse dame van geboorte, Sanne Haarhuis uit Breda. Maar die is inmiddels omgedoopt tot Amerikaanse. Dus ja, die telt niet meer mee als Nederlandse. Maar het blijkt natuurlijk een Brabantse.
0: Ja, ja, die heet, tegenwoordig heet ze Sanne Haarhuis dan dus eigenlijk.
1: Ja, ik zou het wel eens zijn. Ja.
0: Sanne
1: Haarhuis. Mij noemde ze van de week ook al Frans van de Hoef. Dus,
0: Nou, doe voorzichtig. Ga vooral nog genieten van de momenten dat je lekker de lucht in kunt. Frans, en ik vond het ontzettend leuk om je even gesproken te hebben daar.
1: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Groetjes, voorzichtig. Houdoe. Ja,
2: Brabant's leukste middagshow.
3: Ik zeg niks.
2: Afslag Zuid. Ronnie Balk.

0: Sister Sledge en We Are Family. En we gaan naar Jasper, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zo, Jasper?
1: Ja, en ik heb goed nieuws voor Kielegat. En een schoolreisje om snel, maar ook nooit meer te vergeten.
2: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
4: Nu ook met een vestiging in Brabant.
6: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Het is 7:01. Hoe is het met de files? Erik, vertel.
8: Nou ja, de meeste zijn gelukkig opgelost. En de laatste die lossen nu snel op, kan ik wel zeggen. Hoe druk het ook geweest is vanmiddag. Wat nog opvalt is de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg nog 7 kilometer file. En dat kost je 5 minuten. A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum ook nog 10 minuten oponthoud. Ja, en we hadden heel de middag last van de A58 die dicht was. Tussen Tilburg en Eindhoven. Hij is er weer een tijdje open. En tussen Moergestel en Oorschot nog maar 4 kilometer file. En nog maar 5 minuten vertraging is er van over. En dat was het.
0: Dankjewel. Fijne avond, Erik.
8: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
9: Omroep Brabant.
0: Steeds meer bewolking krijgen we te zien. Vanavond volgt er een flink regengebied. En dan zakt de temperatuur naar zo'n 12 graden. Morgen dan wisselen zon en buien elkaar af. En wordt het maximaal 16 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met regelmatig regen of buien. En voor het nieuws naar Jasperstad.
1: Goedenavond. De carnavalsoptocht in Kielegat die blijft voorlopig gewoon bestaan. Er waren grote zorgen bij de organisatie, omdat de gemeente Breda plannen had om de kosten voor een evenementenvergunning flink te verhogen. Ook evenementen als Breda Jazz en Breda Live zouden daardoor in de problemen komen. Het plan is nu van tafel. De gemeente houdt de kosten voor een vergunning volgend jaar gelijk. Een groot Frans vakantieparkenbedrijf is een van de kopers van de vakantieparken van Peter Gillis. Die werden vorige week verplicht geveld. Kapfun heeft het 76 voetbalvelden grote vakantiepark Prinsenmeer gekocht in Ommel. En dat betekent waarschijnlijk slecht nieuws voor de eigenaren van een privéchalet op het park. De kans is groot dat zij moeten vertrekken. Wie niet vermoedend door Tilburg rijdt, zou denken dat er een gigantische ramp is gebeurd. Maar er is een oefening. Specialistische hulpdienst die oefenen al de hele week hoe ze mensen onder het puin vandaan kunnen halen na een ramp. En daarvoor is een oud flatgebouw zo verwoest dat het lijkt alsof er een vliegtuigje en een helikopter zijn gecrashed. Is voor bewoners in de flat aan de overkant toch een gek gezicht.
10: Daar vragen heel veel mensen hier. Het komen hier voorbij. En dat ongeluk. Ik zeg, dat is geen ongeluk, dat is gewoon nep.
11: Ze waren hier aan het lopen en daar gingen ze stoppen. Zeg ik tegen mijn zoon, ik zeg, een beetje anders. Ik zeg, want er is een klein vliegtuig naar beneden gestort.
1: Ja, de oefening die duurt nog tot en met vrijdag. Medewerkers van asielzoekerscentra die durven het niet meer te melden als er wat misgaat. Volgens medewerkers doet het COA, dat verantwoordelijk is voor de AZC's, niks met meldingen over onveilige werkomstandigheden. Dat schrijft de krant NRC. Medewerkers zijn daarom naar de arbeidsinspectie gestapt. In de afgelopen 2 jaar ontving de directie 14 brieven van de OR over de omstandigheden waarin opvangmedewerkers moeten werken. Zo schreef de OR over een organisatiecultuur waarin geld wie spreekt kan vertrekken. Een schoolreisje van examenleerlingen van het Bonhoeffer College in Enschede was snel klaar. 100 leerlingen hadden er lang naar uitgekeken. Een week lang zouden ze met school naar Parijs gaan. Maar eenmaal in het hotel wilde iedereen meteen weer naar huis. De hotelkamers zaten vol met bedwansen. Volgens de krant Tubantia vertrokken de bussen na een vreselijke nacht zo snel mogelijk weer terug naar Twente. En dat terwijl er eigenlijk een trip naar Disney die dag op de planning stond. Maar een deel van de leerlingen sliep die nacht in de lobby omdat hun hotelkamer zo vreselijk smerig was. Ouders die hadden de school van tevoren al gewaarschuwd omdat het hotel alleen maar negatieve reviews online heeft. Ja. Zo werd er online al eerder geklaagd over bedwansen, maar ook over ratten. Nou, de school zegt dat ze diezelfde avond nog gezocht hebben naar een ander hotel, maar dat de leerlingen liever gewoon naar huis wilden.
0: Dat snap ik helemaal. Zielig. Vreselijk. Gadverdamme, als je in zo'n hotelkamer toch terechtkomt. Ik kan zeggen vrouw tegenwoordig, want we zijn natuurlijk een tijdje getrouwd, het is even wennen. Maar mijn vrouw heeft ook een bedwantse tik wat dat betreft. Als wij ergens in een hotel komen, ja. Het eerste wat ze doet is het matras oplichten.
9: Oh, echt?
0: Ja? Dus even kijken of er geen vieze beesten. Ja, echt waar.
9: Eigenlijk wel heel goed hoor.
0: Dat is echt waar.
1: Ik denk hier nooit over na.
9: Ik ook niet. Maar zie je ze echt dan? Zijn ze zo
0: van die vieze weer kleine beestjes. En
1: ze leven op bloed van dieren en mensen. Dus en je krijgt dan allemaal van die wondjes.
0: En ook van die bloedsporen zie je soms dan, weet je wel.
9: Zijn dit die beestjes die zo onder je huid gaan zitten?
0: Nee, dat is schurft.
9: Oh ja, dat vind ik zo'n vies idee.
0: Dat is dit hier, zie je? Nee, maar dat is inderdaad, die maken van die tunnels. Zo de onderhuidse vuur maken. Maar goed, ik weet wel dat in ieder geval, als je die bedwansen mee naar huis neemt, dan heb je echt een dik probleem. Want dan is je hut, zal ik maar zeggen, binnen de kortste keren...
1: Het is een beetje hetzelfde als luizen vroeger, weet je wel. Als je dan met luizen thuis kwam van de basisschool, dan moest ook alles in de was en alles eraf en alles in de vriezer.
0: Als je dit wil, als je bedwansen thuis hebt, heb ik wel eens gehoord, dan trek maar rustig je portemonnee, dan ben je echt duizenden euro's kwijt.
9: Oh ja, er moet echt een bedrijf komen.
0: Ja, dat moet allemaal ontzettend warm gestookt worden.
1: Huis in de fik, hoor ik altijd.
0: Nou, bijna huis in de fik, dat is het beste inderdaad. Laten we daar maar niet over nadenken. Einde schoolreisje, jammer. Dus geen Disney voor die groep daar.
1: Helaas, die zijn allemaal thuis in Enschede.
0: Nou, dankjewel Jasper, en tot de volgende weer. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Zometeen hebben we je input nog even nodig, want zo direct hebben wij het top 1976 optel.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud.
1: Are you telling me that you built a time machine?
2: Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek. De top 1976.
3: Top 1976.
2: Optelspel.
0: Een lekker liedje uit de lijst die we dit jaar voor de allereerste keer hebben uitgezonden. De top 1976. Een extra groot muzikaal cadeau was dat aan jou, hè, omdat Omroep Brabant dit jaar 50 jaar bestaat. En we in de 1976 zijn gestart, dus we dachten, nou ja, de 1976 allerbeste liedjes ever, die kunnen jullie vast bij elkaar sprokkelen. En dat was een groot succes, was tof. Maar het betekent dus dat we voor dit item gaan snuffelen, gaan shoppen in de top 1976. En om bij een willekeurig liedje uit die lijst uit te komen, is jouw input gewenst. Hè. Dat is altijd belangrijk natuurlijk, want het is een kwestie van jullie input optellen. We hadden het vandaag even samen, Marjolein, over het feit dat er eigenlijk best veel mensen zijn, en dat zie je vaak ook wel, voor mijn gevoel, op social media, die op grote voet leven. Hè. Dus ja, het geld lekker laten rollen.
4: Wat denk je van het nieuws wat jij begin van de show vertelde over de nieuwe gemiddelde huurprijs?
0: Nou, dat,
4: bijna €2000.
0: Precies, en dat je dus een inkomen moet hebben van €5800 per maand. Nou, is niet echt Jantje Modaal, zou ik zeggen. Soms doen mensen dat net iets te veel. Misschien ook een beetje onverantwoord. Maar ja, goed, ieder moet dat voor zichzelf uiteindelijk uitmaken. En als je het over grote voet hebt, dan denk je al gauw natuurlijk aan een grote schoenmaat.
4: Ja, even letterlijk genomen.
0: Heeft er niks mee te maken, niks met geld. Maar wij dachten, grote schoenmaat, oké. Dus vandaar de vraag voor jouw input voor het top 1976 optelspel. Heel eenvoudig, want dat weet je vast. Laat ik bij jou beginnen.
5: Wat is jouw schoenmaat, Marjolein?
4: 39.
0: 39,
4: ja. Oké.
0: En die van mij is een beetje afhankelijk van de schoen, maar ik denk gemiddeld ongeveer 44 wel.
4: Vier? Oh, dat is grote voet wel.
0: Grote voet. Ik leef op grote voet.
4: Ja. Ik wist het al, maar ja.
0: Ik heb rechts is 44, links is 39. Dus nee, flauwkoek. Nee, 44, soms ook 3. Hangt een beetje van de schoenen af, maar ik zou voor 44 gaan in dit geval. Het is oktober, we krijgen maand nummer 10. Dus laten we van 10 mensen de schoenmaat bij elkaar optellen.
4: Ja.
0: En die som die levert uiteindelijk een getal op. Het liedje dat op dat getal in de top 1976 te vinden is, gaan we straks draaien. Dus wat we van je willen horen via de app 06-573-28203 is je schoenmaat. Zo eenvoudig is het. Laat het even weten via 06-573-28203. We behandelen het allemaal als vertrouwelijke informatie. Het gaat niet naar buiten. We tellen het alleen maar bij elkaar op straks. Dus wat is jouw schoenmaat? 06-573-28203 voor een leuk liedje straks uit de top 1976.

0: That's so true.
1: Tot 1976. Optelspel.
0: Leuk, want we gaan vast en zeker bij een leuk liedje uitkomen uit de top 1976. De allereerste editie hadden we dit jaar, omdat Omroep Brabant 50 jaar bestaat. Extra groot muzikaal cadeau. Het eerste jaar dat Omroep Brabant begon, dat was in 1976. Dus wij dachten, een top 1976. Maar ja, om bij een liedje uit te komen, moeten we wel wat input hebben. En we kwamen vandaag van Op Grote Voet Leven naar eigenlijk jouw schoenmaat. Daar kwamen we uiteindelijk terecht. Dus dat was de vraag. Wat is jouw schoenmaat? Het is de 10e maand, dus we dachten, nou, van 10 mensen, dan tellen we de schoenmaat bij elkaar op. En dan komen we uiteindelijk vast bij een leuk liedje uit, denk ik zo. Jij bent aan het registreren gegaan, Marjolein?
2: Ja, klopt. Er komt een heleboel binnen. Even kijken. 46, 38, 42, 43, 39, 38. Ja. Nou, een heleboel. Ik heb gewoon 10 bij elkaar opgeteld. Ja. En dan kom ik uit op 417.
0: 417. Oké, en dan is het natuurlijk spannend. Want die maat is allemaal prima. Leuk en aardig. Dankjewel allemaal voor deze vertrouwelijke informatie trouwens. We gaan het nu vernietigen. Weg.
2: Ja, in de prullenbak, in de versnipperaar.
0: En dan komen we bij een liedje uit de top 1976 van het afgelopen jaar. 417, zei je?
2: Ja. Ja, ik moest even checken. 417.
0: Ja, oké, leuk.
2: Oh ja?
0: Leuk. Ja, een liedje dat je niet zo vaak hoort. Dus ik denk dat mensen het leuk vinden om hem uiteindelijk nog een keer te horen. En hij staat ook niet voor niks in de top 1976.
2: En ook hoog.
0: En ook hoog. 417. Je weet het zeker?
2: Ik weet het zeker.
0: Het is niet 418.
2: Nee.
0: Dan is het niet het liedje van The Righteous Brothers, Unchained Melody. Ook niet 416?
2: Ook niet.
0: Nee. Het is ook geen Bruce Springsteen met My Hometown.
2: Oh, jammer. Ja, nee.
0: Het is echt 417 geworden. En daar vinden we een Brabander. Een Brabander die de lijst ook aanvoert.
2: Oh,
0: met Brabant.
2: Guus?
0: Guus Meeuwis, maar dan met een ander liedje, namelijk dit. Het is de weg op 417. Daar komen we op uit. Dankjewel allemaal voor het stemmen. Voor jullie input, moet ik eigenlijk zeggen. Schoenmaten van 10 Brabanders levert dit liedje op. Zo zou je het ook kunnen omschrijven natuurlijk.

0: liedje dat eigenlijk uit ons top 1976 optelspel kwam. Op 417 was die namelijk te vinden, de weg van Guus Meeuwis. Misschien heb jij er ook wel op gestemd. Nou, in dit geval, dankjewel voor jullie input voor dit spel. Doen we binnenkort gewoon nog een keer. En dan kunnen we zo af en toe even lekker snuffelen in die mooie lijst. En morgenochtend vanaf 6 uur dan zijn John en Mark er weer met een kei. Goedemorgen. Radio lekker aanhouden en gewoon vrolijk opstaan. Dat is, zal ik maar zeggen, dat zijn de belangrijkste ingrediënten als het gaat om een kei. Goedemorgen. En Marjolein en ik melden ons morgen weer net na vieren voor uiteraard een nieuwe afslag. Zuid, de laatste dan alweer voor deze week. Morgen hebben we een verhaal van een bijzondere deelnemer. Komende zondag aan de marathon in Eindhoven. En natuurlijk ook te volgen bij Omroep Brabant, hè, op alle platformen. En morgen in Afslag Zuid ook slagersucces in Duitsland voor een aantal mensen uit Gemert. Nou, dan ben je morgen. Fijne avond.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
12: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
11: Voordeeluitjes.nl. Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
13: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
14: Met Rousseau chocolade.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
13: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op Rousseau.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
18: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
17: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
19: Sensatie. Sensatie zoeken.
20: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
19: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
17: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: non-stop de lekkerste muziek.

0: dadelijk.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Ready again, Kim Rasta, Mekada, Rudin en Maka.
1: Ben O.L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
2: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
3: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
4: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
1: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
5: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
6: Van Benno.
5: Van Benno.
3: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
1: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
3: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
3: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
2: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Nou, Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks. Okay.

0: Brabant presenteert...
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier het oude...
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6...
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier...

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari-Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Are you telling me you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja, nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: You're coming along.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.